0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de 2 toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna 4 parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste bul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenermond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt, een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. 2 mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonoord. Of ik nou een schutting, overkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonoord, Nerima's.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
6: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
7: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen, Dekker slapen.
10: Dekkerslapen.nl.
11: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hé hey, buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Sta op stoel nodig. Mobifit.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
5: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
4: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
6: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
4: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
8: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Chaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Goedemorgen, Drenthe.
18: Met Judith Regendorp.
20: Drenthe, een heel goedemorgen. Maandag 18 mei is het. Marita, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: Dit is de dag waarop tennisser Max Houkes uit Sleen eigenlijk al zijn hele leven wacht. Hij maakt zijn debuut op Roland Garros. Hij speelt zijn eerste kwalificatiewedstrijd vandaag. Dus de spanning stijgt daar in Parijs, maar natuurlijk ook in Sleen. Heel benieuwd hoe dit gaat doen. Zijn allereerste wedstrijd daar in Parijs op Roland Garros. Verder goed nieuws, Mariet, over het vermiste meisje uit Assen, hè?
21: Ja, een meisje was sinds gistermiddag vermist, maar ze is teruggevonden in goede gezondheid. Dat laat de politie ons weten.
20: Gelukkig. En waar de spanning bij Max Houkes oploopt, een late organisatie van het WK Schule die achter zich. Want zit erop, we blikken straks terug op het grote toernooi in Zwarte Meer. We hebben het ook over zandpaden, want steeds meer van die zandpaden verdwijnen uit onze provincie. En als je van wandelen, natuur en kunst houdt, dan kun je je hart ophalen in het Reestal. Je hoort straks hoe dat zit. Lekker wandelweer is het niet echt. Het is bewolkt, regenachtig, het blijft ook wel regenen vandaag. Later vanochtend kan er een flat zonnetje bijkomen. Er staat een zwakke zuidwestenwind bij maximaal 15 graden.

0: Bart was dat en Save Me. Het is bijna 7:11. De man van 33 uit Assen staat vandaag voor de rechter voor drugshandel en witwassen. De zaak kwam ruim 5 jaar geleden aan het licht. Maar nu pas is de rechtszaak. Ga erover praten met rechtbankverslaggever Marjan Buring. Marjan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waarom duurde dat 5 jaar?
1: Nou, dat heeft eigenlijk mee te maken dat er in 2021, toen werd er door opsporingsdienst op grootschalige wijze versleutelde berichten gekraakt. Berichten die dus door criminelen werden gebruikt door middel van speciale telefoontjes, PGP-telefoontjes. Die had hij ook in zijn bezit. En ze dachten dus eigenlijk dat ze ongehoord hun gang konden gaan. Maar doordat die politie dat konden kraken, dat gebeurde echt op Europees niveau. Werden heel veel drugszaken werden op deze manier opgerold. Echt hele grote kopstukken van de drugswereld werden toen ook aangehouden. Ja, je moet dat nou bijvoorbeeld denken aan Taggy. Dat is ook zo'n bekend iemand. Nou, en dit is eigenlijk nog een zaak die daar nog een beetje uit voortvloeit. Je moet je voorstellen dat het om heel veel berichten gaat, om heel veel zaken. Nou, dit is niet bepaald een grote jongen, maar die is nog wel, ja, die is er nog wel een uitvloeisel van. En zodoende komt het nu nog, 4-5 jaar na dato nog een keertje voor de rechter.
0: Maar heeft dat ook met gebrek aan capaciteit te maken bijvoorbeeld?
1: Nou, het heeft nog eerder op de zitting gestaan door middel van inleidende zittingen. Toen werd het nog niet inhoudelijk behandeld. En toen werd er gewoon gekeken van moeten nog wat onderzoekswensen gedaan worden. En toen is het eigenlijk wel wat blijven liggen. Omdat er wachten was op een plek op de rechtszitting. Mm. Dat er capaciteitsproblemen. Kon je daar wel een beetje wat van over praten, inderdaad. Dat was wel een beetje het geval.
0: Ja, het gaat dus om witwassen en om drugshandel. Als we even toespitsen naar die drugshandel. Om hoeveel drugs gaat het bij deze man uit Assen?
1: Nou, dat is wel een behoorlijke hoeveelheid. Je praat dan over een blok cocaïne van een kilo. Maar ook over iets van 50.000 ecstasypillen, 25 liter amfetamineolie. En dat is dan grondstof waar dan ook amfetamine, speed en dergelijke mee gemaakt wordt. 15 kilo hennep. En het gaat met name om handel in Nederland, maar ook een lijn naar Duitsland. En ik denk dat hennep met name ook naar Duitsland ging. Dus het is best wel een redelijke hoeveelheid.
0: Deed hij dat in zijn eentje?
1: Nou, er is nog een ander verdacht in beeld geweest. En daarvoor was uiteindelijk te weinig bewijs om die man verder te vervolgen. Dus uiteindelijk staat deze meneer dus als enige voor de rechter vandaag.
0: Ja, wat verwacht jij in de rechtbank vandaag?
1: Dat die zaak wel uiteindelijk inhoudelijk wordt behandeld. Hè, dus alle zaken worden doorgenomen. Het Openbaar Ministerie komt dan wel met een strafeis. Wat die man eigenlijk zou moeten hebben als straf. En gebruikelijk wordt dan over 14 dagen dan uiteindelijk uitspraak hierin gedaan. Dus dat zal wel ook gebeuren vandaag.
0: Als die strafeis er is, dan horen we dat heel graag van je. Marjan Buring, voor nu dankjewel.
2: Goedemorgen Drenthe.
3: Radio Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Shaken Stevens. And you drive me crazy.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 18 mei. We gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. En we beginnen met een festival.
3: De eerste editie van Pinkpop. 18 mei 1970.
4: Met een festival of all places in Geleen.
3: Een festival in het burgemeester Damenpark te Geleen.
5: Het begon in 1970 als een happening.
6: Toen nog alleen op tweede Pinksterdag. En er kwamen vooral hippies uit Limburg op af.
0: Pinkpop, jarig dus vandaag. 56 lentes jong. Sportief succes is er ook op deze dag. Op deze dag in 1996 voor judoka Mark Huizinga. Hij wordt Europees kampioen en later trouwens pakt hij ook nog de wereldtitel en Olympisch goud.
7: Daar gaat hij Ippon en neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jongen, jongen, jongen. Na Anton Gissing, Wim Ruska en Angelique Cerise behaalt het goud bij de Olympische Spelen.
0: Ja, maar eerst dus Europees kampioen op deze dag, 18 mei 1996. Een grote ophef dan in Diergaarde Blijdorp op deze dag in 2007. Ken je Bokito nog? Gorilla Bokito, die ontsnapt uit zijn verblijf en valt een vrouw aan.
8: De gracht van 4 meter breed had hem moeten tegenhouden.
9: Op een gegeven moment heeft hij een aanloop genomen. Geprobeerd hier overheen te springen. Dat haalde hij niet. Maar hij heeft net de andere kant waarschijnlijk met zijn handen kunnen halen. En heeft zich uit het water getrokken. En op dat moment dat hij eruit kwam, heel gericht deze mevrouw aangevallen. Terwijl alle andere mensen, ook haar echtgenoot en andere mensen die eromheen stonden, negeerden die. Maar hij heeft niemand aangevallen. Dus het was een gerichte aanval op deze mevrouw.
0: Ja, en waarom dan juist deze mevrouw? Nou, deze vrouw bezocht Bokito 3 keer per week. En daardoor zag hij haar als een van zijn vrouwen in zijn harem. En hij zou gefrustreerd zijn dat zij steeds weer wegging na een bezoekje. Het is wel opvallend dat dit precies 18 mei gebeurt, want 18 mei is ook de verjaardag van Blijdorp. Park viert vandaag zijn 169ste verjaardag. Gaan we naar de muziek, want vandaag precies 7 jaar geleden winnen we het Eurovisie Songfestival.
10: 93 Ja! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! We hebben het! Het is gelukt!
0: Duncan Lawrence wint met Arcade. Laat ik zo helemaal horen, maar we eerst even naar de jarige van vandaag. Congratulations and celebrations. Nou, moet ook taarten en slingers ophangen, hè? Nou, voor voetballer, oud-voetballer Erik Gerrits bijvoorbeeld. Is 72 geworden vandaag. Ook presentator Sander de Kramer is jarig, die is 53 nu. En acteur en presentator Pepijn Gunneweg, die je misschien nog wel kent van de BZT-show, is ook jarig vandaag. Hij is 50 geworden. En voor de plaat van vandaag, jawel, gaan we dus terug naar het Eurovisie Songfestival van 2019. Als Duncan Lawrence wint met dit nummer. Dit is

0: Duncan Lawrence, een arcade. Winnaar dus van het Eurovisie Songfestival 2019. En ik weet niet of jij afgelopen weekend hebt gekeken. Ik heb er niks van meegekregen. Ik ben niet zo into the Songfestival, moet ik zeggen. Heb jij het gezien, Mariet, afgelopen weekend?
1: Nee, en ik ben wel echt into the Songfestival. Maar ja, we deden natuurlijk niet mee. En we deden natuurlijk met een reden niet mee. En dat is ook voor mij genoeg reden geweest om niet te kijken. Maar ik weet wel wie er gewonnen heeft. En ja, ik heb het liedje ook al gehoord.
0: Ik heb het liedje nog niet gehoord. Maar Bulgarije met Bangaranga van Dara. En wat voor nummer is het?
1: Het is een beetje een Oostblok poppy bubblegum-achtig liedje met een stevige beat.
0: Zeg je nou dat het een goedkoop liedje is?
1: Stiekem wel. Oh, dat mag ik niet zeggen.
0: Hey, we gaan zo even een stukje knippen. Hè? Ja, het nieuws uit binnen- en buitenland hoor je dat. Bangaranga, de winnaar dus van het Eurovisie Songfestival van afgelopen weekend, Bulgarije. Straks het laatste nieuws uit de regio, maar eerst Train. Hier is Hazel Sitten. Hey.

0: 1070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
5: Het is half acht en dat betekent dat we het laatste nieuws voor je op een rijtje gaan zetten. Marisa gaat het voor je doen. Mariet, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Het 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid aangetroffen. Meerdere politieeenheden waren gisteren aan het zoeken naar het meisje. Ook een politiehelikopter zocht mee. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel de oppositie als de coalitie kritisch op de omgevingsvisie. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs dat al. En ook laten de boeren nu van zich horen. Volgens een plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Over woningbouw en landbouwgrond wordt weinig gerept. In omgevingsvisie staan te weinig concrete doelen en er zijn te veel mogelijkheden om af te wijken. Dat vindt de hele oppositie in Provinciale Staten. Ondertussen wordt er door de boerenorganisatie LTO gewerkt aan een zienswijze op de plannen. Een auto is gisteravond laat in brand gevlogen aan de Einsteinlaan in Assen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte liep ook een andere geparkeerde auto schade op. De politie doet onderzoek naar de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten als oorzaak. En tennisser Max Houkes uit Slenie treft direct een zware tegenstander bij zijn Grand Slam debuut op Roland Garros. Hij neemt het vandaag in de eerste kwalificatieronde in Parijs op tegen Marco Cecchinato. De 33-jarige Italiaan schopte het in 2018 tot de halve finale van het toernooi. Cecchinato geldt als gravel-specialist, maar Houkes ook. De tennisser uit Slenie moet 3 kwalificatiewedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te halen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Zo is het, Marita, dankjewel. Het weer dan. Ik ben er al flauw van. Ik weet niet hoe het met jou zit van die neerslag. Maar volgens mij gaan we het vandaag nog wel even een tijdje krijgen. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Judith.
5: Ja, ik ben er wel klaar mee, eerlijk gezegd.
7: Ja, dat kan ik heel goed voorstellen. Zeker als je een zongenieter bent, een aanbidder van zon en warmte, dan is dit helemaal niks. Laat zo zeggen, ik ben er wel blij mee. Maar goed, je weet de reden wel. Ik vind het fijn dat alles weer eventjes verzadigd raakt. Ook in de...
5: Zeker.
7: Ook ja, Drenthe krijgt nu... Ja, in die staatsbossen ook. Hè, daar komt nu echt eindelijk water, ook op een meter diepte. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt voor die bomen. Dat een buitje van 2-3 millimeter doet helemaal niks. Nou, in ieder geval, wat ik heb gehad, en dan hou ik er over mezelf in ieder geval meteen over op. Ik heb die millimeters namelijk niet bijgehouden, omdat ik net een nieuwe regenmeter heb. Maar gisteren heb ik hier 4 plensbuien gehad met onweer. En nu heb ik alweer alweer meer dan 5-6 millimeter gestage regen gehad. Ik zit nu al op 30 millimeter. In 24 uur tijd. Dus ik heb de helft van de hele maand hoeveelheid gekregen, terwijl andere plekken er veel minder hebben gekregen. Nou, hoeveel, dat horen jullie om 8:30. Op dit moment zit dat actieve regengebied nog boven ons en regent het nog even flink door. Over een uurtje is dat alweer verdwenen en dan gaan we ons opmaken voor een nieuwe dag. En daar bedoel ik eigenlijk mee, eindelijk gaan we een wind krijgen die wordt afgesneden van de Noordzee. We gaan de zuidelijke hoek krijgen en het weer, en ook op de grootschalige weerkaart, gaan de hoogdrukgebieden gewoon een wat andere positie nemen. Dat betekent dat het ook wel eens een keer gaat gebeuren, een paar dagen lang een zuidelijke wind. Ja, dan kan die warmte vanuit het zuiden naar het noorden toe getransporteerd worden en kunnen we eigenlijk normale temperaturen voor de tijd van het jaar krijgen.
5: Ja, wanneer zie je weer wat lente deze kant op komen?
7: Ja, dat is een mooie vraag, want daar gaat het eigenlijk om. Hè. Wanneer gaat het dan? Dat is een mooi verhaal. Maar eigenlijk begint het zo ongeveer vanaf woensdag voel je eigenlijk al dat het warmer gaat worden. De temperaturen zijn zijn de komende 2 dagen nog rond de 15 graden. En daarna gaan die richting de 17 graden. En dan heb je eigenlijk donderdag al 18 tot 19 graden. Misschien zelfs al richting de 20 graden. En dan komt de zon er ook veel vaker bij. En dan gaan we echt dat lentegevoel meer krijgen. En tot die tijd is het eventjes wat gematigde temperaturen.
5: Tot zometeen 8:30 met de waterstanden.
7: Zeker.
5: Yo, tot zo, Roland. Hoi. Verkeersinformatie is er ook vanochtend. En dat is op een regenachtige dag natuurlijk altijd wel een beetje aan de hand. En dan zijn er ook nog werkzaamheden op de A28. Nou, dan heb je helemaal filevorming. Zwolle richting Assen op die autosnelweg A28, 7 kilometer. Tussen afrit Dwingelo en Assen-Zuid. De andere kant op, Assen richting Zwolle, bijna 6 kilometer. Tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En er staat er nog eentje op de N34, Emmen richting Zuid-Laren. 4 kilometer stil. Stilstaan tussen Gasselten en Annen. En wie van wandelen, natuur en kunst houdt, die kan zijn hart ophalen in het Reisdaal. Hoor je zo meer over.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
18: Drenthe.
19: Met Judith.

0: Hij zal er zijn hoor, deze Rick Ashley. Whenever you need somebody. Ja, wie van wandelen, natuur en kunst houdt, nou, die kan zijn hart ophalen in het Reestal. Want daar is tot eind deze maand een kunstroute van zo'n 10 kilometer langs de wijk in Eihorst. Onderweg exposeren 17 beelden kunstenaars. Voorzitter Hilda Mulder.
1: Grenslands Kunstverkennen is een kunstroute in het mooie landschap van het Reestal, waarbij wij als stichting Grenslands Kunstverkennen kunstenaars opdracht geven om mooie kunstwerken te maken die zij vinden passen bij het landschap. En daarnaast zijn er ook kunstenaars die eigen beelden en werken meenemen en die geëxposeerd worden bij mensen thuis of in de tuin of dus ook langs de Reest.
2: En u zegt het gaat om kunstwerken die passen bij het landschap. Waar moet ik aan denken?
1: Nou ja, iets verderop bijvoorbeeld ga je een poort door, waardoor je toch op een heel andere manier het landschap beleeft, zeg maar. Dus ja, je moet zelf je eigen fantasie, je vrije loop laten gaan. En dan kom je op hele bijzondere plekken en je treft gewoon hele speciale werken aan.
2: En hoe komen jullie tot deze kunstenaars?
1: Nou, we hebben een hele enthousiaste kunstcommissie en die scouten zeg maar de kunstenaars en die denken er goed over na van goh, zou deze persoon geschikt zijn om echt een mooi element te maken hier voor het Reestal. En we zoeken ook heel erg naar een mix van soorten kunstwerken. We hebben nu bijvoorbeeld ook lichte objecten, maar het kan een schilderij zijn, maar ook sculpturen, maar ook gesteentes, noem maar op. Het is echt glaswerk hebben we nu ook, dus het is heel divers.
2: En het is nu voor de 14e keer. Doen jullie nog iets anders dan andere jaren? Of zeggen we hebben dit jaar dit en dit veranderd?
1: Ja, het is elke keer weer heel anders. De route volgt min of meer wel hetzelfde Reestalgebied natuurlijk, omdat daar de mooiste elementen zitten. Maar ja, we hebben weer andere locaties, we hebben allemaal andere kunstenaars. Die zijn ook nog niet in al die 14 jaren, zeg maar, ook niet eerder hier geweest. Dus het is altijd weer heel anders hier.
0: Zegt voorzitter Hilda Mulder in gesprek met Stefan Klomp over die bijzondere route dus. Wandelen, natuur en kunst 10 kilometer lang langs de wijk en Eihorst. Dit is Marieke Schepers.

0: Love Train van de OJ's. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en in het buitenland. We beginnen met een waarschuwing voor nep-webwinkels op Facebook. De politie waarschuwt voor advertenties van die nep-webwinkels. Is zo erg, Marit?
1: Ja, nou ja, in minder dan een jaar tijd vond de politie meer dan 500 van die nep-webshops. Ze zien er ook best wel echt uit. Oplichters die maken dan gebruik van bekende merken. Die doen ze dan na. En dan doen ze net alsof je ze heel erg goedkoop kunt bestellen. Ja, en als je dat dan doet, dan krijg je het product natuurlijk nooit. En is je geld weg, zegt de politie.
2: Er wordt natuurlijk ook geadverteerd via Google, Snapchat en TikTok. Maar we zien dat het overgrote deel toch wel zijn oorsprong vindt via advertenties van Meta, dus Facebook en Instagram. Daarvan zouden we toch wel graag willen dat Meta aan de voorkant wat zorgvuldiger is of zijn detectieregels wat beter instelt om dit soort vormen van fraude, van fraudeleuze advertenties te voorkomen.
0: Ja, de NOS heeft dat ook gevraagd aan Meta, Merra. Waarom het niet lukt om advertenties van oplichters tegen te houden. Maar ja, ze kregen daar geen antwoord op. Maar wel roept het bedrijf mensen op om advertenties die ze niet vertrouwen te melden. Het cruiseschip Hondiersdam, waar begin mei 3 passagiers overleden aan het hantavirus, komt aan in Rotterdam. Gebeurt dat vandaag?
1: Ja, gebeurt vandaag. De 27 opvarenden dan nog op dat schip. Er zitten 4 Nederlanders bij. Die moeten vervolgens een maand in quarantaine. De Nederlanders die doen dat thuis. De overige opvarenden die worden opgevangen in een tijdelijke woonplek in de Rotterdamse haven.
0: Met het oog op morgen sprak met Nienke Heeg. Zij was een van de watlopers die met reddingsboten en een helikopter van het wat werden gered. Bij Ameland was dat. Het was de eerste keer watlopen voor haar.
3: Misschien ook wel de laatste keer.
0: Dat snap ik, De groep watlopers was bijna op de plek van bestemming toen het misging, hè?
1: Ja, de gul waardoor zij doorheen wilden, dat bleek opeens te diep te zijn. Nou ja, mensen koelden snel af, omdat ze natuurlijk een lange tijd stil stonden. Maar ondertussen begon ook het water te stijgen. De groep liep naar een hoger opgelegen stukje om daar te wachten op de reddingsdiensten.
3: En daar hebben we een poosje gestaan en alle vuilniszakken die we bij ons hadden en poncho's uitgedeeld aan degene die begonnen te rillen en te schudden. En één iemand was er vrij niet zo fijn aan toe, dus die hebben we vastgehouden. Ik heb mijn arm om haar heen gedaan en haar stevig vastgehouden en tegen haar gepraat en een aantal mannen gevraagd of ze tegen haar rug aan wilde staan, zodat we een beetje als een stelletje pinguïns elkaar een beetje warm konden houden. Want ondertussen het water kwam al over onze knieën.
0: Ja, en omdat het water te ondiep was voor reddingsboten, moest er uiteindelijk een helikopter dus aan te pas komen.
3: Ja, dat gaat als een soort James Bond film, joh. Er komt iemand uit zo'n helikopter zeilen aan een lier. En je verstaat elkaar ook niet, want het is allemaal lawaai en wind. En die geeft met een paar simpele gebaren, zegt hij wat je moet doen en die gooit een lasso om je heen en hup, dan ga je de lucht in.
0: Ja, en zij dus ook. En al die anderen zijn allemaal gered.
1: Gelukkig.
0: Hartstikke mooi. Heb jij wel eens wat gelopen?
1: Nee, ik kan die behoefte behoorlijk onderdrukken. En als ik dit verhaal hoor, dan denk ik dat ik het voorlopig ook niet ga doen. Jij wel?
0: Ja, we hebben het ooit gedaan hier vanuit het werk met een groep mensen.
1: Oh, leuk.
0: Zeg maar. Jaren geleden. Was leuk. Wassen, douchen, ja, dat gaat wat lastig na afloop. Dat kan gewoon in de sloot.
1: Oh.
0: Ja, nou, ook prima.
1: Prima.
0: Was heel gezellig.
1: Ja.
0: En bij ons is het allemaal goed afgelopen. Hier ook, maar wel even met heel veel gedoe.
1: Nou.
0: En misschien ook wel met spanning. En in ieder geval onderkoeling van een aantal mensen. Hey, ben jij van plan om wat minder geld uit te geven?
1: Ja.
0: Dan ben ik eigenlijk altijd wel van plan, maar lukt het ook, hè?
1: Nou, ik ben het wel eigenlijk van plan.
0: En je bent niet de enige,
1: nee.
0: Want 6 op de 10 Nederlandse huishoudens zijn van plan om minder geld uit te geven. Heeft dat allemaal te maken met bijvoorbeeld de stijgende brandstofprijs?
1: Ja, zeker weten. En ook de prijzen in de supermarkt. Ook de onzekerheid rondom de oorlog in Iran. De groeiende zorgen over de economie. Het blijkt allemaal uit nieuw onderzoek van de ING onder 10.000 klanten. Nou, waar wordt dan op bespaard? Vakanties, uitjes in de horeca, hè, dus even uit eten.
0: Ja.
1: Veel consumenten geven aan van dan gaan we toch daar maar op schrappen. Boodschappen blijven voorlopig een beetje buitenschot. Mm. Ondanks die sombere stemming verwacht de ING voorlopig geen recessie. De bank rekent nog altijd op een economische groei in 2026. Al valt die wel lager uit dan eerder gedacht.
0: Zoals beloofd blikken we nog even terug op het Eurovisie Songfestival. Gewonnen dus door Bulgarije. Zangeres Dara won met het lied Bangaranga. Kreeg de meeste punten zowel van de jury als het publiek, hè?
1: Ja, dus ja, ja, heel populair.
0: Klinksluidend, ja, wow. Precies. Hoe klinkt het dan, zeiden we net. Nou, we hebben een stukje voor je, hoor.

0: doet me denken aan jaren geleden eigenlijk of zo. Op een
1: dit.
0: Andere manier.
1: Ja. Beetje ouder nummer. Ja. Ja. Nou ja, en echt een Oostblok knaller vind ik het toch wel. Voor het eerst hebben ze trouwens gewonnen Bulgarije. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ze kwamen wel ooit een keer tot de tweede plek in 2017. Maar dus nog nooit eerder gewonnen. Israël werd de tweede op flinke afstand van Bulgarije. Op de derde plek Estland. En Finland, die werd eigenlijk door de boekmakers aangewezen als winnaar, werd uiteindelijk zesde.
0: Australië werd ook zo hoog in
1: geschat. Ja, dat ging ook heel goed. Maar Delta Goodrum, maar dan heb je het ook over een wereldster.
0: Oké. Nou goed, tot zover dit overzicht. Of een hit wordt, Marit? Nou, we gaan het afwachten. Ja. Dit Bangaranga van Dara. We zullen het zien. Een band die heel veel hits heeft gescoord, hoor je nu heel zachtjes op de achtergrond. Cool and the Gang op Radio Drenthe. Dit is Get Down on It.

0: fitmobiel nodig? Mobifit.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de show. Tuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereldtaan sierbestrating.
5: In Hogeveen. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
10: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
9: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
11: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
9: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Verkeersinformatie dan bij Radio Drenthe. 3 files in onze regio op de 28. Zwolle richting Assen moet je rekening houden met 7 kilometer. De file staat tussen Bijlen en Assen-Zuid. Heeft te maken met werkzaamheden. Ook de andere kant op, Assen richting Zwolle, 7 kilometer. En dat is tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En de laatste file in onze regio in ieder geval staat op de N34. 4 kilometer door een ongeluk. Stilstaan daar tussen Borger en de aansluiting met de N33.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
16: Appetito.
15: Appetito.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Radio Drenthe.
18: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Judith Regendorp.
19: Drenthe opnieuw. Goedemorgen op deze maandag de 18e mei. De dag waarvan tennissen Max Houkes uit Sleen al jaren, en echt jaren droomt. Ik denk al van kinds af aan, toen hij net een tennisracket in zijn handen had. Want hij maakt vandaag zijn debuut op Roland Garros. Hij speelt zijn eerste kwalificatiewedstrijd vandaag. De spanning stijgt dus. Niet alleen daar in Parijs, maar ook hier in Sleen. En verder goed nieuws over het vermiste meisje uit Assen. Hè? Dat is terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. En waar de spanning bij Max Houkes oploopt, laat de organisatie van het WK Schule die achter zich, want het zit erop. En blikken straks terug op dat grote toernooi in Zwarte Meer. We hebben het ook over zandpaden, want steeds meer verdwijnen uit onze provincie. Hoe kan dat nou eigenlijk? En onze aandacht is op Tjak. Op Tjak naar een dirigent die een koninklijke onderscheiding heeft gekregen.

Nou, ik hoop dat het in Parijs mooier weer is dan hier in Drenthe. Het is hier bewolkt, het regent ook. Later vanochtend kan er een flets zonnetje bij komen. Er zat een zwakke zuidwestenwind vandaag en de temperatuur die loopt op tot maximaal 15 graden.

0: De Pretenders waren dat en Don't Get Me Wrong.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en dit op Chuck beginnen we vandaag eens even anders dan anders. Luister.

0: Zo, Mary, don't you weep. Ja, terecht applaus. Een stukje muziek speciaal voor onze gast in Op Tjak. Aldert is aangeschoven daar in de huiskamer in Nijenveen. Aldert, leg eens uit. Van waar dit stukje muziek?
1: Ja, Judith, dat was een klein stukje. Die was trouwens zong een andere Judith Spottel. En die lekt ook wel een beetje op je. Maar goed, dat Google maar eens. Je hebt een hele bekende sopraan hier in het noorden van Nederland. Eigenlijk wel de real Nederland, en trouwens. En zij was een van de solisten die metwarkte aan het concert vrijdag van de week. Ook in Nijenveen Holden. Een jubileumconcert voor Johan Roden. Dus de bekende dirigent hier in het noorden. En daar zit ik nou naast. En naast Rut Post trouwens ook. Maar daar kom ik straks wel in. Op Johan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, alles.
1: En gefeliciteerd ook met je onderscheiding. Want daar zit er hier ook een klein beetje voor, hè?
2: Dankjewel, dank je. Dat is een grote verrassing. Dankjewel.
1: Ja. Lid in de orde van Oranje Nassau.
2: Ja.
1: Ja.
2: Klinkt mooi, hè?
1: En dat is tijdens dat concert, verder van de week, is hier dat lint die overhandigd. Prima.
2: Nou, Rut, die was de presentatrice van het concert. En die zei op een gegeven moment van, ik kan een hele hoop over jou vertellen, maar ik laat het liever over aan de lokale burgemeester van Meppel. Ja. Toen dacht ik van, begrijpen nou.
1: Ja.
2: En toen zei die man, aankomen met de ketting om zo wist ik al.
1: Ja, ja, ja. Ik vind dat nog even naar het concert, Johan. Dat was ter ere van het feit dat je 50 jaar dirigent bent. 50
2: ja.
1: jaar.
2: Ja.
1: Van
2: ja.
1: heel veel koorden intussen, hè? Hoeveel koorden heb je gehad? Enig idee, dat ben je al?
2: Nou, ja. Ja. Bijna 40.
1: 40 koorden?
2: Ja, met projectkoorden erbij dus, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Waren ze zo gauw zat dan? Of denk je van, ik heb allemaal weer Nijden?
2: Nee, maar die projectkoorden, dat is een tijdelijk iets.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dat is voor een paar maanden hebben we reizen naar het buitenland gemaakt. En ik heb hier dus ook een projectkoor in Kolderveen. En dat doe ik ook al 15 jaar. Ja. Maar dat is ieder jaar 3 of 4 maanden en dan is het er afgelopen.
1: Ja.
2: En dan volgt weer een nieuw project.
1: Ik ben wel met name ook dirigent, heb ik een soort meer die aftast, Johan, van mannenkoor. Dat heeft al je voorkeur, begrijp ik?
2: Ja.
1: Waarom eigenlijk?
2: Ja, nou, ik denk dat mensen... met vroeger te maken heeft met van huis uit. Mijn vader die zong altijd bij mannenkoor. En ik ging altijd mee. Ik vond het prachtig.
1: Ja.
2: Zo is dat gegroeid.
1: Ja. Maar en laat niet vergeten, je hebt ook wat mannenkoor opricht. Zoals bijvoorbeeld het mannenkoor Hollandse Veld.
2: Ja, in 1983.
1: Ja.
2: En die hebben een paar jaar geleden hun 40 jaar bestaan gevierd. En dat is nog steeds een bloeiend koor. Prachtig koor. Goede kwaliteit. Goeie dirigent, goede begeleiding. Ja, geweldig koor.
1: Ja. En Byzantijns koor Drenthe, om zomaar in een voorbeeld te nemen?
2: Nou, toen was ik dus met een projectkoor in Oekraïne, in Kiev. En toen met een paar man die mee waren. Jan Tij, wel bekend.
1: Ja.
2: Herman Kuiper, Rie Ribberik en ik. Met z'n vieren onder het genot van. Hebben gezegd, wat ze hier in Oekraïne kunnen, dat kunnen wij in Nederland ook. En zo is het Byzantijns koor ontstaan.
1: Ja, en laat niet vergeten, Johan, je hebt natuurlijk ook heel wat koren tot grote hoogte gebracht. De christelijk mannenkoor Beelden. Ja. Assen heb je ook voorstaan.
2: Ja.
1: Politiemannenkoor.
2: Politiemannenkoor vanaf de oprichting. En Zutphens mannenkoor, Koninklijk Zutphens mannenkoor, Potjegaard.
1: Maar laat eerlijk wezen, Johan, is het succes ook een klein beetje te danken, mede te danken aan Rut Post, die als nou zo zit?
2: 100%.
1: 100% zeg je. Ja. Wat zeg je, Rut?
3: Dat is wel heel veel, 100%.
1: Nou ja, maar goed, ik begeleid de koren van Johan bijna allemaal, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker. Ik heb op het concert ook gezegd, van de 50 jaar dat Johan dirigent is, ben ik 36 jaar zijn vaste begeleidster.
1: Dat bedoel ik.
3: Dus we hebben samen heel wat beleefd.
1: Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon een eenheid, hè? Want elk koor, de meeste koren, ben ik gewoon begeleiding nodig, tenslotte.
3: Ah, dat is altijd mooi. Toch? Zeker, ja. En wij zijn natuurlijk zo op elkaar ingespeeld. We kunnen blindelings op elkaar varen, hè?
1: Ja.
3: Dus dat is voor ons allebei heel fijn.
1: Ja. Dus eigenlijk Johan, Rut ook wel zo'n lintje hebben mocht, eigenlijk.
2: Wat zeg je?
1: Ja, Rut had ook wel een lintje hebben mocht.
2: Dat twee.
1: Maar goed, het heeft majesteit behaagd. In ieder geval, dit is een koninklijk boeket, hè, waar de Veur ons stierde.
2: Jazeker, mooi rood-blauw lintje erbij.
1: Ja. Lid in de orde van Oranje Nassau. Maar ja, je zegt de verrassing was groot. Maar wat doet het met je?
2: Nou, het geeft je een gevoel van een kroon op je werk. En ook een stuk waardering vanuit de koorwereld. Want er zijn dus ook diverse instanties die dit hebben aangevraagd. Ik heb daar overigens helemaal niets van gemerkt. Rut heeft dat samen gedaan met mijn jongens. Mijn oudste zoon die heeft daar ook veel werk aan gedaan. Maar het is onlangs meegegaan.
1: Ja.
2: Het moet voor Rut bijzonder moeilijk geweest zijn om dit allemaal stil te houden. Ik heb echt waar 0,0 gemerkt. Niks, helemaal niks.
1: Ja, maar dat kan ze, hè? Rutte kan ze.
3: Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Maar dat is het ook waard, hè? Ja. Ja, en ik vind ook dat hij het dik verdiend heeft.
1: Ja, wij met je. Maar is het dan ook zo dat dat heel veel energie en tijd kost om dat voor elkaar te boksen?
3: Nou, dat krijg je maar niet zo, hoor. Nee, hoor, daar waren wij ook van onder de indruk wat je daar allemaal voor moet doen.
1: Ja, ja.
3: Het is niet zo dat je maar zo'n lintje krijgt.
1: Nou, dat moet ook niet, natuurlijk, hè?
3: Nee, dat moet ook niet. Nee, dan is de erkenning ook best te groot, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nee, maar nogmaals, dik verdiend, wat mij betreft.
1: Johan, 50 jaar dirigent. Ik ben ook, ja, dat krijg je nou die 50 jaar, dan krijg je ook het feit dat je de jongste zelf niet meer bent. De koren waar hij voor staat, ja, die vergriest ook aardig. Hoe zie je de toekomst eigenlijk?
2: Nou, ik heb bij het mannenkoor, ik heb er nog één mannenkoor, dat is mannenkoor Meppel, Christophe mannenkoor Meppel. En daar heb ik aangegeven dat ik eind van het jaar dat ik dan stop.
1: Ja.
2: Omdat ik zelf vind dat ik het nu moet overdragen aan een jongere generatie. Maar bovendien heb ik het koor gezegd door de ledenvergadering. Jullie moeten dat ook niet willen. Je bent dus een bloeiend koor.
1: Ja.
2: En heb je een dierheid van 80 jaar voor staan. Ja. Dat moet je niet willen.
1: Nee.
2: Dus met elkaar gaan we op zoek naar een nieuw dirigent.
1: Ja.
2: Te zijn de tijd.
1: Ja. Ja. En dan helemaal niks meer?
2: Nee, of zeker niet.
1: Projectjes blijft er altijd?
2: Projectjes blijven. En ik doe nog wat administratief werk.
1: Ja.
2: Ik ben nog bestuurslid van een zangersbond, waar ik veel werk voor doe. En Rutte en ik samen beoordelen samen ook koren op kwaliteit en geven daar dus adviezen mee.
1: Ja.
2: Af zo blijf ik actief.
1: Je hoort dat jullie 50 jaar dirigent een prachtige lint die als bekroning op zijn werk. Maar we zijn nog langer niet van Johan en Rutte af. En dat is maar goed ook.
0: Zo is het. Dank jullie wel en van harte gefeliciteerd. Hè.
4: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Billy Joel was dat in My Life. Het is 8 minuten voor 8:30. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. Ja, het zit erop, hè? Het WK Sjoelen in Zwarte Meer. Zoelvereniging De Brikkenmikkers organiseert het. Ik ga napraten met de voorzitter Erik Mensen. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Moe, maar voldaan.
0: Nou, prachtig toch?
1: Ja.
0: Ja. Wat maakt dat je zo voldaan bent?
1: Nou, het was een geweldig weekend. De hele voorbereiding was best wel een beetje stressig en continu doorgaan. En dan heb je zo'n WK, je leeft in een flow. En dan loopt alles precies in plan zoals je wil. En dat is gewoon fantastisch. En vooral de mensen, hoe ze reageren op het evenement. Een aantal kleden. Het was een super WK. Fantastisch. Locatie, landgoed was goed. Heel veel lieve, mooie woorden. Van alle landen wel.
0: Ja.
1: Was fantastisch.
0: Van
1: geregeld.
0: De deelnemers
1: de beste
0: zelf.
1: WK ooit. Ja, de beste WK ooit wordt er gezegd. Goed geregeld. En daar nog veel belangstelling.
0: Ja, want het is niet niks hè, om zo'n WK te organiseren. Vertel eens, wat komt er zo al bij kijken?
1: Nou, je begint een beetje plannen te maken. En dan eerst een locatie, een goede locatie. Je gaat dingen meten. Je had de bouwtekeningen erbij van zalen. Van hoe kunnen we dat het beste opzetten? Je maakt schematische tekeningen. En dan ga je velden van wat kost het allemaal? Je maakt begrotingen. Je praat met verschillende mensen wie wat kunnen betekenen voor ons. Ja, en zo ga je dat opbouwen. En op laatst is het gewoon heel hectisch om alles nog even klaar te krijgen.
0: Ja.
1: En de laatste week is gewoon de score kaartjes voor elkaar krijgen. Er worden 700 kaartjes ongeschreven en ingedeeld. Dus ja, daar komen we bij te kijken. Vooral als je afmelding hebt, weer aanmelden. Ja, dat is tot op het laatste moment zijn we nog aan het schuiven geweest met mensen.
0: Met hoeveel mensen hebben jullie dat gedaan van de club?
1: Nou, we hebben een club van 25 mensen. En daar hebben we een werkgroep van gemaakt. Van 10, groepjes van 10. En ja, iedereen die kreeg zo'n actielijst van wat iedereen moest doen. Daarnaast hadden we nog een promotiegroep. Die met ons schijfje op zag geweest is door heel Drenthe. Voor de rest hebben we nog een overkoepelend groepje gemaakt. Om alles in de gaten te houden van hoe alles ging lopen en ondersteunen en uitbouwen.
0: Dat blijft niet beperkt tot een paar uurtjes in de week dan, hè?
1: Nou,

0: nog een leuk niveau aantikte. Dus dat was wel leuk. Ja, voor de rest, de Zweden, ja, niet echt verrast, maar ja, toch een tweede plaats in de landenteams. Mm-hmm. En die waren wel een beetje opgebrand en dat niveau gaat daar razendsnel omhoog.
1: Ja, dus we krijgen wat meer concurrentie. Ik zeg we, want Oranje heeft het goed gedaan, hè?
0: Ja, Oranje, die, nou, ik heb al vaker gezegd, wij worden grootgebracht met een shoelbak. En ja, de buitenlanders, ja, die leren het van ons. Ja, dan liggen ze toch achter. Ja. Maar je ziet nu toch wel door de ontwikkelingen zo dat ze sneller dichterbij komen. En Duitsland heeft hele goede spelers. Eentje, Matthias Altmans, die gooide de oud-kampioenen aan de kant.
1: Okay.
0: Dus dat was best wel een verrassing. Dus ja.
1: En de winnaars bij de dames en bij de heren?
0: Bij de heren was het Jan Oosterbrink. Die was vorig jaar ook al kampioen. Dus die had toch in de kwartfinales en in de halffinales toch best wel ja, hoogstaande partijen.
1: Mm-hmm.
0: Waar hij goed doorkwam. En in de finale deed het ergens best wel makkelijk. Zijn tegenstander Jan Klein kon het niveau net niet aan. Tippend, zeg maar. Ja. En die ging er onderdoor. Misschien door de spanning en door de vele camera's. Ja, en bij de dames mogen we heel trots zijn. Want Ellie Mensen van onze vereniging, die werd toch voor de derde keer wereldkampioen.
1: Ja, van dus, onze vereniging, van onze familie kun je ook zeggen, hè?
0: Van onze familie, ja, ook nog, ja.
1: Ja, zus Mensen, ja, mooi. Hey, ja. Smaakt dit naar meer? Krijgen we een volgend WK weer op Zwarte Meer?
0: Ja, dat zou kunnen. Alleen we moeten een paar jaartjes op wachten. Want ja, voor volgend jaar of twee jaar gaan we naar Duitsland. Ja, dan zien we wel wat daarna gebeurt.
1: Ja.
0: Dus we zijn er inderdaad wel klaar voor. We gaan zeker weer iets proberen om weer wat op de benen te brengen.
1: Mooi. We gaan het afwachten. Eerst maar eens even nagenieten en bijkomen. Moe maar voldaan. Erik Mensen, dankjewel.
2: Dit is Radio Drenthe.

0: The Ballad of John en Yoko. Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
1: Ja man, kan je zomaar gebeuren dat je daar staat in augustus. Want voor zondag 16 augustus hebben we kaarten voor je in de aanbieding. Een hele stapel hebben we hier liggen. En dat is de dag dat Jannes optreedt bijvoorbeeld. Jan Smit staat er, Marcus Schuitmaker staat er. Dan denk ik niet echt direct aan Boerenrock, maar ze staan er wel. Ja. En dat is eigenlijk wel een ontwikkeling van de laatste jaren, Marita. Hè?
2: Ja, zeker weten. Ja, er komen ook, ja, gewoon, klinkt dan zo gek, gewone artiesten. Maar het is niet alleen maar meer Boerenrock-artiesten, maar heel divers.
1: Variatie aan artiesten dus. Die zondag de 16e kun jij erbij zijn. Hoe kan je dat lukken? Nou, we hebben onze eigen boerenjongens Robert, Harm en Aldert op pad gestuurd. Op de trekker. En dan is het lekker dat je op de trekker ook wat muziek hebt. Maar om dat nou te horen, ja, dat is best wel lastig. Ik hoop dat het je gaat lukken. Welk nummer hoor je?
3: We moeten nu geen grijs mijden, dus we trapt hem aan. Maar niet zonder muziek.
1: Toch nog wel goed te horen volgens mij, hè? App of bel maar. Welk nummer is dit? En maak kans op die kaarten. 0592-33-1188.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
5: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: 8:40, hoogste tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Marita.
2: Goedemorgen. Het 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid aangetroffen. Meerdere politieeenheden waren gisteren aan het zoeken naar het meisje. Ook een politiehelikopter zocht mee. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel oppositie als coalitie kritisch op de omgevingsvisie. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs ook al kritisch. En nu laten ook de boeren van zich horen. Volgens een plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Over woningbouw en landbouwgrond wordt weinig gerept. In de omgevingsvisie staan te weinig concrete doelen en er zijn te veel mogelijkheden om af te wijken van de visie. Dat vindt de oppositie in Provinciale Staten. Ondertussen wordt er door boerenorganisatie LTO gewerkt aan een zienswijze op de plannen. Een auto is gisteravond laat in brand gevlogen aan de Einsteinlaan in Assen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Door de hitte liep ook een andere geparkeerde auto schade op. De politie doet onderzoek naar de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten als oorzaak. En tennisser Max Houkes treft direct een zware tegenstander bij zijn Grand Slam debuut op Roland Garros. Hij neemt het vandaag in de eerste kwalificatieronde in Parijs op tegen Marco Cecchinato. De 33-jarige Italiaan schopt dit in 2018 tot de halve finale van het toernooi. Cecchinato geldt als gravel specialist, maar dat geldt ook voor Houkes. De tennisser uit Sleen moet 3 kwalificatiewedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te halen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
1: Dat was ik. Moest even proesten.
2: Gezondheid.
1: Dankjewel. We gaan naar het weer. Wordt het even wat warmer, zodat we ook niet snotterig worden, zullen we maar zeggen. Roland van der Zwaag, heel goedemorgen.
7: Gaat het, Judith? Goedemorgen.
1: Ja hoor, het gaat heel goed. Wat krijgen we vandaag? We hadden wat regen vanochtend, maar ik zag ook een flat zonnetje voorbij komen hier.
7: Ja, nou goed, dat zonnetje dat komt er misschien vandaag wel een klein beetje bij. We hebben inderdaad veel water gehad. Regenwater in de vorm van hoeveelheden. Havelte 6, Coevorden had 7. Maar er zijn ook andere plekken die zijn veel natter. Want Gieten had 19 mm, Roder Espaterswolde 13, Veenhuizen 23 en Hollandse Veld zelfs 25 mm regen. Ja, dat is mooi voor alles wat zeg maar dat vocht nodig heeft. Maar de zon is ook wel een keer lekker. En dat zonnetje, dat heb ik eigenlijk wel in de verwachting staan voor later deze week. Vandaag en morgen is hij er af en toe even bij. Er zijn vooral veel wolken. En ergens donderdag, vrijdag, ja dan wordt het echt mooi weer. Dan gaan de temperaturen heel erg snel omhoog. Dus er is van alles wat deze week.
1: Maar wat krijgen we dan voor temperaturen?
7: Nou, we gaan vandaag ongeveer 15 graden pakken. Morgen pakken we 17 graden. We gaan woensdag richting de 18 graden. Heeft alles te maken met een wind die uit het zuiden gaat komen. Woensdag is een zuidwestenwind. Ja, en dan is het wachten tot een hoge drukgebied in onze buurt komt. En die gaat dan al dat vocht oplossen. Dat gaat gebeuren. Dan krijgen we later deze week, houden we eigenlijk die wind in de zuidelijke hoek. Zuid-zuidoost zelfs. En dan gaan we op donderdag komen we boven de 20 graden uit. En later in de week, misschien is dan eindelijk eens een keer de eerste 25 graden in zicht. En dat komt dan op vrijdag, zaterdag in de buurt.
1: Het kan niet meer op straks, joh. We gaan richting de zomerse dagen, begrijp ik.
7: Nou, het is wel zo. Kijk, de weerkaarten laten wel steeds zien dat het allemaal vrij snel gaat. Standvastige hoge drukgebieden zijn er niet. Die worden steeds weggeduwd. Ah, ja. En de ene die komt eraan en de andere die neemt het stokje weer over. Dus ga er maar vanuit dat je eventjes tijdens de Pinksterdagen dan heel mooi weer hebt met een flinke thermische opleving. En dan heb je die week daarna heb je weer een noordelijke wind of een noordwestelijke wind, waardoor de koelere zeelucht er even in komt. Maar dat afwisselen van hoge drukgebieden en dan weer regengebieden, dat is op zich een heel gunstig aankondiging van de natuur, dat het langzaam dat we in naar dat zomerse seizoen toe gaan. Dus het is heel normaal, hoort het erbij. Nou, als we nou even naar de details gaan kijken voor vandaag. De regen hebben we gehad. Het is nu droog. Er is een zwakke wind uit het zuiden. Westen. We krijgen een flat zonnetje, af en toe even wat zon. Maar dan gaan ze ook weer grote stapelwolken vormen. Dus vanmiddag een paar buien, misschien met een klap onweer. Nou, komende nacht vormt zich waarschijnlijk mist. Morgen gaat die mist vrij snel oplossen. Komt de zon er nog even bij. En dan zal het 's middags zo'n 17 graden zijn. Raakt het weer bewolkt. 's avonds weer wat regen. Op woensdag dus ook af en toe even wat lichte regen. Maar dan al wel weer 18 graden. En dan vanaf donderdag dan gaat het echt mooi worden. En dan hoeven we het niet meer over de regen te hebben.
1: Roland, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
7: Mooie dag, hoor.
1: Hoi. Verkeersinformatie is er. Op de 28 Zwolle richting Assen moet je rekening houden met 6,5 kilometer file tussen Bijlen en Assen-Zuid. Op diezelfde A28, maar dan Assen richting Groningen, 3 kilometer tussen Vries en de afrit Eelde. Tussen Eelde en Groningen-Zuid, de andere kant op, heb je ook filevorming, 4 kilometer daar. En op die A28 Assen richting Zwolle, 6 kilometer tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. En de laatste komt van de N34 Emmen richting Zuid-Laren. Die blijkt ook hardnekkig hoor, 3 kilometer nog steeds. Als gevolg van een ongeluk is het stilstaan tussen Gasselte en de aansluiting met de N33. En wie oh wie gaat er vandoor met de kaarten voor Boerenrock?
3: We moeten nu geen grijs mijden, dus we trapt hem aan. Maar niet zonder muziek.
1: Welke plaat hoor je hier? Laat het maar weten op 0592-331188.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op Sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Goedemorgen, Drenthe.
4: Met Judith.

0: Sir Sandsfield was dit. En All Around the World.
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: En dat is maar op één plek. Het Boerenrock Festival hier bij ons. Wat heb jij te doen? Zondag 16 augustus. Peter Wester uit Zuid-Laren. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Heb je al in de agenda gekeken wat je te doen hebt op 16 augustus?
2: Dat weekend heb ik nog niks te doen, want wij waren nog aan het twijfelen of wij nog naar Boerenrock toe zouden gaan. Dus, want we zijn al een paar keer geweest en het is altijd hartstikke gezellig. Dus we hadden nog niks geregeld. En nou hoorde ik dit, dus ik denk, een gokje wagen kan altijd natuurlijk.
0: Zo is het, dit hoorde jij.
3: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trapten hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Altijd op de trekker met wat muziek op de achtergrond. Kun jij er iets uit opmaken?
2: Ja, je hoorde heel duidelijk Have You Ever Seen the Rain van Creedence Clearwater Revival.
0: Jij hebt wat op 16 augustus.
2: Dat is hartstikke mooi.
0: Jullie gaan lekker naar het Boerenrock Festival.
2: Oh, gaaf.
0: En Janne staat er ook. En Marco Schuitmaker, Jan Smit, André Hazes. Ik wens je heel veel plezier toe.
2: Dat wordt één groot feest.
0: Ga ervan genieten.
2: Mooi. Ja, tof. Dankjewel, hè.

0: nummer dat we zochten. Have You Ever Seen the Rain van CCR, Creedence Clearwater Revival. Lekker hè, hij gaat naar Boerenrock. Misschien jij ook wel, want deze hele week geven we nog kaarten weg. Dus alle kansen nog om te gaan. Tja, heel wat anders, want wat is er aan de hand met onze zandpaden? Steeds meer verdwijnen uit onze provincie, want van de ruim 800 kilometer is er nog 100 kilometer over. En dat geldt alleen nog maar voor de gemeente Coevorden, zeggen onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe. Nou, met de grondboor wordt een zandpad in Meppen laag voor laag bekeken.
1: Zelfs te laag, denk ik.
2: Ja, volgens mij wel. Het lijkt een beetje een dikke laag hier.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, we zijn hier een onderzoek aan het doen naar zandpaden. Drentse zandpaden, om precies te zijn. We zijn hier in de omgeving van het dorp Meppen. En we proberen in kaart te brengen hier specifiek hoe de ondergrond van zandpaden eruit ziet.
2: Oh, dan komt er iets anders. Dat is wel interessant.
1: Oh ja.
2: Nou, dit is wel echt heel mooi. Fijn,
1: mooi
2: leven. Je ziet dan toch weer die bruine vlekken in, hè?
1: Ja. Als we dan de boringen zetten, dan kunnen we aan het zand ook zien, aan de korrelgrootte en de uiterlijke kenmerken, wat voor type zand het is.
2: Hier, dit is echt een oude bodem.
1: Ja.
2: Dit is misschien wel je oude...
3: De oude toplaag.
2: Ja, de oude toplaag, denk ik wel. Het is vettig van de organische stof.
1: Ja.
2: Toch ook wel zandig. Zand wat hier is afgezet in 3 ijstijden geleden in het Elstrien.
4: Hoe gaat het met de zandpaden?
1: Ja, nou, de zandpaden die zijn de afgelopen decennia behoorlijk afgenomen in aantal, in lengte in Drenthe. We hebben hier in de omgeving van de gemeente Coevorden onderzoek gedaan, een inventarisatie. En er blijkt dat sinds de jaren 60 hier het aantal zandpaden met 80% is teruggedrongen. Nou, dat is toch wel een drastische achteruitgang.
4: Want hoeveel kilometer was het oorspronkelijk en hoeveel is het nu ongeveer?
1: Ja, nou, in de jaren 60 was het dus... hier in het onderzoeksgebied, om het zo maar te zeggen, ruim 800 kilometer aan zandpaden. En daar is nu nog ruim 100 kilometer van over.
4: Hoe kan dat?
1: Ja, dat is onder andere door ruilverkavelingen is veel verdwenen. Daardoor is het landschap efficiënter ingericht. Destijds met name voor de landbouw. Toen zijn heel veel paden of verdwenen of verhard. Met bijvoorbeeld puin, asfalt, beton, noem het maar op.
4: Maar waarom is een zandpad eigenlijk zo belangrijk?
1: Nou, zandpaden zijn belangrijke verbindingen in het landschap, als het ware. Niet alleen hebben ze een cultuurhistorische waarde. Hè, ze werden al vele eeuwen worden ze gebruikt door de mensen hier voor allerlei redenen. Je had vroeger hooiwegen. Nou, dit is dan een iets hoger dijkje door een wat natter gebied. Kerkenpaden zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden daarvan. En dat verhaal willen we graag in leven houden door letterlijk het zandpad te bewaren. Maar ook heeft het een belangrijke waarde nu nog voor beleving. Het wandelen over een zandpad, Drentse dan dat wordt het haast niet, zou je zeggen. En het heeft ook ecologische waarde.
4: En nu dan? Kunnen die paden nog weer terugkomen?
1: Dat is een hele mooie. Alleen ik denk wat het belangrijkste is, dat de zandpaden die er nu nog zijn, dat we die proberen te behouden. En dat we ook in het beheer ervan rekening houden met onder andere de ecologie die daar gebaat bij is. En het terugbrengen daarvan zou helemaal mooi zijn, waar mogelijk.
0: Ja, dat waren onderzoekers Jens de Goede en Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe. Tijdens een onderzoek naar zandpaden dus, hier bij ons in Drenthe. Verslaggever Mark Mertens zocht ze op. Oeh.

0: Big Mountain. De laatste muzikale gast. Baby, I love your way.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanochtend even na 7:00 met de rechtbankverslaggever Marjan Buring. Ze is er vroeg bij, want ze gaat vandaag naar een zaak tegen een man van 33 uit Assen. Die wordt verdacht van drugshandel en witwassen. 5 jaar geleden liep hij tegen de lamp. Vandaag staat hij voor de rechter. En dat zo lang duurt, heeft onder meer te maken met capaciteitsproblemen. En waar ook bij de kunstroute in het Reesdal, Grenzeloos Kunst heet die route, nog tot het einde van de maand te wandelen. En dan wandel je ongeveer 10 kilometer langs de wijk in Eihorst en onderweg exposeren 17 beeldend kunstenaars. We belden natuurlijk ook even met Erik Mensen van showvereniging De Brikkemikkers. Hij organiseerde afgelopen weekend met zijn vereniging het WK Sjoelen in Zwarte Meer. Moe maar voldaan. Dat waren zijn eerste woorden. Het was een flinke klus, maar hij vond het ook allemaal prachtig. Top van de hele wereld kwam naar Drenthe toe om te sjoelen. En succes was er zeker voor Oranje. En ook voor zijn zus, Ellie Mensen trouwens. Die voor de 3e keer wereldkampioen werd. Unieke prestatie. En Mensen wil graag in de toekomst opnieuw een WK organiseren. Hier bij ons in Zwarte Meer. En steeds meer zandpaden, je hoorde het net, verdwijnen in Drenthe. Alleen al in de gemeente Coevorden zijn honderden kilometers aan zandpaden verdwenen. Blijkt allemaal uit onderzoek van Landschapsbeheer. Paden zijn wel heel belangrijk op cultuurhistorisch en ecologisch gebied. En natuurlijk is het ook gewoon hartstikke leuk om over zandpaden te kunnen wandelen. Nou, meer over het nieuws, achtergronden daarvan vind je altijd online bij ons. Kijk maar even op de app en op de website rtvdrenthe.nl.
1: Koffie en Keuvel.
0: Heb je nu al lol, Wim? Goedemorgen.
2: Ja. We moeten nog beginnen.
0: Ja, trouwens. Heerlijk is dat, toch? Ja.
2: Heb je trouwens zaterdag gekeken naar dat sjoelen op televisie?
0: Nee, joh, maar ik trek dat niet.
2: Ik heb dat.
0: Het sjoelen.
2: Het sjoelen.
0: Het Songfestival.
2: Ja, nee. Songfestival
0: Oh ja,
2: niet.
0: Sjoelen heb ik een stukje van gezien, ja.
2: Ik vond dat wel heel erg knap.
0: Ja.
2: Hoe je dat doet.
0: Onvoorstelbaar.
2: Echt, de ene en de ander. Ja. Fjoep, fjoep.
0: Ja,
2: nou dat.
0: Ja, en zo genuanceerd wil ik zeggen, maar zo gecontroleerd ook. Hè?
2: Ja.
0: Wij rammen dan keihard om er nog eentje weer in te krijgen die er al half voor ligt.
2: Nee hoor. Nee. En er liggen er 2 voor en tik en ze zitten er alle 2 in. Dus
3: ik vond toch ook het commentaar van onze sportverslaggever fantastisch bij het Sjoelen.
0: Ja, geweldig. Ik dacht even dat je over het Songfestival
2: Nee. Daar gaan we het ook niet over hebben straks.
0: Hebben wij al wel even gedaan. We hebben een klein stukje van de winnaar laten horen.
2: Ja, klopt. Toen heb ik uitgezet hier. Het is maandag, dus we duiken weer even 80 jaar geschiedenis in.
0: Oh ja.
2: Samen met Sjoerd. En dat gaat vandaag, doen we dat met Harry Musquet.
0: Ah, mooi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus echt hele leuke fragmenten wat voorbij komt.
0: Nice.
2: Ook wat minder mooi, maar wel heel luisterwaardig.
0: Interessant. Ja, gaan we zo meteen horen in Koffie en Keuvelen. Veel plezier erbij. Tot morgen.
4: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen.
4: Wandelschoenen op maat. Herqua.nl. herqua.nl.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
8: Dorald Negens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
9: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
8: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
10: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
8: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De verkeersinformatie, staan nog een tweetal files in de regio. Beide op de A28. De eerste Zwolle richting Assen. Ruim 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Bijlen en Assen-Zuid. En ook nog Zwolle richting Groningen. Bijna 7 kilometer langzaam rijden door stilstaand verkeer. En dat tussen Davriet Zuidlaren en Groningen-Zuid.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
14: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: De Musical Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musicaltiendaagse.nl.
19: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
20: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
19: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
21: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken, met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Radio Drenthe.
23: Koffie en Keuvel.
1: Met Wim Boer.

0: Afgelopen zaterdag gaf hij nog een optreden in de Groningen. Frank Boeijengroep was dat met zijn Linda.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is al bijna 10 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze maandag de 18e mei. Moet even kijken. Welkom bij Koffie en Keuvel op Rijd Drenthe. Vandaag met mooie work in ons terugblik op de Drentse Doezens. En Patty en Shift, die zitten in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Arjan Plat. Straks hoor je Weekend Love van Golden Earring. Maar eerst Douwe Bob

0: Een mooie semi-akoestische uitvoering. Dit geval Gornering en Weekend Love.
1: De Drentse Duizend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Duizend. En ook deze week daar weer een thema aan verleend. Nou, je hoorde vanochtend ook al. We geven namelijk katen weg voor Boerenrok. Dat doen we de hele week. 4 keer 2 per dag. En dat wel 5 dagen de week. En komende zaterdag ook nog een keer 2 keer 2 kaarten. Nou, en daarom deze hele week muziek van artiesten, bands die deze zomer op het Boerenrok Festival staan. Nu is het niet allemaal meer rock wat de klok staat. Alleen deze jongens natuurlijk wel. Mooi werk. En dat met drinken bier met pa. Eind vorig jaar op nummer 61 in de Drentse Duizend.
3: Het mooiste in het leven bent zo simpel dat je ze mist.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenermond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Brian Bendits, dat met Endless Roads. Straks om 9:30 het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook nog het weerbericht. Maar eerst zit hier Yves Berendsen en droom jij over mij vannacht?

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
3: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Het 12-jarige meisje uit Assen dat sinds gistermiddag vermist was, is weer terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid aangetroffen. Meerdere politieeenheden waren gisteren aan het zoeken naar het meisje. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. Zowel de coalitie als oppositie zijn kritisch. Maar ook de ondernemers, natuur- en milieuclubs en nu laten ook de boeren van zich horen.

0: Boerenorganisatie LTO werkt aan een zienswijze op de plannen. En een auto is gisteravond laat in brand gevlogen aan de Einsteinlaan in Assen. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Brandstichting wordt niet uitgesloten als oorzaak. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
1: Vanochtend is het droog en we zien wolken. Toch komt de zon er ook af en toe bij en het is een graad of 11. Vanmiddag wordt het 14 tot maximaal 15 graden. Er kunnen zich een paar buien vormen, mogelijk met een klap onweer. En vanavond, dan is het weer droog.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
10: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: Nick en Simon en Kijk Omhoog.
1: De schatkist van Nederland.
0: Nou, wij kijken niet omhoog, maar even in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En ook deze week weer een thema, namelijk tv-hits. En natuurlijk in het tijdperk van streamen en uitzending gemist, nemen we even een duik in de muzikale tv-geschiedenis. En vandaag doen we dat met Patty in Shift met Wonderful. De band die werd in 1986 opgericht rond Hans van Eyck en John Eubank. Inderdaad, de man achter alle muziek natuurlijk van Marco Borsato. En zij waren de tekstschrijvers en natuurlijk ook de zangeres Sophia Wezer die daarbij betrokken was. Na 1989 werd de single When I Dream uitgebracht, maar deze werd geen succes. Hetzelfde jaar ging de band figureren in Spijkerhoek, waarin het personage Patty Starrenburg werd gespeeld door Marie-Lou van Steenis, en die de ups en downs van haar band Shift daarin beleefde. En deze plaat, die werd daar dus een grote hit uit. Patty en Shift, dit is Wonderful.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

Bluff. En wat zal je doen? Nou, we gaan nieuwe muziek draaien. Dat is namelijk al bijna 10 voor 10. En dat is het tijdstip voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Met vandaag een nieuwe single voor Arjan Plat. En dat in zijn reeks van mooie covers van oude piratenhits. In dit geval een Engelstalige bewerking van het nummer Sneeuw in Augustus van Frank Camarilla uit 1985. En dan in zijn eigen jasje gestoken. Heet het Poems. MUZIEK

Internationals. En dat met Young and in Love aan het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel op deze maandagochtend. Natuurlijk een uurtje nederpop waarin echt van alles weer voorbij kwam. En we sluiten af met een cabaretsduo die ook nog wel eens een keer een hitje scoorde in het Parades. De heren Veldhuis en Kemper, dit zijn ze met Bijzonder.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
2: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
2: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
20: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
21: Allsafe geeft ruimte.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage.
3: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel.
23: Met Wim Boer.

0: Can Say Goodbye. Nou ja, we beginnen net.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: 8:08. Maritaan, hele goedemorgen.
2: En goedemorgen.
0: We zijn er weer.
2: Ach, wat gezellig.
0: Leuk, hè?
2: Ja, ja, het voelt nu al alsof jij straks weer gaat zeggen... het is weer het einde van de week.
0: Ja.
2: En dan komt vrijdag weer.
0: Vrijdag pas, ja, hè? Eventjes wachten nog.
2: Zeker.
0: Maar het is alweer maandag.
2: Het gaat zo snel.
0: Het weekend is weer voorbij.
2: Voorbij gevlogen.
0: Ach, man. En we gaan wel een lekkere week radio maken.
2: Leuk.
0: En we geven deze week weer een mooie dikke prijs weg.
2: Ja.
0: Namelijk kaarten voor het Boerenrockfestival. Daar hebben we zelf ook een aantal keren gestaan en ook mogen werken. Dat is toch een feestje daar, hè?
2: Dat is een feestje. 4 dagen hebben we afgelopen zomer, jij en ik, daar allebei gepresenteerd vanaf het Boerenrock.
0: Ja,
2: ach, dat is dan echt wel een geweld wat over je heen komt. Maar het is natuurlijk heel erg leuk daar, hè?
0: Zoals het ingericht is, het terrein daar. Het is niet zomaar even, we zetten een podium neer en een bier en patatbak en dat is het. Nee, er komt veel meer bij kijken. Een grote tent met Nederlandstalige muziek en een heel groot podium.
2: Reuzenrad.
0: Een kermis is erbij, inderdaad, een reuzenrad.
2: Ja.
0: En een camping waarop alles gebeurt wat iemand verboden heeft.
2: Ja,
0: toch?
2: Een racebaan waar al die trekker, die pools natuurlijk zijn. En die trekkertreks en al die races. Ja, het is fantastisch. Echt een spektakel.
0: En op zondag kun je daar gewoon bij zijn. Nou, hoe dan? Dan gewoon meedoen aan ons spelletje. Ja, je kunt kaarten kopen natuurlijk, maar wie je winnen is nog veel leuker.
2: Ja, zeker.
0: We geven namelijk 2 kaarten weg voor de zondag. Met dan onder andere optredens voor Jannes, André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit en Sven Versteeg. Want die ken je ook van de...
2: Blikkendag.
0: Blikkendag. Nou, we hebben onze illustere trekkertochtboeren Robert Aalder en Harm, die hebben we op een trekker weggestuurd. En daar hoor je een lekker deuntje. Maar hebben natuurlijk wel wat kabaal, die trekker. Dus het is een beetje moeilijk te verstaan. Maar luister maar eens.
3: Zo, daar zal hij weer een hele klim de trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Even kijken hoe die radio werkt.
0: Wat hebben we hier gehoord? Eigenlijk, was een liedje, hè?
2: Ja.
0: Als jij weet welk liedje het is, kom maar door op 0592-33-11-88. Appje sturen mag ook natuurlijk. 0592-33-11-88.

0: muziek van Womack & Womack op Radio Drenthe. Dat met Teardrops.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Ah, ik denk niet dat het huilen wordt straks, maar misschien wel tranen van vreugde. Johan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hey,
0: goedemorgen, we gaan met jou een spel spelen. Afkomstig uit Stoefzand.
2: Joost, ja.
0: Ik denk niet dat zoveel stuift op dit moment in Stoefzand, of wel?
2: Nee, niet meer, nee, niet meer. Nee, het heeft genoeg geregend, lekker regen.
0: Ja.
2: Het was gouden regen zelfs.
0: Ja, gouden regen noem je dit?
2: Dit noemen we gouden regen als het zo zachtjes gaat.
0: Ja, oh ja, maar dat heeft het meeste effect.
2: Ja, juist.
0: Ja, klopt. Niet zo'n dikke stortbui en dan vervolgens weer droog. Nee, mooi.
2: Juist, dat alles echt goed.
0: Gestaag regen vallen. Nou, ik moet wel zeggen, mijn tuintje die kon ook wel wat gebruiken, hoor.
2: Hier ook. En die andere een ook.
0: Ja. Je woont op Stuifzand. Wat doe je daar? Ja, wonen, maar in het dagelijks leven?
2: Ik loop al jaren bij huis.
0: Je loopt al jaren bij huis.
2: Ik ben melkveehouder, dus ik ben vanaf de school... ben ik thuis komen werken en sindsdien werk ik nog altijd thuis.
0: Ach, heerlijk. Ja, want ik zag jouw profielfoto, want je stuurde een WhatsAppje ons met een trekker erop.
2: Ja, dat is een oldtimertje, zo is mijn vader ooit begonnen.
0: Ja, met zo'n Marseille Vergezonde, hoe noemen we die dingen?
2: Nee, dat was nog een Sametto.
0: Oh ja, die had je. En je had Fiat inderdaad, trekkers had je eerder ook nog wel eens, volgens mij, dat soort dingen.
2: Ja, de Italianen.
0: Ja, mijn vader had zo'n Marseille Vergezonde, zo'n dingetje.
2: Ja, moet je wel eens doen. Ja.
0: Oh, prachtig, klopt. Mooi. Goed, en jij hoorde ons spel voorbij komen. Ik zal hem eventjes laten horen. Er komt de opdracht.
3: Zo, daar zal hij weer een hele klemde trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. Kijk hoe die radio werkt.
0: Welk nummer hoorden wij hier in dit geval, Johan?
2: R.E.M. met My Religion.
0: Hopzakee. Inderdaad, R.E.M. met Losing My Religion. De Rapid Eye Movement betekent het.
2: Juist.
0: Oké, knipperen met je ogen en het is weer voorbij, volgens mij. Toch?
2: Ja.
0: Had je trouwens ook al de muziek op het werk aan? Of op de trekker en in de boerderij?
2: Ja, op de trekker, uiteraard. Ja. En s'avonds in huis.
0: En wat is dan jouw favoriete genre, als ik vragen mag?
2: Eigenlijk toch wel een beetje de hits van vroeger weer. Elvis en Creedence.
0: Oh.
2: Dat vind ik topmuziek.
0: Zeg maar, en ook de muziek die we afgelopen donderdag dan op Hemelvaartsdag hebben gedraaid.
2: Juist,
0: zo'n Golden
2: Oldies
0: dag.
2: Dat is een hele mooie dag.
0: Dat is
2: en in ieder geval is een duim hoor. Want ik stel die vroeg op. En dan heb ik vanaf 4 uur 's morgens al Radio Drenthe aan.
0: Oh.
2: Maar ook die continue muziek is super.
0: Ja, klopt. Okay, ik mag natuurlijk niet, ik ben van WC eend, dus moet geen reclame voor mezelf maken. Maar ik moet wel zeggen, er is altijd een mooie balans in. Er zijn altijd leuke nummers. Soms een keer iets en je denkt van nou, dat hoeft niet. Maar dan is diegene daarna is weer leuk.
2: Juist. Ja.
0: En vaak, we
2: staan met z'n tweeën in de melkput. En dan zeg ik altijd van wie is dit? Dan zeg ik, doe even de pubquiz.
0: Ja.
2: Wie zingt dit? Dat was de titel.
0: Ah, mooi. Ik geef het even aan de muziekredactie door in dit geval, Johan. Hey, blijf nog even de lijn, dan gaan we alles even checken. En je hebt 2 kaarten gewonnen voor het Boerenrockfestival. Dus je kunt gezellig op de zondagmiddag daar naartoe.
2: Ja, we gaan zullen zien.
0: Hartstikke mooi zo.
2: Hey, hartstikke bedankt.
0: En ik draai natuurlijk ook R.E.M. Yo. En Losing My Religion.

De oplossing in ons boerenrockspel. En Johan die won daarmee 2 kaarten voor boerenrock. En vandaag en de rest van de week. En ook komende zaterdag natuurlijk nog kans hier op prijs op Radio Drenthe. Dit is Emily Sandé en Next to Me.

0: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Het is eventjes voor 10:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel de oppositie als de coalitie kritisch op de omgevingsvisie. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs ook al kritisch en ook de boeren laten van zich horen. Volgens een plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Over woningbouw en landbouwgrond wordt weinig gerept. In de omgevingsvisie staan te weinig concrete doelen en er zijn te veel mogelijkheden om af te wijken van de visie. Dat vindt de hele oppositie in Provinciale Staten. Ondertussen wordt er door boerenorganisatie LTO gewerkt aan een zienswijze op de plannen. Steeds meer zandpaden verdwijnen uit Drenthe. Alleen al in de gemeente Coevorde zijn er honderden kilometers aan zandpad verdwenen. Dat concluderen onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe. Zandpaden lijken misschien gewone weggetjes, maar ze zijn van grote waarde voor natuur en landschap, zegt Jens de Goede van Landschapsbeheer Drenthe.
7: Zandpaden zijn belangrijke verbindingen in het landschap, als het ware. Niet alleen hebben ze een cultuurhistorische waarde, maar ook heeft het een belangrijke waarde nu nog voor beleving. Het wandelen over een zandpad, Drentse dan dat wordt het haast niet, zou je zeggen. En het heeft ook ecologische waarde.
6: En tennisser Max Houkes treft zometeen direct een zware tegenstander bij zijn Grand Slam debuut op Roland Garros. Hij neemt het vandaag in de eerste kwalificatieronde in Parijs op tegen Marco Cecchinato. De 33-jarige Italiaan schopt het in 2018 tot de halve finale van het prestigieuze toernooi. Cecchinato geldt als gravel specialist, maar dat geldt ook voor Houkes. De tennisser uit Sleen moet 3 kwalificatiewedstrijden winnen om het hoofdtoernooi al te halen. Moet ik zeggen, ja, het is ook zoveel... Jij lacht al, Wim. Ja. Maar toe is, Cecchinato is lastig hoor.
8: Cecchinato.
6: Ja, precies. Die.
8: Zeker.

0: Waar vinden wij het andere nieuws?
1: Marita? Nou, het andere nieuws vind je natuurlijk altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in onze app.
0: Game, set, a match. En weer dan met Roland van der Zwaag.
2: Vanochtend is het droog en we zien wolken. Toch komt de zon er ook af en toe bij en het is een graad of 11. Vanmiddag wordt het 14 tot maximaal 15 graden. Er kunnen zich een paar buien vormen, mogelijk met een klap onweer. En vanavond, dan is het weer droog.
3: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
4: Een vreemde vraag.
3: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
4: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
3: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
4: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
3: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: muziek van Cliff Richard op Radio Drenthe. En dat met zijn Dreaming.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Het is 2 minuten overal wel. Aldert is vanmorgen voor ons op Chuck. En we blikken hem terug op het afgelopen weekend. Ik had heel veel op de agenda staan, Aldert. Maar dit nou net niet, want dat is mee iemand gaan.
3: Nee. Ik kan me het wel voorstellen trouwens. Het is mij ook ontgaan, punt 1. En punt 2, ook al was het me niet ontgaan, maak het dan niet aan met dan, dat weet ik zeker. Want ja, je moest ze wat kunnen vinden en je moest ze kunnen traperen. Waar houdt het nou over? We hebben het over vleermuizen, de vleermuizentelling. Ja, die liggen weer achter ons. Afgelopen weekend was de landelijke vleermuizentelling. Maar Ine, die wel met dan heeft, daar sta ik nog naast. Dat is Jan Nicolai in Koeven. Jan, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
3: Je hebt met dan, hè?
4: Ja, zeker, ik met dan. Ja. Al het weer was er niet hoor, maar ik heb wel met dan. Ja. De vleugel niet zo bar vullen dit weekend.
3: Vleermuizen verliest naast, toch?
4: Ja, ze begon bij de schemer.
3: Ja.
4: Schemer, 9:30 op dit moment, dan vliegt ze uit. En dan, nou ja, goed, dan zie ze in de tunnel vliegen. Hè. En dan, ja. Oh, ik heb mijn apparaatje gelukkig erbij, dan weet ik of ze vliegt en wat voor soort als bent.
3: Ja. Ja. Maar vliegt ze dan de hele nacht, of vliegt ze alleen maar in de schemer?
4: Nee, ze vliegt de hele nacht door. Ze vangt de hele nacht door, muggen en meekeven.
3: Tel je dan ook
4: de
3: hele nacht?
4: Nee. Ja, dat doe ik wel, want ik ben ook beroepsmatig ben ik ermee bezig. En dan ben er wel nachten dat ik de hele nacht tel. Maar nou niet.
3: Beroepsmatig, ja, je bent lid van de vleermuizenwerkgroep.
4: Ja, dat is eigenlijk vrijwillig werk. En ik werk ook voor een bureau. En dat is dan professioneel, zeg maar. En dan ik had afgelopen nacht ook op pad zult. Ja, het regende en dan vliegt er geen vleermuizen.
3: Ja, ze hebben nog gelijk ook.
4: Ja,
3: en wij zijn bij de dom aan de gang, Jan. We wisten dat je nou in de regen op dit moment.
4: Het begon ook steeds slimmer te regenen. Dus.
3: Ja, begon een beetje te nibbelen hier. Ja. Maar Jan, vertel je, waarom tel je vleermuizen? Wat is daar de gein van? En wat is er de noodzaak van?
4: Nou, de vleermuisweekend, dat is eigenlijk meer om de mensen een beetje aandacht te laten geven aan de natuur. Wat er zoal in eigen tunen zit. We hebben vlindertellings, we hebben egeltellings, hommeltellings.
3: Ja, maar die zijn makkelijker te tellen, lijkt mij.
4: Ja, die mensen ook makkelijker. Die blijft ook wat rustiger zitten en zo. Zeker als je egels hebt. Maar goed, ook vleermoes. Het is eigenlijk om mensen een beetje bewust te maken van wat er allemaal in de tunen zit. Ja. Maar ik weet ook wel, als je een vleermoes ziet vliegen, hij ging benullen wat voor vleermoes het is natuurlijk.
3: Maar hoeveel soorten minder?
4: In Nederland ben er officieel 16, maar meestal 5, 6 op mijn telt verschillende soorten, dan ben je blijven weer.
3: Ja. Maar en hoe zeldzaam ben je eigenlijk dan? Want dan zegt, ja, giet het nog goed of slecht met vleermuizen? Ik heb eigenlijk geen idee.
4: Ja, vroeger dacht men al die dat ze barre zeldzaam waren. Maar ja, zeldzaam kan ik ze niet noemen, want eigenlijk overal waar ik ben en ik met mijn apparaatjes, dan kom je wel vleermuizen tegen.
3: Ja.
4: En dus,
3: ben ze er zat dus?
4: Ja, ze zijn er zat, en, maar het is wel moeilijk zeggen of er nog meer komt of minder komt. Dat is, en daarom is het ook, ja, sinds de komst van die apparatuur is het allemaal veel makkelijker geworden. Ja. Kun je het allemaal veel beter bijhouden.
3: Ja, maar als ik dan hoor hoe soms bouwprojecten maandenlang stillegd worden omdat er een vleermuisje signaleerd is, dan denk ik, hoe dan?
4: Ja, dat kijk die regels breng ik ook niet. Maar,
3: maar hoe logisch is dat dan eigenlijk dan?
4: Ja, hoe logisch is dit, weet ik niet. Ik weet wel dat alles wat er vliegt en in Nederland en of naar vogels is of vleermuizen, dat is gewoon beschermd. En, en we kunnen niet zomaar al liggen bouwen en ook bomen kappen. Dan moet je eerst maatregelen nemen om de kikken uit
3: te zetten. Je vindt wel een plekje weer toch?
4: Ze vinden meestal wel een plekje weer. Maar als je overdag aan het slopen gaat, die vleermuizen zitten in hoes. Ja. Die zitten in de spouwmuur, nog onder de dakpan. Ja. En dan zou je al die vleermuizen doodmaken. Daarom ben je die maatregelen.
3: Dan kunnen we gewoon voortjagen, of niet? Die hoeft het niet doodmaken.
4: Ja, maar voortjagen van vleermuizen en zo. Hij nussie met over een maand heb je al die vleermuizen jonkies.
3: Ja.
4: En dan zou je al die vleermuizen met jonkies zou je kapot gaan maken. Ja. Dat zal toch heel veel zonde winnen. Ja, en ben hele nuttige dieren. Hè, ja, want die vangt duizende muggies op nacht.
3: Ja, hè?
4: Nou ja, ik ben niet zo bar wies met die muggies nacht. Dus,
3: Neem maar nu een vleermuizen op kamer, nou eerlijk
4: gezegd. Ja, die haal ik ook nog wel eens weg. Ja.
3: Je hebt een apparaat hier namelijk, Jan.
4: Ik heb hier een klein apparaat.
3: Maar dat is een soort klein zwart kasje. En wat doet dat ding?
4: Kijk, vleermuizen die maken geluiden, die kunnen wij niet horen. Die zijn veel te hoog. En dit apparaat die doet niks anders dan die geluiden lager maken, zodat we ze wel kunnen horen.
3: Ja.
4: Dus als er een vleermuis hier langs vliegt, dan hoor ik tik, tik, tik, tik, tik op de apparaat.
3: Ja.
4: En ik kan aan de frequentie zien, want ik geef in beeld, ook wat voor soort vleermuis dat is.
3: Okay.
4: Kijk, dan weet ik of een dwarfvleermuis hier is, of dat een roege vleermuis is, of een laadvlieger. Je hebt meerdere soorten natuurlijk. En dan kun je je de soorten ook leren herkennen.
3: Ja, maar je hebt ook een dwarfvleermuis bij je. Dat is ook die in hart scheurten.
4: Ja, dat zou niet doen. Maar ik geef hem wat lezingen en zo. En ik mag geen vleermuis metnemen. Maar hier kunnen mensen niet contact met mij. Ze willen er niet aankomen. En hij zit helemaal opgesloten. Ja. Ze beschadigt hem niet. Dus om te laten zien.
3: Lelijke dieren eigenlijk. Hè?
4: Ik vind ze mooi. Ja.
3: Vind je?
4: echt, ja, ik vind echt, echt mooi beer. Ik vind er niks niet lelijk aan. Nee, ik vind het wel lelijker, hoor.
1: Ja. Ja. Ja.
4: Ik kijk hoe niet aan, maar ik vind het wel lelijker.
3: Ja, ben je die Batman achter. Maar ja. ze bent niet gevaarlijk, hè, voor de duidelijkheid.
4: Nee. Dwergjes, die ben ook nooit ziek. En zo, vleermoes, die ben... Ja, ze ben met, eerder dacht me dat ze in de horn vleugen en zo. Nou, dat je geen last van. Nee, ook niet. Nee. Maar dat is nog nooit met me weer gebeurd. Dat doet ze ook niet, want ze vliegt nergens aan.
3: Maar kun je met een apparaat ook horen dat je niet alweer dezelfde vleermoes telt?
4: Nee, dat kun je niet horen. Je hebt één soort, maar gewoon dezelfde geluid.
1: Ja.
4: Dus en dat is ook wel een beetje lastig, want dan met die vleermoestelling. Ja, die mensen zitten een half uur in de tuin en die zien weer een vleermoes.
1: Ja.
4: En dan heb je 30 keer dezelfde telt. Dat is niet
3: het is alleen ook niet besteed, liet mij, vleermoestelling.
4: Nee, dat is niet alleen besteed. En daarom is zo'n weekend is ook meer bedoeld om mensen te laten genieten en ook te laten beleven wat er in de tuin gebeurt.
3: Die bewustwording.
4: Ja, bewustwording is niet om.
3: Maar goed, hoe is het nou afgelopen met die telling afgelopen weekend? Want ben er nog meer telt dan vorig jaar? Of minder? Of is er een tendens?
4: Ja, ik heb vanmorgen, omdat ik wist dat ik kwam natuurlijk, ik heb gekeken waar de laatste gegevens zijn. Ik weet niet of iedereen het al invoerd heeft, maar vorig jaar waren er in heel Nederland bijvoorbeeld 600 dwargies, tegen 600 dwargies. Ja. En ik zag dat vanmorgen de stand op 531 stond. Dus het zal niet zoveel maken met vorig jaar.
1: Nee.
4: Maar het heeft puur te maken met hoeveel mensen al de meedoen.
1: Ja.
4: In heel Drenthe heb je maar 7 meedoen.
3: Dus ja, ook niet, ja, maar vind je gek?
4: Nee, ik vind het niet gek, want zo laat dat was er ook niet aan besteed verder. En zo, dus de mensen weten het ook niet.
1: Nee.
4: En hij weet, ja, dan moet je er ook nog
3: dan moet een vakantie hebben, zo'n apparatie.
4: Dat was niet de bedoeling. Je kunt gewoon naar buiten lopen en kijken, vleermoezen. Ja, je ziet zelf op zomerruim, zie je zelf ook wat vliegen.
1: Ja,
4: en daarom ben de meeste vleermoezen die je zijn, waren de onbekende vleermoezen. Ja. Want de mensen weten niet wat voor soort het is.
3: Maar een vleermoes is van wat dat betreft een verstandig dier die vlug alleen maar als het mooi weer is. Bevuurkeur, zeg maar. En zomers ben je in zoele zomerruim, denk ik.
4: Ja. Kijk, en dat is veel, hij beroepsmatig doet. Hij doet het al niet met de rug mooi weer.
3: Ja. Behalve afgelopen weekend.
4: Ja, dan ben ik van noord naar buiten.
3: Ja. Ja. Maar doe de telling aan volgend jaar in juni, is dat niet waar?
4: Ja, daar gaat het niet over. Dat wordt landelijk bepaald. Okay. En ze doet het juist ook. Ja, volgende maand begint de periode dat vleermoes allemaal jong hebt.
1: Oh ja.
4: En dan is het nog weer lastiger tellen. Dat is wat moeilijker tellen. Okay. Zo, ze vliegt nog wat meer zo in de tunnel.
3: Nou, wachten we tot juli.
4: Nee, we volgen je gewoon mee. Okay. Is mooi om op te tellen, okay, vind ik. Kon je volgend jaar weer en dan kreeg je een kastje van mee met. Ja. Ik zie je nog niet enthousiast worden.
3: Nee, ik weet niet. Ik ben ook vast moeilijk aan te komen, volgens mij. Dus,
4: ja, roofgoed.
3: Ja, dat wil ik geloven, ja. Dus wil je nog enthousiast worden over het meedoen aan de vleermoezentelling volgend jaar? Wees je van harte welkom. Meld je in bij Jan en er is van alles te regelen. Dat komt vast goed.
0: Dat deden we soms nog eerder altijd op vakantie in Frankrijk. Dan bij schemerdag in je badminton en dan vleugen ze ook over. Weet je nog wel?
3: Oh ja, ja, dan grepen ze zo wat.
0: Ja, juist hem. Ja. Ach, ja, ja, dat kun je zo makkelijker tellen, denk ik. Albert, dank je.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Radio Rente met All Right Now.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, het loopt zo mooi tegen 11 uur. We moeten toch nog even een paar dingen bespreken, Marita. Onder andere het weekend. Heb je een leuk weekend gehad? Heb je leuke dingen gedaan?
2: Ik heb een prima weekend gehad.
0: Ik vroeg jou vanmorgen dit ook en je wist niet meer wat je zaterdag gedaan had. Wacht even hoor.
2: Wat erg.
0: Eventjes, ja.
2: Oh, dat je dat ook gewoon verklaart.
0: Ja,
2: Nee, ik wist het even niet meer. Je moest even graven. Ja, sorry hoor. Ja,
0: ik herken dat wel. Want ik heb dat namelijk zelf ook wel. Dan is het weekend voorbij.
2: Ja.
0: En ik, oké, maar wat heb ik nu eigenlijk allemaal
2: gedaan?
0: Oh ja, wat was dat ook alweer?
2: Ja.
0: Dit.
2: Ik wist het uiteindelijk wel hoor. Ja, het was heel gezellig bij Elfrida, want ze luistert. ik kon er gewoon even niet meer opkomen. Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Gisteren heb ik mijn kasten uitgemest. Ik ben grote schoonmaak aan het houden in mijn huis. Eens in de zoveel tijd moet je dat doen. Nou, we hebben een behoorlijk project hoor, want we hebben nog een volle kelder en een volle zolder en ga zo maar door. Dus wij hebben het eigenlijk ons aangewend om elke week iets aan te pakken.
0: Oh, dat is goed.
2: Ja, dus we zijn gisteren met een kast in huis bezig geweest. Er zijn vuilniszakken vol troep uitgekomen. Alles weer netjes in mandjes en dingetjes en
0: Je maakt er een echt project van.
2: Ja, ik maak er echt een project van. Het moet gewoon nu. We zijn zat en we willen opruimen.
0: Heb je ook al een planbord dan neergehangen? Van die dag doen we die en die dag doen we die.
2: We hebben een lijstje.
0: Ja, hè?
2: We hebben ook nog een lijstje met de dingen die we willen doen in huis. Zoals bijvoorbeeld isoleren. En misschien willen we een nieuwe keuken. En we willen misschien zonnepanelen. En we willen dit. Ja, we zijn heel erg rigoureus een strategisch plan aan het...
0: Goed bezig.
2: Ja, goed.
0: Mooi man.
2: En jij?
0: Wat heb ik al? Zaterdag
2: heb ik ook alweer gedaan.
0: Ja, ik heb zaterdagmiddag heb ik Sjoelen gekeken op
2: leuk,
0: televisie.
2: Hè?
0: Ja, het was echt, ik vond het heel leuk. En zaterdagavond was het leuk. Ik zit bij een zangclubje. We hebben een optreden, hadden wij gepland. En het is altijd leuk om op vreemde locaties te spelen.
2: Ja.
0: Maar wij mochten in de Amer spelen. Of wij mochten, we hebben dat zelf geregeld. Dus op zich, zo lastig is dat niet.
2: Leuk hoor.
0: Maar in de Amer, in Amen. Ja, dat is natuurlijk een prachtig mooi oud boerderijtje. Ja. Een mooi stuk historie zit eraan.
2: Supermooi.
0: Uit 1919 komt hij. En het was voordat Slichter erin ging, Ab en Ineke, was het café Albertje. Maar het werd gerund door Albert en Albertje Boelens. En daar heb ik in Westerbork een aantal jaren naast gewoond. Dus vandaar dat ik ze wel ken, mooie verhalen. En er is een prachtig mooi theaterboerderijtje is het geworden. 80 man publiek.
2: Leuk.
0: Lekker dichtbij.
2: Ja, mooi.
0: Dus je kunt je dingen ruiken, zeg maar. Dus, en ook bij het bijna zien en voelen.
2: Ja.
0: En het is gewoon gezellig daar. En daar hebben wij ons optreden gedaan.
2: En ik hoorde van jou goede gehaktballen.
0: De gehaktballen bij de Amer, dat is wel een dingetje. Ja, daar moet je bij zijn.
2: Het is niet te onbelangrijk.
0: Nee, klopt.
2: Nee.
0: En ik had natuurlijk ook naar Leidschendam kunnen gaan. In dit geval.
2: Dat had jij kunnen doen, maar ik weet niet of je daar heel gelukkig van zou zijn geworden.
0: Nou, sterker nog, ik loop daar altijd hard van weg. In dit geval sowieso daar, want mijn dochter heeft daar vlakbij gewoond. We hebben het over de Mall of the Netherlands. Nou, daar word je helemaal van als je daar bent.
2: Ja.
0: Dat is echt gigantisch groot. Binnen was geweest?
2: Nee, maar ik heb in Amerika gewoond en dan ben ik wel in de Mall of America geweest. En ik stel me een beetje voor dat het een beetje hetzelfde idee is. Massaal.
0: Ongelooflijk groot ding.
2: Ja.
0: En iedereen die gaat daar ook naartoe. En als ik het heb over iedereen, dan is er ook iedereen. Dat is echt niet normaal meer.
2: Ja.
0: En die hadden daar een bijzonder loge van het Zwitserse horlogemerk Swatch. Nou, die hadden altijd van die mooie gekleurde dingen, van die bijzondere dingen. Maar die hadden een of andere speciaal zakkenloge of zo voor wel €400. Dit is best een hoop geld.
2: Nou.
0: Maar die kringen die schijnen zo zeldzaam te zijn dat die €10.000 opbrengen als je ze nu al verkoopt.
2: Dus iedereen ging natuurlijk in een volle vaart naar die toestand toe.
0: En als ik zeg iedereen, dat bedoel ik ook iedereen. Echt.
2: Rijen dik.
0: S'nachts al met kratten bier.
2: Ze
0: staan te wachten er buiten daar. En het was maar eventjes. En er kwamen de eerste meldingen van ruzie. En vechten kwamen al voorbij. Want voordringen, je weet wel hoe dat gaat. Was echt er stonden honderden mensen bij dat winkelcentrum voor de deur. Toen die open ging, iedereen naar binnen toe.
2: Oh.
0: En ze hebben de winkel gewoon niet geopend.
2: Ik lees ook dat er een menigte was die zich naar binnen wilde wringen. En dat de politie eraan te pas moest komen om mensen te verwijderen.
0: Juist, ja.
2: Dat erg.
0: Ja.
2: Oh.
0: En ik kan er sowieso niet tegen. Want als ik op vakantie ben, bijvoorbeeld je hebt van die Instagram dingetjes, dan moet je daar je ijsje kopen.
2: Nee, dat moet je niet
0: doen. Ik ga altijd naar de buurman.
2: Ja, dat is veel beter.
0: Ja, ik ga niet in de rij.
2: Dat is ook de helft goedkoper.
0: Heb ik echt geen zin in. Goed zo. Waarvan akte. Dus het was trouwens ook in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Gebeurt precies hetzelfde. Die winkel is ook helemaal niet open gegaan.
2: Nee, dat heb ik gelezen op social media. Dat ze zeiden vanwege de onrust gooien wij de winkel niet open.
0: Ze konden de veiligheid van het personeel niet garanderen.
2: Dat is wel ernstig hoor.
0: Zover zijn we gezakt.
2: Nou.
0: Goed zo. Hey, we gaan een leuk plaatje draaien van Neil Diamond.
2: Mooi.
0: Wat dacht je van September Morn?
2: Geweldig.
0: Doen we dat.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
1: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
1: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
3: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
4: Mmm, ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
8: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
2: met Wim Boer.

0: mij was het ook nog een keer muziek uit de film Beverly Hills Cop. Deze Jump for My Love van de Pointer Sisters. Nog een uurtje Kofi en Keuvel op deze maandag. En straks gaan we het nog even hebben toch over het Songfestival. Wat afgelopen weekend plaats heeft gevonden. In de tweede half uur blikken we even met Sjoerd terug op 80 jaar regionale omroep in Noord-Nederland. En dan hebben we het over Harry Musquet.
1: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. Still spinning around. It feels like a spell. That I can't

0: muziek van de Hollies. En dat met stap, stap, stap.
1: Wie keuvelt hier?
0: We stappen helemaal niet. We gaan gewoon door, Marita.
2: Oh ja, nee, voorlopig gaan we nog even verder, hoor.
0: Dat dacht ik.
2: Ja.
0: Ik heb van het weekend, we hadden net ook even wat we allemaal gedaan hebben. Ik heb dus één ding niet gedaan. En dat is dus naar het Songfestival gekeken. Ik heb mezelf ook voorgenomen. Ik denk, ik ga het niet doen. En ik was zaterdagavond, kwam een uur of 11 thuis of zo. Ik was aan het zappen. En toen kwam in één keer een overzicht bij van alles wat met Songfestival meegedaan had. Gewoon bam, doorzappen. Ik heb ook niet gehoord wie dat gewonnen heeft. Je hebt vanmorgen een fragmentje laten horen. Ik ben het helemaal kwijt.
2: Heerlijk. Al. Ik heb het ook niet gezien. Ook omdat ik gewoon dat niet wilde.
0: Ja.
2: Want we doen om een reden niet mee. En daar ben ik het mee eens. En dus daar heb ik gedacht van, nou, ik ga ook niet kijken. Nee. Ik weet wel wie er gewonnen heeft. Want dat heb ik de volgende dag dan gelezen online. Het is Bulgarije.
0: Bulgarije is het geworden, inderdaad. Ja. En dat is toch een beetje wonderlijk natuurlijk. Want Israël was tweede.
2: Ja.
0: En Bulgarije was niet echt een land wat zeg maar hoog stond, hè? In de polls.
2: Nee, totaal niet. Totaal niet.
0: Hey, en dan zie je toch weer op de social media dat er een beetje een complotje rondgaat. Want wat bijvoorbeeld vreemd is, dat bijvoorbeeld Australië, die geeft aan het publiek, die heeft Bulgarije 12 punten gegeven. Maar de jury dus 0 in dit geval. En dat is niet alleen bij dat land gebeurd, maar ook bij Oekraïne, Finland en Portugal.
2: Ja,
0: dus
2: dat is
0: 12 aan de ene kant plus en de andere dus helemaal 0. Dus dat is toch een beetje vreemd.
2: Nou ja, goed, de EBU heeft natuurlijk ook al laten weten dat ze natuurlijk wel gewoon evalueren en ook dingen onderzoeken. Vorig jaar is dat natuurlijk ook gebeurd. Toen bleek uiteindelijk achteraf dat Israël zich behoorlijk had gemoeid met het stemmen.
0: Ja,
2: dat dat dus niet helemaal zuiver is gegaan en dat ze daarom zo hoog zijn geëindigd. Daar wil ik natuurlijk helemaal niks mee beweren dat dat nu weer is gebeurd. Maar de EBU heeft wel laten weten dat ze inmiddels al een onderzoek gaan starten.
0: Okay.
2: Dat ze daarmee beginnen weer.
0: Nou, ik ben benieuwd en we wachten het allemaal af. En eens kijken wat dat allemaal weer op gaat leveren.
2: Ja.
0: En we moeten even hebben toch over Harry.
2: Harry!
0: Ja, jij bent ook een Harry. Tenminste, je gaat een Harry worden, in dit geval.
2: Nou, we hadden het over Harry afgelopen vrijdag.
0: Ja, van daar zou je dus heen kunnen gaan. En misschien dat je geld toekrijgt. Nou, dat valt een beetje tegen.
2: Nee, dat is natuurlijk onzin. Nee, Harry Styles, daar hebben we het over. Ja, die is natuurlijk afgelopen zaterdag voor het eerst begonnen aan zijn concertenreeks in de Arena in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
2: We hadden het er vrijdag over, want zijn kaartjes... het is niet waar, want de kaartjes lopen wel lekker.
0: Ja.
2: Het is niet zo dat daar een half lege arena is.
0: En het schijnt ook dat heel veel mensen die hebben kaartjes voor Amsterdam gekocht, maar vervolgens ook voor Londen. En die hebben gegokt van, oké, dan heb ik in ieder geval kaartjes.
2: Precies.
0: En die doen ze dan weer op de markt. En dan, goed.
2: Maar het is niet uitverkocht. Dat klopt inderdaad. Nou, we hebben het erover gehad van, moet je daar dan heen?
0: Mm-hmm.
2: Mijn gezin vond van wel.
0: Ja, oké. Okay.
2: Nadat ik vrijdag zei...
0: Meeste stemmen gelden.
2: Ja, en ik ben, dan is het 3-1. Dus ik ga met mijn gezin naar Harry Styles, want wij hebben dus nog kaartjes.
0: Een democratisch besluit is genomen.
2: Ja.
0: Ik hoor wel hele goede recensies. Of ik lees goede recensies.
2: Ik ook.
0: Het schijnt wel een ding te zijn. Er loopt een hele grote catwalk eroverheen. En hij is ook nog een hardloper, volgens mij. Maar hij loopt ook gewoon rondjes. En dan niet dat hij buiten adem is, hij zingt gewoon door.
2: Klopt.
0: Dat is best knap.
2: En ik heb inderdaad middels veel reviews gelezen, waarin mensen ook riepen, je moet wel gek zijn om een kans voorbij te laten lopen om hem te zien, want zo spectaculair schijnt het te zijn.
0: Ja. Wat ik ook wel trouwens, een kleine waarschuwing van mijn kant, in dit geval neem oordopjes mee. En dan niet tegen het harde geluid daar, maar tegen de gillende meiden om je heen. Het schijnt echt ongelofelijk te zijn.
2: Maar we zitten hoog.
0: Jullie zitten hoog. Ja. Oh, dat scheelt dan weer.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Maar het schijnt echt ongelofelijk. Een gekrijs van heb ik jou daar. Dus maar leuk.
2: Ja, heel leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou,
2: ik heb er zin in.
0: Ja, we wachten de recensie wel af.
2: Ja, ja.
0: Mooi zo. Dit is Donna Summer hier op Residenten. Luister naar de State of Independence.

was origineel van John en Vangelis. Madonna Summer maakte haar eigen versie van met The State of Independence. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Tot die tijd zie je ABBA en Knowing Me, Knowing You.

0: je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
4: Het is krap aan 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. De kerk Openhof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de familie Babayans. Het uitgeprocedeerde Oezbeekse gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien vindt daar een continu dag en nacht doorgaande kerkdienst plaats om uitzetting te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Hoe het verder moet met de familie Babayans, dat blijft vooralsnog onduidelijk. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel de oppositie als de coalitie kritisch op de omgevingsvisie. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs al kritisch en ook boeren laten van zich horen. Volgens een plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uitziet, moeten de beekdalen meer water gaan verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Over woningbouw en landbouwgrond wordt weinig gerept. In de omgevingsvisie staan te weinig concrete doelen en er zijn te veel mogelijkheden om af te wijken van de visie. Dat vindt de hele oppositie in Provinciale Staten. Ondertussen wordt er door boerenorganisatie LTO gewerkt aan een zienswijze op de plannen. En steeds meer zandpaden verdwijnen uit Drenthe. Alleen al in de gemeente Coevorden zijn er honderden kilometers aan zandpad verdwenen. Dat concluderen onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe. Zandpaden lijken misschien gewone weggetjes, maar ze zijn van grote waarde voor natuur en landschap. Dat zegt Jens de Goede van Landschapsbeheer Drenthe.
6: Zandpaden zijn belangrijke verbindingen in het landschap, als het ware. Niet alleen hebben ze een cultuurhistorische waarde, maar ook heeft het belangrijke waarde nu nog voor beleving. Het wandelen over een zandpad, Drentse dan dat wordt het haast niet, zou je zeggen. En het heeft ook ecologische waarde.
5: Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
4: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
7: Vanochtend is het droog en we zien wolken. Toch komt de zon er ook af en toe bij en het is een graad of 11. Vanmiddag wordt het 14 tot maximaal 15 graden. Er kunnen zich een paar buien vormen, mogelijk met een klap onweer. En vanavond, dan is het weer droog.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten.

0: te overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.

0: In Duitsland een enorme ster met een aantal grote hits. Erke Hutsumir bijvoorbeeld. In Nederland had ze er één grote. Dat was deze Ich bin wie du van Marianne Rosenberg.
1: Hier is de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
2: Hier is de regionale omroep Noord-Oost.
3: Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je lusten naar een Drents programma.
4: Radio Drenthe 90.8.

0: regionale omroep in het noorden, die bestaat 80 jaar. In ons wekelijks terugblik aandacht voor een Drents muzikaal fenomeen. Want Sjoerd Looijga, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo mogen wij deze oer-Drent toch wel omschrijven, denk ik, hè?
1: Ja, fenomeen, zo noemde Harry Muskees zichzelf trouwens liever niet. Hè?
0: Nee, hè?
1: Wereldberoemd in Drenthe, nou, daar was hij het ook helemaal niet mee eens.
2: Ik ben beroemd bij een grote groep mensen die van deze muziek houden. Maar ik heb mezelf nooit als een beroemdheid gezien. Ik ben gewoon die ik ben. En ik hou niet zo van al die koude drukte. En hier in Drenthe zijn ze ook gewoon... Ze zien mij gewoon als een van hun en dat vind ik heel prettig.
0: Was getekend, Harry Muskee. Geboren in Assen, in dit geval muzikaal doorgebroken vanuit de Grol natuurlijk. En de grondlegger van de Nederblues.
1: Ja, we gaan bijna terug naar het echte begin. Het oudste fragment van Muskee wat ik kon vinden, komt uit een jongerenmagazine. View van de Afro TV, ook gebruikt door de regionale omroep Noord. Dan hebben we het over 1966. Toen kwam de presentatrice Ilona Hofstra de toen al in heel Nederland bekende bluesboerderij aan de Voorstreek in Grollo bezoeken. Nou, ze had gelijk een goede binnenkomer.
3: Hoe maken jullie deze muziek eigenlijk?
4: Je moet spelen voor het publiek.
3: Voor het publiek?
4: Ja.
3: Toch wel?
4: Omdat het publiek dus wil.
3: Houden jullie dan erg veel rekening met het publiek?
4: Nou, niet zoveel, maar toch wel iets.
5: Je moet niet zomaar klakloos gaan imiteren. Want ik bedoel, dan wordt natuurlijk een aanvluiting zoals verschillende groepen hier in Nederland doen. Ik bedoel, je moet gewoon op de bühne staan. En dan ook als mensen staan voor mensen in de zaal. Dus. Zo vind ik het. En niet als Jan de artiest van... Allee, hier ben ik en jullie zijn allemaal maar jongetjes of zoiets. Of meisjes waar ik eens even lekker op neerkijk. Ik vind gewoon, je bent een mens tegenover een aantal mensen. Die mensen tracht te amuseren. En dan ook nog ergens jezelf ergens tracht te communiceren met die mensen. Dus.
0: Ilona Hofstra, die trouwens later volgens mij furore zou maken op televisie bij Veronica.
1: Ja.
0: In dit geval was ze dus op ontdekkingsreis in Drenthe. Met mooie beelden in zwart-wit, die zijn ongetwijfeld nog op YouTube terug te vinden.
1: Ze klonk wel een beetje als een smurf, vond ik. Maar het was echt op ware snelheid afgespeeld overigens. Ze zat in de voorkamer van Muskee in de boerderij. Ze kwam op visite, zoals dat heet in Drenthe. Ze gaf trouwens wel bijzondere vragen. Maar de antwoorden waren wel helemaal des Harry Muskees, zoals je hoorde. Jan Muzikant noemde hij zichzelf even, Harry. We maken even een sprong. De luisteraars van Radio Drenthe die maken op 6 oktober 1991 kennis met een heel andere kant van Harry. Namelijk die van radiopresentator.
6: Radio Drenthe.
7: Harry's Blues. Een man en zijn muziek.
8: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Muskee centraal staat. En waarin hij ook vaker gasten metneemt. Dag, Harry.
9: Hallo, Albert.
8: Een nieuwe ervaring voor hoe hij vanaf vandaag elke week in de studio zit.
9: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
8: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar... Als presentator samensteller.
9: Ja.
8: Laten we wat moois van maken.
9: Ja, dat doen we zeker.
0: Ah, mooi. 10 jaar lang, hè? Maar liefst presenteert hij samen met Albert H. Je hoort hem ook. Het programma Harry's Blues. Gewoon in Drents. Het programma daar natuurlijk vooral om de blues, hè?
1: Nou, Harry sprak zelf liever van handgemaakte muziek. Met veel gasten. Regelmatig ook live muziek. Hoogtepunten, ja, dat zijn de reizen die Albert en Harry samen maakten naar Amerika. Op zoek naar de wortels van de blues. Hier een voorbeeld, een fragment van een bezoek aan Houston in 1993.
10: Een beetje een duister buurtje hier trouwens, Harry.
2: Ja, we rijden hier over een straat. Die heet Scotts. En die is ongeveer... 3 keer zo lang als de Laan van Meer daarvoor in Den Haag. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Het is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. Wij rijden daar doorheen. Het lijkt me nog niet een van de gemakkelijkste buurt toe. Maar je hoort, als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het allemaal gewoon. Zo zit het in elkaar. Maar het is wel een fantastisch beeld van hoe het is.
0: Mooi. Harry's Blues op reis door de zuidelijke staten van Amerika. Ook trouwens door de VPRO op de landelijke radio uitgezonden. En ze gingen nog een keer de plaats over, geloof ik, hè?
1: In 1999 vertrekken de programmamakers voor een tweede reis. Die staat dan in Mississippi en die voert ze daarna naar het noorden. Niet alleen Harry en Albert leren zelf veel over de essentie van die bluesmuziek, maar ook de luisteraars waarderen deze reisafleveringen enorm. Ja, dan wordt het 2010. Misschien begint een beetje te kwakkelen met zijn gezondheid. Reden voor mij om live in de middaguitzending op 7 december 2010 maar eens even met Musquet te gaan bellen. Harry QB Musquet, we hebben hem aan de telefoon. Goedemiddag, Harry.
6: Hey, Sjoerd.
1: Hoe gaat het met je, Harry? Want er kwamen wat vervelende berichten. Harry zat in de lappenmand. Griep, keelontsteking, nierstenen. Hoe gaat het met je?
6: Nou, ik ben nou langzamerhand weer wat beter. Ik heb het vorige weekend, dit weekend ervoor helemaal af moeten zeggen. Maar goed, het ziek is ziek. En als je niet kunt leveren wat je wel wilt doen, dan moet je het dan gewoon niet doen. Want er is voor niemand wat aan. Niet voor die mensen en niet voor jou. Dus, dus er is een heleboel dingen, want ik word dan ook nog een keer 70, mama wordt.
1: Oh. Dan heb je echt de blues, hè, tegen die tijd, ja.
6: Dus ik denk dat er wel een golf van publiciteit zal ontstaan tegen die tijd. Dus,
1: dank je voor je tijd. Beterschap, veel succes komend weekend weer met optredens.
6: Ja, Sjoerd, jongen, bedankt, hè.
1: Prettige dag, Harry.
6: Oké, jongen.
0: Voor de top 100 alle Drenthe. Oh. Musquet, vlak voor de jaarwisseling in dit geval van 2010-2011. Hier klonk Harry toch nog redelijk optimistisch. Maar in de loop van 2011 stapelen toch de slechte berichten zich op, hè?
1: Ja, de bluesman stapt eerst nog wel in het huwelijksbootje. En het C+B-scherm in Grollo wordt door hemzelf geopend. Op 1 juni 2011 is dat. Mm-hmm. Ja, en op 10 juni viert Musquet dus die 70ste verjaardag. Een dag later treedt hij nog op tijdens zijn eigen groeten uit Grollo Festival. Zichtbaar ernstig ziek. Naar later zou blijken wordt dit ook zijn allerlaatste optreden. Op 19 juni nemen Albert en Harry ook nog de twee laatste uitzendingen van dat seizoen van Harry's Blues op. En dat is allemaal inmiddels toch alweer 15 jaar geleden.
0: Ja, en dan iedereen die ziet uiteindelijk wel dat het niet zo goed gaat met Musquet. En dan toch komt het nieuws van zijn overlijden toch nog op een onverwacht en heel raar moment, hè?
1: Nou, mag je wel zeggen. Johan Derksen op 26 september 's avonds live op tv meldt het nieuws van het overlijden. En Radio Drenthe onderbreekt op dat moment onmiddellijk de non-stop muziek die toen 's avonds ook op de zender te horen was voor een extra nieuwsbulletin.
11: De Drentse blueslegende Harry Musquet is in zijn woonplaats Rolde overleden. Harry Musquet werd bekend met QB and the Blizzards. Deze bluesgroep werd in 1964 opgericht en brak een jaar later nationaal en internationaal door. Naast voorman van QB and the Blizzards is Harry Musquet in Drenthe ook bekend van RTV Drenthe's muziekprogramma Harry's Blues. Musquet kreeg in zijn leven diverse onderscheidingen, waaronder een gouden harp, een Edison en een koninklijke onderscheiding. Harry Musquet is 70 jaar geworden.
0: En dan hebben we het over 26 september 2011. De volgende dag draait het in alle nieuwsuitzendingen vooral om Harry Musquet.
1: Ja, verslaggevers rukken massaal ook naar Grollo, zoals namens de Radio Drenthe Steven Stegen.
12: Het is hier best een beetje druk aan het worden. Het beeld van Harry staat natuurlijk hier tegenover het café. En daar liggen bloemen bij en er worden ook heel veel foto's gemaakt. Mensen nemen daar een kijkje. Aan de andere kant zijn er ook wielrenners die gewoon hun dagelijkse tochtje maken. En die gewoon op het terras neerstrijken en een kop koffie drinken. En denken misschien van wat is hier aan de hand. Maar dat is ongeveer het beeld hier in Grollo. Ik zit hier dus in het plaatselijke café met John Hofstegen. Hoe ging dat gisteravond?
13: Nou, ja, dat kwam als een slag bij heldere hemel, zeg maar. Je wist natuurlijk dat het wel eraan zat te komen. Maar niet dat het zo snel ging. En ik moet eerlijk zeggen, het was wel het beste domper. We zijn toevallig met de familie bij elkaar, want we zijn 's maandags gesloten. Dus dat was hartstikke mooi. Dat konden we de eerste slag met elkaar een beetje verwerken en een beetje om onze eigen manier erover praten. Hij kijkt nog wel met, hè? Ik bedoel, hij is niet helemaal weg, hè?
12: Dat is letterlijk zo. Ja, en de plek aan de bar?
13: Ja, nou ja, goed. Die blijft hem leeg, maar die wordt ook wel opgevuld. Kijk, maar als ik nou op het terras loop en ik zie dat beeld die ding overstaan, dan denk ik, ik geef hem elke dag in mijn vette knipoog. Ik denk dat ik dan ook wel, wel heel goed maar door de bocht kan.
0: Ook heel veel reacties natuurlijk uit de muziekwereld van de collega's en de vrienden van Harry Musquet.
1: Ja, hier hoor je bijvoorbeeld het neefje van Musquet, zoals Harry zelf Daniel Lohuis liefkozend noemt. Ja, Daniel is duidelijk aangeslagen.
14: Ja, laat ik eerst zeggen dat er een heel bijzondere man uit de tijd komt is. En een bijzondere kerel. En die zoveel mensen zoveel bracht heeft. En de man die zo verschrikkelijk mooi kon zingen. Zoals het uit het team en met gevoel en met het hart op de goede steen. De Arie in Sintiet, en dat moet ik ook terugkijken, maar toen was ik er nog helemaal niet. Maar toen heeft hij laten zien dat het niet uitmaakt waar je wegkomt. En dat je dan toch de grootste bluesman van je land kunt worden. En dat maakt helemaal niet uit. Dus het maakt ook niet uit dat je in Drenthe komt. Ik zat laatst naar een serie te kijken over cowboys en indianen. En er was een indianenstam en die zaten in de grote wigwam. En er zat ook eens een oude indiaan bij. En dat was net mus. Dat was, heb ik hem ook verteld. Harry was ook een soort oude indiaan. En een oude bedoel ik op de goede manier. Een wijze oude man. Het was een wijze man hoor, Harry.
0: Ah, Daniel Lewis. Mooi hè? Harry, de oude wijze indiaan.
1: Ja, mooie beeldende omschrijving van een bijzondere man. Ja, die ook zelf heel filosofisch kon worden. Zeker als het over muziek ging.
2: Muziek is altijd iets waarvan men niet weet waarom men dat mooi vindt. Het komt zo bij je en zo wordt het ook gespeeld. En dit is het laatste geheim en dat komt ook op mijn grafsteen. Ik wil daar gewoon op. Muziek is het laatste geheim en laat het alsjeblieft zo blijven. Dat vind ik. Ja, dat is het. Voor mij. I keep on looking
0: for a reason which is not here. Muziek is het laatste geheim. Mooie, fraaie laatste woorden. En natuurlijk voor nog veel meer verhalen over deze bijzondere Drentse bluesman is het dit jaar 15 jaar geleden is overleden. Kun je natuurlijk ook nog terecht in het QBM Business Museum in Blues Village Grollo. Want Sjoerd, daar ben jij dus uiteindelijk mede verantwoordelijk voor het in stand houden van de legacy van Harry Musquet en QBM the Blizzards, hè?
1: Ja, mooi, zeker zo. Klopt.
0: Hey, dankjewel. Goed gaan, zoals hij altijd al zei, volgens mij. Ja. Dat zijn zijn echte woorden, hè? Altijd.
1: Ja, goed gaan en oppassen.
0: Goed gaan en oppassen, goed zo. En natuurlijk ook muziek van QB and the Blizzards die we gaan draaien. Ik heb een van mijn persoonlijke favorieten uitgezocht. In dit geval de Low Country Blues. Sjoerd, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Yep.

0: Redbox was dat.
1: Ik kan er net maar iets aan.
2: Ja, daar heb je ook het er bijna op zitten, Wim. Daar zal het van komen, denk ik. Hè?
0: Oh ja, dat zal wel.
2: Ja.
0: Zullen we even afsluiten met een mooie samenzang?
2: Gaan we?
0: Nou,
2: oh ja.
0: Daar komt hij.
2: All this peace and
0: understanding. Mooi zo. Pak jij de gitaren?
2: Ja.
0: Oké, mooi zo. We zitten erop. Wanneer weer, Marita?
2: Oh,
0: vrijdag, denk ik.
2: Vrijdag pas weer.
0: Och.
2: Ja, ja.
0: Ik weet niet hoe ik het volhou.
2: Ja, ik weet het ook niet. Nee, huilen, denk ik.
0: Tot slot, Mutt en Dynamite. Tot morgen. Hoi.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hogeveen.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
5: Sta op, stoel nodig. Mobifit.
6: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg.
2: toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
8: Met Anouk Middel.

0: Anouk in de middag.
1: Met Anouk Middel.
2: En wat een lekker begin. Twee keer een hit geweest, deze Jackie Wilson set. Het origineel was van Van Morrison en die hoorde je, grote hit uit 1972. En 10 jaar later nog een keer in de uitvoering van Dexys Midnight Runners. Fijn dat je luistert. En fijn, Sebastiaan, dat jij er ook weer bent.
3: Goedemiddag, Anouk.
2: Goedemiddag. Wat lach je alweer? Je hebt er zin in, hè?
3: Ja, ik weet niet. Moet gewoon vaak lachen zo aan het begin.
2: Ja, we hebben er zin in. We maken een mooie show. We hebben heel veel dingen op programma staan, wat we vanmiddag gaan doen. Ben je ook een beetje bang voor wat vanavond 11 uur gaat brengen, of niet?
3: Nou, nee. Meestal dit soort nieuwsberichten, ja, weet je. Het is wel mooi. Ik weet niet of het zichtbaar is.
2: Ja, het zou, als het weer goed is, ja, we hebben het over die langschierende asteroïde, hè? Ja. Die rond een uur of 11 zo dicht bij de aarde zou zijn dat we net niet botsen, maar het komt allemaal goed, hè? Wordt
3: hopen
2: ons
3: we.
2: Ja, gezegd. Maar goed, dat het dan nu ineens zo naar voren komt. Maar het zou zichtbaar kunnen zijn met telescopen als het weer een beetje toelaat. Daar gaan we het nog weer over hebben trouwens vanmiddag. Daar komen we op terug. Ik ga zo meteen ook bellen natuurlijk met onze weerman Roland van der Zwaag. Want heb jij al een beetje in de weer-app gescrolld?
3: Ja, ik ben wel bezig met wat het einde van de week...
2: Dat is toch niet normaal?
3: Ja.
2: Is dat echt zo?
3: Ik hoop het.
2: Ja,
3: als het nu niet echt zo is, dan zou het wel echt, noem daar eens een woord voor, irritant zijn.
2: Ja, temperaturen van echt 25 plus. Stiekem wordt de 3 zelfs al ergens genoemd. Nou ja, we gaan het horen, Roland van der Zwaag. Eerst vandaag en morgen en zo. Nou ja, we kijken hoe dichtbij het gaat komen. Die bel ik rond 12:30. Het is maandag en maandag duiken we altijd in bijzondere hobby's. Vandaag pottenbakken. Is helemaal hot en happening. Daar gaan we het over hebben. Er wordt een nieuw kinderkoor opgericht in Assen. Gaan we het ook over hebben. En van alle provincies in Nederland telt Drenthe de meeste ooievaars. Komen we ook nog weer op terug. Oh, en na 10 jaar wordt het stil in Ansen. En waarom het stil wordt, dat hoor je zo meteen. Want ik ga Jan bellen. En Jan is mede.

0: De Tramps op Radio Drenthe en Hold Back the Night. En daarvoor Suzanne en Freek en Halverwege. Ja, Landgraaf heeft Pinkpop, maar Anton heeft Pinkenpop. Of liever, had Pinkenpop. Een muziekfestival in een weiland in Assen. Afgelopen weekend was het weer zover, maar voor de allerlaatste keer. Ik heb een van de organisatoren aan de lijn, Jan Milbrink. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, jij klinkt nog positief. Ik wou net vragen, waarom alsjeblieft het laatste keer afgelopen weekend?
1: Ja, aan alles komt een eind. We hebben 10 jaar met heel veel plezier gedaan. Ja, we hebben nu nog steeds plezier, maar we stoppen op het hoogtepunt.
0: Maar waarom? Waarom heb je besloten van het is genoeg geweest?
1: Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Alleen, daar gaat ook wel heel veel tijd in zitten. En ja, na 10 jaar... op een gegeven moment geloof je het wel, om zo maar te zeggen.
0: Ja, Jan, neem ons even mee. Hoe is dat 10 jaar geleden ontstaan? Want dat begon heel klein, hè?
1: Ja, we zijn ooit met het idee gekomen toen we... we zijn 's middags een keer met elkaar in de tuin. Gezellig een pil zitten drinken. En we zijn, een beetje muziek zou het nog mooier maken. Een beetje live muziek zou het nog veel mooier maken. We huren dus een bandje in. En we kijken eens wat er komt. Nou ja, dat ene bandje, dat werden de 2. Er moest toch ook maar een tentje bij. Er moest ook maar een tappie bij. En het eerste jaar hadden we, ik meen iets van 250 man. Dat was hartstikke gezellig. En zo is het in de loop van de jaren een beetje doorgegroeid.
0: Ja, en zo had je afgelopen weekend 500 man in het weiland.
1: Ja.
0: Ja, ik moest ook wel een beetje lachen toen ik hoorde van jullie woordspelingen op het festival. Want jullie boekenbal, dat is iets heel anders dan waar ik dan in eerste instantie aan moet denken, hè?
1: Ja, we proberen altijd een beetje gekheid op trein te krijgen. En boekenbal hebben we inderdaad ook gehad. Dat was een grote muur met foto's van allemaal boeken. En dan kon je stemmen op je favoriete boek. En een boek was in dit geval een buik.
0: Ja, allemaal blote buiken had je er staan. Allemaal dikke boeken. Ik vind dat grappig. En dan had je afgelopen weekend iets met wasgoed?
1: Ja, omdat de laatste keer was dat we zeiden, Pinkpop was goed. Dus hebben we een waslijn gemaakt met allemaal was. Dat was onze entree. Zo hebben we altijd wat apartigheid her en der.
0: Ja, ik vind het grappig. Hey, en 500 man waren de afgelopen zaterdag. En die zeurden je niet allemaal op de kop van, nog 1 jaar?
1: Ja, daar hebben we wel een paar vragen over gehad. En dat is ook precies wat we voor ogen hadden. Stop, nou iedereen het nog jammer vindt, dan stop op het hoogtepunt.
0: Ja. Wat was het hoogtepunt in die 10 jaar?
1: Om er daar nou eentje van uit te noemen. Het afgelopen jaar, afgelopen editie, hebben we Bovoito gehad. Vond ik zelf een fantastisch mooi optreden. We hebben de man van Op Nijs een keer gehad. Was ook erg mooi. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
0: Ja. En dit heb je met een paar jongens georganiseerd, hè, 10 jaar lang?
1: Ja, we organiseerden dit met z'n vieren.
0: Ja.
1: Met natuurlijk een heel leger aan vrijwilligers en mensen die ons met van alles en nog wat helpen, spullen die we mogen lenen. Uiteindelijk doe je toch met een hele club, hoor.
0: Ja, en wat moet je nou wel met je vrije tijd dan, Jan?
1: Nou ja, ik heb inmiddels het gras in de tuin bijna een meter hoog staan.
0: Er ligt toch wel wat werk.
1: Jawel.
0: Ja, jullie hebben er een mooi feestje van gemaakt. En je noemde het net al, Boy Voigtoch was één van de hoogtepunten van jullie. Die afgelopen zaterdag dus te zien was in Ansen, waar 500 man van genoten. Weet je wat, ik ga hem draaien op Radio Drenthe. Dus nog een beetje nagenieten.

Amber en Good To Be. Het is bijna 12:30 alweer. Over een kwartiertje. Dan begint voor een Drentse topsporter. Ja, dan wordt een grote droom werkelijkheid. Over wie ik het heb, dat hoor je zo meteen van Sebastiaan Meijwaard.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
4: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard.
5: Goedemiddag. De kerk Openhof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de Oezbeekse familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien is daar continu, dag en nacht, een kerkdienst om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel oppositie als coalitie kritisch op de plannen. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs al kritisch. Volgens het plan waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Gedeputeerde Yvonne Turenhout laat weten dat er ruimte is om de visie in de toekomst aan te scherpen. En tennisser Max Houkes uit Sleen begint over een kwartier aan zijn eerste wedstrijd in de kwalificatie voor het hoofdtoernooi van Roland Garros. Het is zijn debuut op een Grand Slam. In de eerste ronde neemt hij het op tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die in 2018 nog de halve finale haalde op Roland Garros. Houkes moet 3 voorronde wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi in Parijs te halen. Dat was het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app of op onze website rtvdrenthe.nl.
4: Sebastiaan, dankjewel. Gaan we naar het weer, Roland van der Zwaag. Een hele goede middag, Roland.
6: Hallo, Anouk.
4: Vraagt iedereen je van alles al over volgende week, of niet?
6: Ja, dat gaat. Ja, zeker. Ik ga met Pinkster ga ik zelf met een grote vriendengroep ook weg. En die willen dat ook weten. Maar het is bekend hoor, wat het gaat worden. Dus dat is wel mooi. En het ziet er heel perfect uit eigenlijk.
4: Ja, meer dan perfect zelfs, geloof ik. Eerst vandaag.
6: We hebben wat zon gehad. Een fletse zon. Die zon is er nu nog bij. In het zuidoosten van de provincie, in de omgeving van Emmen, daar druppelt het nog een beetje. Dat is zometeen weggetrokken. Maar nieuwe buien zijn op de radar al te zien. En enkele gaat gepaard met onweer. Het is nog onstabiel. De lucht is onstabiel van opbouw. Dus vanmiddag gaan er her en der weer een paar buien ontstaan.

0: Het kunnen regenbuien zijn, dat kan ook een enkele plensbui zijn met een klap onweer erbij. En de temperatuur die schommelt zo, nou ja, voor de bui aan een graad of 14, misschien lokaal 15. En zodra er weer een bui is geweest, dan gaan die temperatuur weer wat terug. Maar het is heel rustig weer. Er is bijna eigenlijk geen wind. Ja, als die waait een beetje uit het zuidwesten, een zwakke wind. En omdat we dus vanmiddag en aan het begin van de avond, dan gaat de laatste bui uitdoven, dus een natte ondergrond hebben, wil dat makkelijk, als de temperatuur naar beneden gaat, aanleiding geven tot mistvorming. Ik verwacht eigenlijk een minimumtemperatuur zo rond de 4 graden komende nacht. Bij weinig wind, een klein zuchtje uit het zuiden, gaat zich dan op meerdere plaatsen mist vormen. Dus morgenochtend eventjes grijs, maar dat is snel verdwenen.
1: En dan de morgen overdag?
0: Morgen overdag, als die mist weg is, komt de zon erbij. Dan hebben we een aantal uren zon in de ochtend. Een beetje een fletse zon, een matige wind uit het zuiden. En de zuidenwind brengt dan wat warmere lucht naar ons toe. Dus morgen al 17, 18 graden. Eigenlijk wel heel lekker. 'S middags wordt het weer eventjes verpest door een front. En dan komt er weer wat regen naar ons toe. Wat regen, wat we ook op woensdagochtend zien. Een paar losse buien. En als dat dan voorbij is, hebben we woensdagmiddag een doorbrekende zon. Ook dan is het lekker met 18 graden. En dan kan er de dagen daarna, heb ik eigenlijk geen regen meer. Heb ik alleen maar zonneschijn staan met wat stapelwolken en temperaturen zo boven de 20 graden. Dus donderdag al 20, 21 graden en daarna komen er zo nog 3, 4 graden bij.
1: Ja, en ik weet dat je er niet van houdt om veel, veel verder te kijken. Maar ja, nee, ik zie gewoon een 30 staan.
0: Nou, nee. Dat mag, dat is leuk, maar dat gaat niet gebeuren. Zeker bij ons niet. Wij houden namelijk, zoals het nu lijkt, vrijdag en zaterdag de wind uit de zuid-zuidoosthoek. Krijgen wij boven de 25 graden, 25 tot 27 graden. En zondag, dan gaat de wind draaien naar het noorden en dan wordt het wat gematigder. Dan gaan we het hebben over 3, 24 graden ongeveer. Dus echt heerlijk met volop zon. Dus echt top weer.
1: Niks mis mee. Hey, dankjewel, hè. Fijne dag.
0: Ja, hetzelfde. Graag gedaan.
1: Bij mij kwam hij afgelopen jaar langs. En ook dit jaar. En daar ben ik hartstikke blij mee. Heel blij zelfs. Hoor je zo meteen meer over.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Anouk in de middag.
14: Met Anouk.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark,
1: André Hazes,
0: Suzanne Freek,
1: Marco Schuitmaker,
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

is ver van huis hoor. Deze Leon Moorman uit Barge Kompas woont in Zwolle tegenwoordig. Dit was zijn nieuwste plattelandsgevoel. En dit is Joe Dassin op Radio Drenthe, Les Champs-Élysées.

Le Champs-Élysées. We proberen contact te krijgen met Aldert. Aldert is op Jack en hij is in de wijk momenteel. Ga maar horen naar Carol Emerald. Als jij nou ook iets leuks hebt, stuur even een mailtje op jack@rtvdrenthe.nl. Dan komen we langs.

0: Carol Emerald en Stak.
1: Op Tjak.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: De hele provincie komt hij door op zo'n dag. En hij zit nu ook weer in de tuin bij iemand. Regent het niet bij jou daar dan, Aldert?
3: Nee. Nee, hier regent het niet. Sterker nog, hier schiet de zon zo nou en dan. Het is hier hartstikke lekker. En hier is bij de Lokkerij in bij de Wiek. De weet je ongetwijfeld. Die is wel vaker het meest met Frits Koopman. De man die zich bezighoudt met het vangen, zou je kunnen zeggen, van ooievaars. Frits, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, zo, dat doet toch eigenlijk, hè? Ooievaars vangen.
4: Nou, fokken niet meer, nee. Ze moeten zelf fokken, hè. Nee. Het is niet de bedoeling. Kijk, in het begin, toen wij nog met de opzet bezig waren van het project, toen was het fokken van de ooievaars was belangrijk.
3: Ja.
4: Maar eigenlijk sinds de einde jaren, 80e jaren, toen waren we zover, we zeggen, het fokken is niet meer nodig.
3: Nee.
4: Alleen het onderhouden en de boel de gaten houden en ringen en al dat soort andere dingen wel.
3: Ja.
4: Maar het fokken, dat moeten die ooievaars dus zelf gaan doen.
3: Ja. Maar goed, ik hoorde je net al zeggen, je zit daar rond 40 jaar. Maar toen je 40 jaar geleden niet kwam, was de nul ooievaar in het
4: Er waren de nul ooievaars hier, ja. Ik had zelf trouwens, behalve in het artis in Amsterdam, nog nooit een ooievaar gezien.
3: Nee.
4: Nee, maar ja, goed. Dan krijgen die aanvraag.
3: Ja.
4: En toen hebben we gezegd, van, nou, laten we dat maar doen. We hebben een hectare grond en er kan best een ooievaarspaal op staan. Ja. Ja, wat heet één paal. Als je nou rondkijkt, hebben we hier 44 nesten.
3: Het is hier net Schiphol. De ene uiver die giet, de andere uiver die komt.
4: Het enige is dat ze maakt niet zoveel lawaai als op Schiphol.
3: Nee. Nou, wel.
4: Nou, klepperen. Ja. Maar ja, goed, oké. Okay,
3: sommigen die gooien dan een krap helemaal in de nek en dan kleppert ze dat. Wat is dat? Is dat een lokroep? Wat is dat eigenlijk?
4: Dat kan dan van alles zijn. Het kan lokkend zijn. Het kan aangeven van territorium zijn. Het kan dat dus de ooievaar terugkeert op het nesten zich bekend maakt.
3: Ja.
4: Ja, bij de partner. Ja. Want ja, ze kunnen de ringen kunnen ze toch niet aflezen die om de poot hebben.
3: Nee.
4: Bovendien zijn ze niet allemaal geringd.
3: Nee.
4: Maar ze herkennen elkaar dan wel. Een manier van aanvliegen. Een ooievaar die natuurlijk met goede bedoelingen aanvliegt, vliegt anders aan dan een ooievaar die zo'n nest wil veroveren.
3: Dat
4: hebben ze natuurlijk gauw genoeg in de gaten.
3: Ik zag pas een boer, Gresmeen, en achter hem aan kwam al iets van 12, 14 ooievaars.
4: Ja,
3: ik denk, het wordt volgens mij een beetje een plaag, of is dat niet zo?
4: Nou, nee hoor. Iedereen zijn veel mensen die roepen, komen er niet te veel ooievaars? Dan zeg ik ja, misschien wel, maar misschien niet. We hebben natuurlijk ook jaren gekend. Staat ook een jaarverslag in 1910. Zijn een keer alle bewoonde nesten geteld. Ja?
3: Ja.
4: En toen kwamen ze aan 500. Dan praat je over 1000 ooievaars.
3: Ja.
4: Ja? Maar als je dan doorkijkt naar 1969, dan praat je over krap 60 jaar verder. Hebben we bijna geen enkele ooievaar meer.
3: Nee.
4: Dus in die hele periode van ongeveer 60 jaar is de totale Nederlandse populatie verdwenen.
3: Ja, en is die hele populatie die er nou is die vooral te danken aan de Lokkerij?
4: Nou, nee hoor, er zijn natuurlijk meer buitenstations geweest. Hè. We hebben natuurlijk nog een heel goed buitenstation in aan de Waal, ja, in Herwijnen.
3: Ja.
4: Ja, dat is nog een station wat nog volledig werkt zoals wij dat deden.
3: Oh, ja.
4: Of doen. Maar ja, voor de rest, de andere stations, ze zijn erbij, die houden nog wel hun ooievaars bevolking in de gaten, maar doen daar verder dus niets, verder niets meer aan.
3: Dan bent ook diersoort die wat jaarlijk stelt, vleugels bijvoorbeeld. Ik was vanmorgen bij iemand die telt elk jaar vleermuizen. Gebeurt er ook met ooievaars? Een ooievaarsstelling?
4: Ooievaars hebben we ook. Ooievaarsstelling één keer per jaar in januari.
3: En hoe giet het dan met de ooievaar op dit moment? Hoe giet het dan met de
4: ooievaar? Nou ja, op dit moment gaat het in Nederland redelijk goed.
3: Ja. Ja.
4: De beste resultaten hebben we tussen de grote rivieren of bij de grote rivieren en in het westen van het land.
3: Ja.
4: Ja. Ten opzichte daarvan blijven Groningen, Friesland, Drenthe een beetje achter.
3: Ja.
4: Maar ja, ook daar zijn de resultaten op zich natuurlijk altijd nog de moeite waard.
3: Ja.
4: Want ja, er zit hier een grote populatie. Dat betekent dat natuurlijk ook wel meer jongen.
3: Ja.
4: Maar gemiddeld doen wij het dus minder goed als in het midden en als in het westen.
3: Ik zag ook inderdaad een stuk van Nussen, daar steekt inderdaad de jongen de kop boom eraan uit. Er zijn forse nesten hier allemaal. Er zijn er nogal wat. Hè. Je stelt trouwens, ik denk dat wel een stuk of 30, 40 bent hier. Alleen nesten.
4: Wij hebben 44, wij hebben het nu 44 nesten geteld, maar ja, omdat het blad al lang aan de bomen zit, kan het best zijn dat we er hier en daar nog eens even vergeten zijn. Maar wij gaan nu uit van 44 bewoonde nesten.
3: Ja, maar allemaal, we kunnen de conclusie wel trekken, min of meer, dat het best wel redelijk goed gaat met de ooievaar op dit moment.
4: Ja, op het moment gaat het redelijk goed. Er zijn natuurlijk altijd jaren waar het wat beter gaat en jaren wat slechter gaat. Ja, maar ja, zolang wij natuurlijk nog steeds nog boven de anderhalf zitten, dan kan het ook niet direct helemaal misgaan.
3: Nee, maar ik heb hier net al eens gezegd, vrij druge periode achter de rug. Ja, dat is slecht voor de ooievaar.
4: Een hele slechte periode voor, ja, voor de jongen.
3: Ze hebben lange snavels, dus ze kunnen best wel wat diepe pikken.
4: Ja, maar dat was niet diep genoeg om alle torretjes, kevertjes en regenwormen naar boven te krijgen. Want die diepte, de droogte was natuurlijk bijna een halve meter. Hè?
3: Ja, nou ja, goed, die droogte die is min of meer voorbij aan ook. En, ja, en we mochten in ieder geval de conclusie trekken dat het goed ging met de ooievaar. En er is weer voedsel in overvloed. En oh, die natuur hier die is overweldigend. Ik blijf hier nog even zitten.
0: Ja, dat is geen min plekje daar haalde. Dat heb je goed voor elkaar. Mm-hmm. En je moet wel weer in de benen hoor, want je moet nog wel weer op Tjak vanmiddag. Oh. Ja?
3: Ja, nou, even dan nog.
0: Ja. Aldert Oosterhuis op Tjak. Dit is Earth, Wind and Fire. Let's groove.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel Badkamers en Tegels in Assen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten ingingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Rudy is op zoek naar muzikale kinderen. Hoor je zo meteen meer over.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: every little thing she does is magic. De police.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
3: Ja, we proberen kortzachtig contact te zoeken met Ruthie. Want die had ik net aan de lijn, maar toen ging het even mis. En volgens mij heeft Sebastian nu wederom geprobeerd. Ruthie, heb ik je aan de lijn of niet? Hallo? Sebas, jij had geprobeerd Ruthie aan de lijn te krijgen, hè?
4: Ja, ik heb Ruthie. Zeker. Ik heb Ruthie ook net gesproken. Dus als Ruthie ons nu niet hoort, dan gaat er iets niet goed bij haar aan de telefoon.
3: Ruthie, jij hoort ons niet? Nee, maar we worden nu wel teruggebeld. Zullen we dat gewoon even kijken? Wie? Ja, wacht maar. Sebas, als ik dit doe, volgens mij heb ik dan Ruthie aan de telefoon. Goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag, met Ruthie.
3: Yeah, daar ben je, gelukkig.
5: Yes.
3: Dat was ingewikkeld om je te pakken te krijgen, maar fijn dat je aan de lijn bent.
5: Ja.
3: Ruthie, want jij bent namelijk bezig om iets hartstikke leuks op te zetten in Assen. Vertel.
5: Ja, ik ben bezig een kinderkoor op te zetten in Assen voor de Assense kindjes.
3: Ja.
5: Het is zo, ik kom van Curaçao en daar heb ik jarenlang een kinderkoor gehad. En mijn hele leven eigenlijk daaraan toegewijd. En nu ben ik in Nederland. En ik wil ook zoiets doen natuurlijk.
3: Ja.
5: En ik heb al een beetje geprobeerd hier en daar met kindjes dingen te doen. En want eerst was ik een beetje bang van misschien is er cultuurverschil. Of misschien kan ik de cultuurverschil niet aan. Maar ik heb het uitgeprobeerd en het gaat goed. Dus ik heb gemerkt dat de kindjes daar en de kindjes hier allemaal hetzelfde zijn. En even leuk, even enthousiast. En we hebben vorige week gezongen.
3: Ja.
5: Dus ik had 9 kindjes vorige week. Het ging ontzettend leuk.
3: Ah, superleuk. Hoe lang ben jij in Nederland nu?
5: Ik ben nu 8 maanden in Nederland.
3: Ja, en wat voor koor had je op Curaçao? Ja,
5: op kinderkoor. Curaçao had ik een soort pop all-around koor.
3: Ja.
5: Dus het heette Angelitos. Je kunt het opzoeken op YouTube. Zie je heel veel video's en filmpjes die we hebben gemaakt.
3: Ja.
5: En op Spotify vind je ook onze liedjes.
3: Leuk.
5: 46 jaar lang heb ik het gedaan. We hebben heel veel liedjes uitgegeven. Ik schrijf mijn liedjes ook zelf.
3: Ja.
5: We zingen soms ook andermans. We zongen soms ook andermans liederen, maar de meeste heb ik zelf geschreven. En dat koor was heel populair op Curaçao, Aruba en Bonaire.
3: Ja.
5: En
3: Hoe oud waren die kinderen? Of Ruthie?
5: Ja, die kinderen waren daar tussen de 4 en de 12. En er was een tijdje dat de 12-jarigen niet weg wilden. En toen gingen we door met ook een tienersclubje. En op een gegeven moment, toen ze ongeveer 20, 21, 22 jaar oud waren, was het zo van, kom op.
3: Maar dat is een goed teken, toch? Dat ze zo lang blijven plakken, hè?
5: Ja, dat was echt heerlijk. En de kinderen die toen in die leeftijd nog bij mij zaten, konden me daarna ook helpen. Dus ze konden dat koor ook dirigeren als ik even weg moest of zo.
3: Ja. Hey, en nou wil je dat dus in Nederland in Assen specifiek ook weer opzetten. En je hebt al wat geoefend dus met kinderen. Hoe oud waren die?
5: Ja, ik heb kinderen gehad. Dus die groep die al is begonnen zit tussen de 5 en de 11.
3: Ja.
5: Maar ik sta open van 4 tot 12.
3: Ja.
5: En heel leuk. Ik heb een van mijn Curaçaose liedjes vertaald in het Nederlands. En ze hebben het heel goed opgevangen. Ze vonden het leuk.
3: Ja.
5: En ik krijg ook liedjes. Ik heb een lied uit Drenthe die ik ze ook ga leren. Maar ik moet het eerst oefenen voor mezelf.
3: Welk lied is
5: natuurlijk
3: dat?
5: Ja, het zijn wel allemaal swingende liedjes. Of voornamelijk swingende liedjes.
3: Ja.
5: Want tijdens het zingen wordt ook gedanst.
3: Ja, leuk.
5: Het moet vrolijk zijn. En natuurlijk is het ook opvoeden. Want ze krijgen ook zangtechnieken van mij. Ze krijgen ook een beetje leadership training. Dus ze krijgen opdrachten die ze zelf moeten uitvoeren met elkaar. En ja, het is een hele talenten, artistieke ontwikkeling. Ja. Artistieke, muzikale ontwikkeling. Zo heb ik het gedaan op Curaçao en zo wil ik het hier ook komen doen.
3: Leuk. Sparkle and Sing, zo heb je dat genoemd. En eigenlijk wil je twee leeftijdsgroepen begeleiden. Hè? De Little Stars en de Big Stars. En dan zijn de Little Stars ja, kinderen van wat jij zegt, 4 tot 6 ongeveer. En dan de Big Stars van 7 tot 12 ongeveer.
5: Ja, de Little Stars dus de kleuters. En daar zijn liedjes speciaal voor. En de Big Stars, dat zijn de grotere kinderen. En die moeten natuurlijk een beetje de stoerere liedjes gaan zingen.
3: Waar oef jij met de kinderen?
5: Wij oefenen in Podium Zuidhagen.
3: Ja.
5: Elke dinsdag.
3: Ja.
5: Van 4 tot 5 met de kleintjes. En van 5 tot 6 met de grotere kinderen.
3: Leuk.
5: En dat wordt het.
3: Ja, en mensen die dit horen en denken, oh, dat is leuk voor mijn dochter of kleindochter of zoon of buurmeisje. Nou, noem maar op. Misschien weet je iemand die dit wel aan zou kunnen spreken. Ik heb jou een telefoonnummer, dus ik kan altijd zeggen van, nou, bel maar naar RTV Drenthe. Dan geef ik jou een telefoonnummer door. Dat mag wel, denk ik, hè?
5: Dat mag natuurlijk. Ja. Ik mag het nu ook even zeggen. Het is 06-579-32458. En ze kunnen een WhatsAppje sturen. Dat is makkelijker voor mij, want dan beantwoord ik het wanneer ik aan de telefoon ben.
3: En assensparkle@gmail.com is het mailadres.
5: assensparkle@gmail.com. Ja, dat is het.
3: Nou, ik wens je heel veel succes met het opzetten van dit allround popkinderkoor. Het lijkt me hartstikke gezellig.
5: Ik heb er heel veel zin in.
3: Ja, dat geloof ik direct. En heb je ook een optreden voor ogen? Wanneer we de kinderen zouden kunnen zien en horen?
5: Ik wil proberen om eind juni een kleine optreden te houden. Ja, voor de ouders, familie en zo. En in november of december wil ik iets groots doen met ze.
3: Leuk. Hou je me op de hoogte dan, Ruti?
5: Dat zullen we zeker doen.
3: Hartstikke
5: en
3: goed.
5: Bedankt. Ja, bedankt voor het bellen. Bedankt dat je achter ons staat.
3: Helemaal leuk. We horen van elkaar. Succes. Dag, Ruti.
5: Okay,

0: De Bee Gees en Spits en Specs.
1: De slingerplaat.
0: Je zegt net tegen mij, ik heb al heel lang die slingerplaat niet gedaan, hè?
2: Nee, klopt ja. Maanden ja. Al niet meer.
0: Nee, we gaan weer op zoek naar liedjes rondom een bepaald thema. En dit thema is bedacht door Wim en Marita. Want die kwamen binnen stuiteren bij ons, hè, hier vanmorgen.
2: Ja, ze waren erg enthousiast.
0: Ja, zij hadden het over die asteroïde die langs scheert, hè. Die net langs de aarde komt vanavond. Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, Sebas.
2: 90.000 kilometer, maar er gaat niks gebeuren.
0: Nee.
2: Maar wel dichterbij dan de maan.
0: Dan ooit. Ooit iets langs is gescheerd. Geschoren.
2: Gescheerd.
0: Ja. In ieder geval dachten Marita en Wim van... Oh, daar kunnen we wel mee. Want het is net niet dat het de aarde raakt. Nou zijn er natuurlijk ook wel liedjes die het net niet zijn. Bijvoorbeeld als je fan bent van fan is misschien een groot woord, maar als je een bepaalde artiest heel hoog hebt staan en bijna alle liedjes wel mooi vindt, dan zit er toch altijd wel één nummer bij waarvan je denkt van, ja nee, nou, dat is het dan net niet. Ik ben er openlijk voor uitgekomen dat ik Clouseau fan ben. Bijna alles vind ik leuk, behalve...
3: Zie me graag. Ik heb je nodig.
0: Ik vind dit zo zemelig.
2: Een zeikliedje. Oh. Een ouderwets zeikliedje.
0: Echt? Maar dat vind ik dan ook wel weer zielig om te zeggen. Maar als ik dan moet kiezen, dan denk ik... Oh nee, deze is het net niet, jongens. Van Clouseau. Maar jij hebt dat met Supertramp wereldband.
2: Ja, ik ben echt fan van Supertramp inderdaad. Die stem van Roger Hodgson. Alleen dit liedje vind ik dan een beetje gezemel.
0: Ja, maar dat is zo persoonlijk natuurlijk.
2: Tuurlijk.
0: Dus deze hele slingerplaat gaat een hele persoonlijke worden. Want wat de een denkt van, nou dat is het net niet, denkt die andere van, oh, maar die vind ik fantastisch.
2: Kun je dat zeggen? Ja.
0: Maar goed, de opdracht is nu dus, zoek even een artiest waarvan je heel veel leuk vindt, maar één liedje wat het net niet is. En geef die door. 0592-33-11-88. Dan leggen wij een mooie lijst aan. 26 van die net niet liedjes. Voor de een, maar misschien wel een knijter van een hit voor een ander. Die gaan het rad vandaag vullen. We plakken er een letter aan en even voor tweeën pakken we het rad met het alfabet erbij. En dan gaan we eruit met een lied van een artiest die heel veel mooie liedjes heeft gemaakt. Maar misschien toch wel net één niet voor jou. 0592-33-11-88. Ik snap dat je daar even over moet nadenken. Maar ik zie ook al de eerste appjes weer binnenkomen. Dus volgens mij gaat het wel goed. 0592 93

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Bijna 1:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard weet er alles van.
7: Goedemiddag. De kerk Openhof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de Oezbeekse familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien is daar continu, dag en nacht, een kerkdienst om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. De nieuwe omgevingsvisie van de provincie Drenthe krijgt kritiek uit vrijwel alle hoeken. In Provinciale Staten zijn zowel oppositie als coalitie kritisch op de plannen. Eerder waren ondernemers en natuur- en milieuclubs al kritisch. Volgens het plan, waarin staat hoe Drenthe er over 25 jaar uit moet zien, moeten de beekdalen meer water verwerken, maar ook ruimte bieden aan recreatie en natuur. Gedeputeerde Yvonne Turenhout laat weten dat er ruimte is om de visie in de toekomst aan te scherpen. En het debuut van tennisser Max Houkes uit Sleen op Roland Garros is uitgesteld. Het regent momenteel in Parijs en de gravelbanen van Roland Garros kunnen daar niet tegen. Houkes moet 3 voorronde wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi in Parijs te halen. De eerste is dus vandaag tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die in 2018 nog de halve finale haalde op Roland Garros. Zodra de regen voorbij is, begint Houkes aan zijn partij. Dat was het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
6: Dankjewel, Sebastian. Roland van der Zwaag nog met het weer.
8: Vanmiddag is het een graad of 14, maximaal 15. En er ontstaan weer een paar buien. Een enkel exemplaar kan gepaard gaan met onweer. En het kan even flink plensen. Maar er zijn ook andere plekken die krijgen slechts een lichte bui. Nou, vanavond dooft de laatste bui uit. En komende nacht is het bij rustige condities een beetje mistig.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkocht.

0: Kocht de hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Anouk in de middag.

Before die samen met Chrissie Hynde. I Got You Babe. En deze dame komt bij ons uit de provincie. Zangeres uit Pijzen. Danielle Wijkstra heet ze. En dit is haar allernieuwste single. Meer van jou heet het.

0: Het is 14:15, je luistert naar Radio Drenthe.
1: De Slingerplaat.
0: We gaan even wat suggesties laten horen die er binnen zijn gekomen. De asteroïde die langs de aarde schuurt, die hem net niet raakt.
2: Maakt het nu wel heel erg dramatisch.
0: Dat is echt zo. Het is nog nooit zo dichtbij geweest.
2: Oh, okay.
0: En als ik dat dan hoor, dan word ik toch een beetje bang. Dan zeg ik, ze zeggen wel no worries. Ja, het zal wel zo
2: die,
0: zijn.
2: Die ene die de dinosaurussen deed uitsterven, die zag ook niemand aankomen, hè?
0: Oh, maar nou hier, voet het even. Nee joh, er gebeurt helemaal niks. Om 11:00 is hij dichtbij. Nog nooit is hij zo dichtbij geweest. Maar het gaat allemaal goed komen. Hij raakt de aarde gewoon net niet en dan gaat alles goed. En wij dachten, er zijn soms ook wel liedjes gemaakt van hele grote artiesten. Of artiesten waarvan je altijd denkt, oh, dat vind ik wel fijn om naar te luisteren. Die hebben toch ook eigenlijk dingen altijd wel één liedje die het net niet helemaal voor jou is. Jij had het net al over Supertramp en Dreamer. Is het net niet voor jou? Hè?
2: Nee.
0: Zo heeft iedereen denk ik wel eentje. Nou, zo'n lijst zijn we aan het samenstellen. Heb jij zo'n liedje? Geef hem door. 0592-33-1188. Ik kreeg een appje van Bert. Bert vindt bijna alles van ABBA mooi. Ik zeg al, bijna alles. Behalve deze.
3: I have a dream. A song to sing.
0: Want die vindt hij zo zeurderig.
2: Het is niet echt de disco-vibe die je normaal bij ABBA hebt, hè?
0: Nee. Dus ik snap hem wel. En ik ben ook stiekem wel blij dat hij op het rad komt. Want ik ben ook groot ABBA-fan. Dus als deze er dan uitkomt, vind ik het geen ramp. Maar Bert doet me uit, denk ik. Ria, ja, die komt met een nummer van Elvis. En als je denkt van, Elvis, die heeft toch alleen maar mooie nummers gemaakt. Nou, ze kan niet zo goed over dit nummer.
4: Are you lonesome tonight? Do you miss?
0: Want er zijn twee versies uitgebracht van dit nummer. Ja, en deze wil dan nog wel, maar die lachvariant.
4: Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder.
0: Ja, daar kan Ria niet over. Doen we normaal. Zing hem maar gewoon. Nee, dat zet ze dan af. Jenny, die komt met een nummer van Rob de Nijs. Jenny vindt bijna alles van Rob wel mooi, behalve deze.
5: Deze zee, hoe vaak heb ik haar niet vervloekt.
0: Ja, want ze zegt daarbij, ik heb daar zo'n piratenkoorbeleving bij. En dat vind ik zo niet bij Rob passen. Dus deze komt dan op het lijstje van, nou, Rob, leuk geprobeerd, maar net niet.
5: Deze zee, deze zee.
0: Gaan we er nog eentje?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
2: Er hangt zelfs iemand.
0: Er hangt iemand. Hi, met een hoek.
6: Goedemiddag, met Geesje.
0: Hallo, Geesje.
6: Ik ben dus een Cats-fan.
0: Ja.
6: En ik heb The End of the Show. Dat vind ik een van de minderen.
0: Oh, waarom dan?
6: Dat weet ik niet.
0: Nee?
6: Ik denk, nee.
0: Maar als die voorbij komt, dan denk je van, nou, die zet ik even.
6: Nou, nee, ik zet hem niet weg. Maar ik heb iets van, nee.
0: Maar het is het net niet.
6: Nee, ik zou hem ook niet gewoon draaien uit mezelf. De anderen wel, maar...
0: Dat bedoelen we, hè. Dat je wel gewoon groot fan bent, of groot fan, maar dat je heel veel liedjes mooi vindt. Maar er is er eentje die je net niet pruimt. We zetten hem erbij, Geesje. Dankjewel.
6: Succes verder.
0: Doei.
6: Doei.
0: Meerdere keren komt deze binnen. Olifant. Meerdere keren wordt ook aangegeven. Ja, Elvis. Nee, Daniel Loos vind ik hartstikke leuk. Maar deze. Nee, niet zo, hè?
2: Nee, de term zeikliedje viel weer.
0: Oh nee, echt?
2: Ja.
0: Oh. Oké. Okay. De volgende. Ja, ik heb hem in mijn playlist staan.
7: I want you. I'm afraid I won't know where to start.
0: Ik vind dit zo mooi.
2: Echt?
0: Maar Bert en Henk niet, hè?
2: Nee.
0: Nee, die gaven hem door. Weet je de reden ook?
2: Nee.
0: Oh.
2: Nee, gewoon niet mooi, ja.
0: Oh.
2: Ik had ook Roelof aan de lijn. En die kwam met een liedje van Rick Dees en His Cast of Idiots.
0: Ja?
2: En dat vond ik ook wel echt een heel gek liedje. Die laten we nu even horen.
0: Oké. Okay.

0: Ja, en dat wordt dan gezept. Maar de rest van het repertoire, dikke top.
1: Ja, nou ja, kennelijk ja. Maar ik snap Roelof wel in dit liedje. Okay. Ik kan zijn keuze volgen.
0: Geke komt met dit nummer. What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? En Ali met deze. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou, maar papa. En jij hebt Ali gesproken, hè? Waarom papa?
1: Nee, ik heb Bert gesproken.
0: Ja?
1: En Ali, ja, die kan er niet naar luisteren, zei Bert.
0: Ja.
1: En nou ja, de meeste mensen zijn groot fan van dit nummer, denk ik toch stiekem wel. Maar dit klassiekertje komt er bij Ali niet in.
0: Oké. Nou ja, zo persoonlijk is het maar weer. Wij sluiten de lijnen. Wij gaan 26 liedjes uitzoeken en daar een letter aan koppelen. Dit is Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
1: De slingerplaat.
0: Wat gaat dat laatste plaatje worden? Wie van de luisteraars zet hem zometeen uit?
2: Slingeren.
0: Ja, dat liggen maar inderdaad. Wij zochten liedjes die het voor jou net niet zijn. En dat heeft met die asteroïde te maken die net niet de aarde raakt vanavond. En toen dachten we, nou, er zijn ook wel liedjes die het net niet voor jou zijn. Terwijl je normaal gesproken groot fan ervan bent. Waar ben je op geëindigd?
2: De L.
0: De L. Ik pak de lijst erbij. Oh ja, nou, dit bedoel ik dus. Want ik vind het hartstikke leuk. En zo is muziek dus weer hartstikke persoonlijk. Maar Ellie, die zet hem uit zometeen. Want Ellie gaf hem door via de app dat ze normaal gesproken deze meidengroep hartstikke leuk vindt. Behalve dit nummer.
1: De slingerplaat. Ja!

0: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
4: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden, de andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
15: Appetito.
14: Appetito.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
17: Uitstekende keuze.
15: Dat is dan 2 miljard euro.
16: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
17: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Julio Iglesias op Radio Drenthe. Ben je er klaar voor?
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Ja joh, de hele week geven we kaarten weg voor het Boerenrock Festival in augustus. Kan je bij zijn? Nou, dat is een hartstikke leuke prijs. Dat is een heel gezellig evenement. Hè?
2: En RTV Drenthe is er toch ook altijd bij?
0: Jannes treedt erop, André Hazes treedt erop, Marco Schoutmaker treedt erop, Jan Smit en jij kan erbij zijn. Door goed te luisteren. Wij hebben drie jongens bovenop een trekker gezet. Een beetje in de stijl van Robert, Aldert en Harm. Die zijn op een trekker gestapt. En die willen ondertussen graag naar een liedje luisteren. Maar dat is niet helemaal goed te verstaan. Als jij het toch weet te onderscheppen en het liedje herkent, dan kan je bellen naar de studio 0592-33-1188. Dit is hem.
3: Heerlijk. Het zonnetje schiet. Tiet om het laat op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
0: Nou, herken je het? Bel me naar de studio 0592-33-1188. En maak kans op die kaarten voor het Boerenrockfestival in augustus.

0: Evergreen van Ilse de Lange. Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
1: Misschien gaan ze wel naar Bert in Emmer Kompas. Bert, goedemiddag.
2: Goedemiddag dan ook.
1: Oh, dat zou mooi wezen, hè, Bert?
2: Jazeker, nog nooit geweest.
1: Nee?
2: Nee.
1: En wat trek jou zo aan in zo'n Boeren Rock Festival?
2: Nou, ik weet niet. Ik zou toch een keer mee willen maken dat het werd een leuke artiest. Dus
1: ja.
2: En toch op een bepaald moment, je koopt nog geen kaarten eigenlijk voor niet. Toch ga je er niet heen.
1: Hartstikke grote kaarten. Het zijn de kaarten voor de zondag trouwens. Want het duurt geloof ik 4 dagen op mijn hoofd. En allemaal randactiviteiten ook en zo. Maar deze, dat is echt een topdag hoor, die zondag. Want dan heb je dus André Hazes junior en Marco Schuitmaker, Jan Smit, Sven Versteeg, ken je die van Blikkendag?
2: Jazeker. Ja,
1: nou, die treedt daar ook allemaal op.
2: Oh, super.
1: Ja, nou, ik hoop dat ik ze naar je op kan sturen in Emmer Kompas. Als jij weet naar welk liedje Harm op de trekker luistert.
3: Heerlijk. Het zonnetje schiet. Tiet om het laatst op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
1: Waar luistert hij naar, Bert?
2: Nou, dat is wel een lastige nummer. Maar we zullen gaan springen. Jump van Helen.
1: Je was helemaal niet lastig, hè? Dat was goed te doen, hè?
2: Jazeker.
1: Ze zijn voor jou 2 kaarten. Al enig idee wie je mee gaat nemen?
2: Jazeker, mijn schatje, hè?
1: Oh, samen met je schatje naar het festival. Dat klinkt goed, ja. Bert.
2: Ja, ik vorige week ook naar jou aan de lijn, hè? Met mijn schatje.
1: Met je schatje had je mij aan de lijn?
2: Ja.
1: Oh, is me even ontgaan.
2: Met oudere Golden Oldies.
1: Oh, dat je liedje doorgegeven. Wat goed. Hé, Bert, daar komt eraan.

Adamson, Window of Hope op Radio Drenthe. Tennisser Max Houkes uit Sleen die staat op dit moment, as we speak, op zijn goede trend te spelen op het Roland Garros Grand Slam toernooi. Hoe hij het ervoor heeft staan, dat hoor je zo meteen van Sebastian Meijwaard.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en de Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Echt bijna 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Sebastiaan Meijwaard.
4: Goedemiddag. Ondernemer Henny van der Most ligt in het ziekenhuis. Naar eigen zeggen is de stress door de gedwongen verkoop van zijn attractiepark Rivoli in Rotterdam hem te veel geworden. Vorige week legden schuldeisers onder andere beslag op speelstad Oranje, omdat de verkoop van Rivoli te weinig geld opleverde. Van der Most laat aan RTV Rijnmond weten dat hij zich aangeslagen en vermoeid voelt. De kerk Open Hof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de Oezbeekse familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien is daar continu, dag en nacht, een kerkdienst om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. Het Openbaar Ministerie heeft ruim 2 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man uit Assen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en het witwassen van tienduizenden euro's in 2020. De rechter doet op 1 juni uitspraak. En tennisser Max Houkes uit Sleen is zojuist begonnen aan zijn debuutwedstrijd op Roland Garros. Dat is wat later dan gepland vandaag, omdat het eerder vandaag regende in Parijs. In de eerste ronde van de kwalificatie speelt hij tegen de Italiaan Marco Cecchinato, die in 2018 nog de halve finale haalde in Parijs. Houkes moet 3 wedstrijden winnen om het hoofdtoernooi te halen en hij is goed op weg, want de stand in de eerste set is 4-3 in het voordeel van Houkes. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
3: Dankjewel, Sebastiaan. Het weer krijg je van Roland van der Zwaag.
5: Vanmiddag is het een graad of 14, maximaal 15. En er ontstaan weer een paar buien. Een enkel exemplaar kan gepaard gaan met onweer. En het kan even flink plensen. Maar er zijn ook andere plekken die krijgen slechts een lichte bui. Nou, vanavond dooft de laatste bui uit. En komende nacht is het bij rustige condities een beetje mistig.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Dirk, Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
9: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
11: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

Beach Boys en Then I Kissed Her. Op maandag zetten we altijd een hobby in het zonnetje. En vanmiddag is het de hobby van Evelien, die ik zo meteen ga bellen. En die hobby wordt steeds populairder en populairder, met name onder de jeugd. Wat het is, hoor je zo.

0: Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight.
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Ja, het lijkt zo makkelijk, maar het is best moeilijk. Dat weet ik uit eigen ervaring. De grote hobby van Evelien Okken uit Dwingelo. Goedemiddag, Evelien.
2: Goedemiddag.
0: Ja, want jouw grote hobby is pottenbakken.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en ik heb het een keer gedaan met mijn drie dochters. En zij gingen alle drie met iets fantastisch naar huis. En ik pakte er echt helemaal niks van.
2: Het is al verschrikkelijk moeilijk. Heel veel mensen denken van, oh,
0: ja,
2: leuk potje draaien.
0: Ja.
2: En dan blijft het toch net wat ingewikkelder dan je dacht.
0: Nou echt, ik heb me daar toen zo op verkeken. Maar eerst even naar jou. Hoe lang doe jij dit al?
2: Ik doe het pottenbakken en kleien eigenlijk, want ik doe allerlei vormen van met klei werken, maar pottenbakken zo'n 8 jaar.
0: Oké, en die allerlei dingen met klei, dat loopt al veel langer?
2: Nee, dat loopt ook alweer 8 jaar. Dat is allemaal een beetje tegelijkertijd begonnen.
0: En hoe ben je daar zo mee begonnen dan?
2: Nou, ik ben eigenlijk begonnen doordat een buurvrouw van mij vroeg van, joh, heb je geen zin om een keertje mee te gaan? Dan gaan we op een clubje en dan gaan we iets kleien, een vogelhuisje kleien.
0: Ja.
2: Nou, dat leek me hartstikke leuk. Dus dan zijn we samen in de auto gegaan en naar zo'n clubje. En de eerste dag dat ik daar kwam, was ik helemaal al meteen verkocht.
0: Oh,
2: ik vond
0: echt?
2: Het zo leuk. Ik vond het gevoel van klei in mijn handen zo leuk. En ik vond het zo leuk dat je er van alles mee kon maken en ik wilde meteen alles weten. Ja, ik geloof dat dat vrij uitzonderlijk was, ook volgens de juf. Maar ik vond het gewoon superleuk.
0: Ach, top. En dat was meteen ook een cursus waarbij het hele proces werd gevolgd. Hè? Van het maken, het creëren, naar het bakken, glazuren, alles erbij.
2: Ja, eigenlijk, zij zei van, nou, ik vind het wel fijn dat jullie weten wat je willen maken. En toen zeiden we van, nou, we willen graag een vogelhuisje maken. En toen had zij de vormen daarvoor. Toen zei ze van, nou, zo moet je de klei uitrollen. En als je net begint, is alles nieuw. Dan heb je totaal geen flauw idee wat je moet doen. Dus zij deed dat allemaal voor en dat deden wij dan na. En als het dan helemaal klaar was, dan deed zij het in de oven en dan komt het er weer uit en dan ga je het glazuren.
0: Ja.
2: Eigenlijk is dat dus altijd met klei zo. Je moet altijd 2 keer bakken, dus het is best een enorm proces.
0: Ja, van kan je ons dat hele proces vertellen? Van zo'n homp klei dat je krijgt naar uiteindelijk datgene wat je maakt? Hoe gaat dat?
2: Ja, en wat zou je dan willen weten? Bijvoorbeeld iets wat
0: nou,
2: je draait of een vogelhuisje?
0: Ja, zullen we het op pottenbakken, zullen we daar op richten? Ja, dan krijg je een stuk klei en dan?
2: Nou, dan krijg je een stuk klei. Dat zit in een grote homp plastic. En dan haal je daar een stuk van af en dan ga je dat walken. Want klei bestaat uit kleiplaatjes en die zitten heel rommelig door elkaar. Ja, dat klinkt heel raar, maar op heel microniveau zijn dat allemaal hele kleine plaatjes. En dan ga je walken, dan ga je het een soort kneden, net zoals dat je brood kneedt. En dan komen al die plaatjes op elkaar en dan wordt het één mooi geheel. Mm-hmm. Nou, vervolgens maak je daar een balletje van en dat leg je op de draaischijf. En dan ga je het op de draaischijf centreren. Nou, dat zul jij vast ook heel moeilijk hebben gevonden.
0: Ja,
2: dat
0: ja maar
2: klei
0: alleen
2: helemaal
0: dat
2: in de
0: kneden
2: komt,
0: al, hè? Wanneer weet je dat je klaar bent?
2: Nou ja, als je het een keer of 50 met je handen doorheen bent
0: gegaan. Dat is wel goed, oké. Okay.
2: Dan is het wel goed. Ja. Dan moet je er maar vanuit gaan dat er geen luchtbelletjes meer in zitten of wat dan ook.
0: Ja.
2: Ongeveer. En dan, dan maak je dus, dan leg je dat, leg je dus op de draaischijf en dan moet je dus centreren. Nou, hè, dat het helemaal zo in het midden is.
0: Ja.
2: Heb je dat gedaan toen? Ja, hè, waarschijnlijk.
0: Ja, wel, met hulp
2: Want als
0: ook.
2: Het helemaal mooi in. Ja, want als het helemaal mooi in het midden ligt, pas dan kun je er iets van gaan draaien. Want anders zwiep het alle kanten op.
0: Ja.
2: En ze zeggen wel eens, nou, een gevorderde pottenbakker, moet je nagaan, is gevorderd als je een kilo klei mooi in het midden kan houden. Dus mooi kan centreren.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat duurt je wel eventjes voordat je dat goed kan.
0: Mm-hmm.
2: Nou, en vervolgens ga je daar proberen een potje van te maken. Er zijn natuurlijk allemaal technieken voor. En dat is, nou, ik zeg altijd een beetje als gitaar leren spelen. In het begin heb je een gitaar vast en doe je wat plinken plonk. En dan uiteindelijk na een hele hoop uur oefenen, dan komt daar iets moois uit.
0: Mm-hmm.
2: En zo is het ook met pottenbakken. Dus je gaat gewoon bezig en dan komt een leuk schaaltje uit of iets. En dan vervolgens moet dat drogen. En dan gaat dat in de oven.
0: Nou klinkt het weer zo simpel. Maar dat, was het, dat is het niet. Want dat omhoog krijgen van zo'n potje met je duimen erin en dat vasthouden en zo. Ja. Het glibbert alle kanten op.
2: Ja, en dat, en nou ja, dat is eigenlijk net wat ik, wat ik ook zei met het gitaarspelen.
0: Ja,
2: het zijn gewoon uren die je maar.
0: Ja.
2: Het is een ambacht, hè? Dus je moet dat gevoel in de vingers krijgen. Met alles wat je moet leren met je vingers, moet je dat gewoon eindeloos doen.
0: Ja.
2: Alleen het proces om het te leren, dat is ook zo leuk.
0: Ja.
2: Hè? Het is dus niet van, oh, net zoals je woordjes moest leren vroeger met Frans of weet ik veel wat.
0: Mm-hmm.
2: Het proces zelf is al zo verschrikkelijk leuk.
0: Ja.
2: Maar ook al doe ik het 8 jaar, ik ben nog lang niet daar waar ik kan zijn. Dus ja.
0: Ja.
2: Je kan altijd nog zoveel leren.
0: Maar stel, oké, het lukt, hè? En dan heb ik een kommetje, zeg maar. En dan, wat gaat er dan mee gebeuren?
2: Nou, dan moet een kommetje drogen.
0: Hoe lang?
2: Oh nee, dan heb je een kommetje en dan ben je er nog lang niet. Want dan is de onderkant van het kommetje is nog helemaal een beetje plat en nog niet netjes. Want er zitten altijd nog weer allemaal randjes en kantjes aan. Want daar heb je het niet mooi van de draaischijf gehaald. Dus je moet eerst nog dat kommetje omdraaien als het half droog is.
0: Ja.
2: We zeggen wel leerhard. En dan moet je de onderkant heel mooi gaan bijslijpen. En dat noem je afdraaien. Dus dan ga je dat mooi rond maken van de onderkant. Misschien zelfs met een, hoe noem je dat nou? Zo'n,
0: geen spatel.
2: Dat er een mooi randje onder zit,
0: oh,
2: zeg maar.
0: Ja. Net of het ergens op staat.
2: Niet op het woord komen. Ja. Dus dat het niet helemaal plat van onder is, maar dat het een staarrandje heeft, zeg maar. En dan ga je dat helemaal mooi maken. En dan, als dat gebeurd is, en ook dat is weer een kunst, kan ik je vertellen. Want voordat dat een beetje netjes gaat, ben je ook weer een paar oefeningen verder. Maar als je dat hebt gedaan, dan zet je het neer en dan laat je het mooi drogen. En dan moet het helemaal droog zijn. Zo droog als wat, want er moet de oven in en dan moet het dus keurig droog zijn. En als je dat dan in de oven doet, dan moet je dat heel voorzichtig oppakken, want het is heel broos.
0: Mm-hmm.
2: Eigenlijk is het gewoon een beetje aan elkaar geplakt zand, zeg ik altijd. Mm-hmm. Nou ja, je weet hoe broos dat is. Dus je snapt misschien ook wel dat het wel eens fout gaat bij mij als ik het in de oven doe.
0: Ja.
2: Maar dat gebeurt iedereen. Nou, vervolgens doe je het in de oven en dan gaat het op ongeveer 1000 graden.
0: Mm-hmm.
2: En dat, dan komt het eruit en dan is het hard en dan is het eigenlijk onbreekbaar geworden. Of nee, het is niet onbreekbaar, maar het is wel hard en het kan niet meer terug in de oude vorm.
0: Mm-hmm.
2: Dus als je nou potjes ziet van vroeger en zo, uit al die vroegere culturen, dat is dan, dan heeft het dat niveau.
0: Ja.
2: Dat wat wij ondervonden, wat gevonden is onder grafheuvels en zo van de trechterbekercultuur.
0: Mm-hmm.
2: Dat is ook zo gebrand. Nou, vervolgens willen wij dan altijd vaak dat het een leuk kleurtje heeft. Dus dan gaan we het glazuren.
0: Ja. En dat is een heel proces en ben je heel lang mee bezig. Evelien, ja, sorry dat ik je onderbreek, want ik kijk even naar de klok en dan zie ik dat al bijna 3 uur is. Dus ik denk dat we even een uur hiervoor hadden moeten uittrekken. Want het is echt een hobby. Ja, nee, je moet er gewoon de tijd voor nemen voor deze hobby ook. Want dat heb je niet zomaar 1, 2, 3, heb je je eindproduct klaar. En juist wat je al zei, dat proces helemaal ernaartoe werken, dat is zo mooi. Mensen kunnen ook even kijken wat je allemaal maakt. Dekleiboerderij.nl, daar vind je wel jou ook met een mooie foto en al het werk wat je maakt en de bijzondere vissen die je allemaal hebt gemaakt. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje en laat je inspireren door Evelien. Want je geeft ook zelfs workshops en zo. Hey, leuk dat je even dit wilde vertellen en ik wens je een hele fijne dag toe, Evelien. Dankjewel, hè.
2: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Fijne dag. Doei.
1: In de hobbyhoek van Anouk. Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

0: Lady the Night van James Blunt. Mijn laatste, René Steenbergen, gaat zo meteen verder met heel veel lekkere muziek. Ik wens u nog een fijne maandag en graag tot morgen. Dag!
1: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
2: Hey, schat. Tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
10: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
11: Blijenberg.nl.
12: Oh, die van die deuren.
11: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
15: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week €1,174 vakantiegeld gestort, bijna €200 meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
17: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Radio Drenthe.
24: Studio Steenbergen.
14: 60s en 70s.
24: Met René Steenbergen.

0: Het is Motown-muziek uit dat ultieme Flower Power jaar 1967. En dit was destijds de laatste single die ze uitbrachten onder de naam The Supremes. Want ja, diva-gedrag begon inmiddels een beetje op te spelen. En na deze single werd het Diana Ross en The Supremes. Je hoorde The Happening.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou, om de open deur maar even in te trappen. Ik hoop dat het tussen nu en 4 uur ook weer een hele happening wordt. Want we staan weer aan het begin van een uurtje jaren 60 en 70 klassiekers. Goedemiddag allemaal, van harte welkom en leuk dat je er weer bij bent. Wat staat je te wachten de komende, 253 minuten? Nou ja, het begon natuurlijk al lekker met de Supremes, maar verder komt zometeen Tom Jones bijvoorbeeld voorbij. Just help us.

Elvis Presley. En Labi Sivre. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Verder gaan we ook weer, zoals we dat elke middag doen, terug in de top 40 geschiedenis. Vandaag neem ik je mee terug naar de top 40 lijst van precies 51 jaar geleden. Wat waren de grote hits in Nederland op 18 mei 1975? Nou, je krijgt er zometeen 3 voorbeelden van te horen. En aan het eind van dit uur 2 liedjes uit onze jukebox van een legendarische singer-songwriter. Die misschien wel een klein beetje ondergewaardeerd is. Nou, hoog tijd om daar iets aan te doen. En er is ook nog een mooie aanleiding voor. Wat die aanleiding is, dat hoor je straks aan het eind van dit uur.

0: Ja, het is een graag geziene gast in dit programma. Een graag gehoorde gast, zou ik beter kunnen zeggen. Help Yourself, dat was Tom Jones. En daarvoor nog Maxine Nightingale. En Right Back Where We Started From. Nou, moet je eens op de klok kijken, zeg. Als je zo'n atoomklok hebt, staat hij nu op precies 3:15. Dat is een prachtige tijd voor de dagelijkse tijdreis. Dat doen we elke dag in dit programma, elke middag. Even kijken wat er zoal gebeurd is op deze datum in de geschiedenis. Nou, dit is wel een leuke. Op 18 mei 1963 beginnen de Beatles aan hun eerste Britse tournee. Waarbij de groep samen met Roy Orbison en Gary and the Pacemakers als de hoofdattractie op de affiches worden vermeld. De eerste show in het Adelphi Theater is in Slough. In het voorprogramma staan David Macbeth, Louis Cordette, Eric Grant, Ian Crawford, Tony Marsh en de Terry Young Six. Nou, dat zegt me dan allemaal niet zoveel, maar ja, die drie grote namen op de poster. Je zult erbij geweest zijn, zeg. Roy Orbison, Gary and the Pacemakers en de Beatles. Leuk hoor. Dan naar deze dag in 1968. Dan wordt er een legendarisch speelgoed gelanceerd.
1: They're the fastest metal cars you've ever seen. Mattel's new Hot Wheels. Collect them by themselves or get them in wild new action sets. Like the drag race action set. Get new Hot Wheels. The fastest metal cars you've ever seen.
0: Ja, de Hot Wheels autootjes. Een jongensdroom die in vervulling gaat van Elliot Handler, medeoprichter van speelgoedfabrikant Mattel. Nou, het eerste modelletje Hot Wheels, dat is een miniatuur custom Camaro. En Hot Wheels groeit uit tot een wereldwijd fenomeen. Nog altijd behoort het tot het meest verkochte speelgoed ter wereld. Wereldwijd gaan er per seconde nog altijd 16 autootjes van het merk over de toonbank. Nou, ja, zoals dat dan gaat, zijn ook verzamelobjecten. Hè? Dan zijn er zeldzame types bij die uiteindelijk heel veel geld waard worden. Ja, de Hot Wheels, je ziet ze nog steeds liggen. En dan naar deze dag in 1970. Omdat Melanie op het laatste moment heeft afgezegd voor het festival Pinkpop, moet organisator Jan Smeets een alternatief verzinnen. Er zijn al heel veel kaartjes verkocht voor het openluchtconcert op dan eerste Pinksterdag op het sportpark in Geleen. Onder andere de George Baker Selection, Livin' Blues, The Dream en de Mr. Albert Show zijn gecontracteerd. En daarmee wordt het festival eigenlijk veel groter dan eerst de bedoeling is. En dat levert bijvoorbeeld voor het geluid de nodige problemen op. Nou, gelukkig biedt een zekere Nederlandse band uitkomst, vertelt Jan Smeets hier.
2: Hier de Golden Earring, zo met de wagen er binnen. En ik kom daar aangelopen. Hebben jullie een geluidsinstallatie? Ja, die hebben wij in deze auto. Dit vrachtwagentje. Nou, kan ik die dan krijgen? Ja. Nou ja, want anders gaat het festival niet door. Ik had verschrikkelijk slechte geluidsinstallatie gehuurd. Dat wil je niet weten. Dat was van een nulniveau.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk kwam dat dus allemaal goed. Ten nauwe nood gered. En dat is eigenlijk ja, de eerste soort van versie, de eerste vorm van het Pinkpop Festival. Zoals we dat nog altijd kennen eigenlijk. Dan naar de Amerikaanse orkestleider en arrangeur Leroy Anderson. Hij overlijdt op deze dag in 1975 in Woodbury in Connecticut. Hij heeft talloze platen gemaakt waarop hij verrassende gebruiksvoorwerpen inzet als muziekinstrument. Dat doet hij bijvoorbeeld met schuurpapier in The Sandpaper Ballet. Ja, dat is leuk, hè? Ja, en dan is er ook nog deze waarin een schrijfmachine wordt gebruikt. Ja, je moet er maar opkomen, hè? En dit stuk, The Typewriter, wordt een wereldwijde hit. Leroy Anderson, de orkestleider, is 66 jaar geworden. En in Dallas gaat op deze dag in 1978 de bioscoopfilm The Buddy Holly Story in première.
3: He's going to change the future of a whole generation. His name is Buddy Holly. And this is his story.
4: Now, get ready, we're going to play some rock and roll.
5: Well, that'll be the day when you say goodbye. That'll be the day when you make me cry.
3: The Buddy Holly Story. You'll be laughing, crying, singing and stomping your feet.
0: Ja, de Buddy Holly Story dus. Gary Busey, die de rol van de omgekomen zanger speelt. Nou, die levert een prima staaltje werk af. Alle liedjes op de soundtrack, die zingt hij zelf. En hij krijgt er later zelfs een Oscar voor. De Buddy Holly Story is vanaf januari 1979 ook in de Nederlandse bioscopen te zien. Ik ga er weer een oud top 40 blaadje bij halen. Dat ga ik uitvouwen en dan ga ik je daar een dwarsdoorsnede van proberen te geven. In de vorm van 3 liedjes, om precies te zijn, uit de top 40 van deze dag in 1975. Met zometeen, en daar verheug ik me eigenlijk al een beetje op stiekem, The Guitar King van Hank the Knife and the Jets. Daarvoor, ook leuk, Joost Nuissel. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. En eerst is hier Peace, Love and Happiness met Roger Glover en zijn hele vriendenclub in Love Is All.

0: Steenbergen.
1: 60s en 70s.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
2: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Het is een half minuut over half vier. Dit zijn de belangrijkste punten uit het Drentse nieuws. Ondernemer Henny van der Most ligt in het ziekenhuis. De 76-jarige van der Most heeft naar eigen zeggen last van hartkloppingen door stress. Vorige week legden schuldeisers onder meer beslag op speelstad Oranje. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 33-jarige man uit Assen ruim 2 jaar cel geëist. De man wordt verdacht van het voorbereiden van drugshandel en het witwassen van tienduizenden euro's. En de wedstrijd van Max Houkes op Roland Garros is onderbroken nadat de tennisser uit Sleen een blessure opliep. Op dat moment stond Houkes met 1-0 achter in sets en de wedstrijd is inmiddels hervat. Het weer dan, Roland van der Zwaag.
4: Vanmiddag is het een graad of 14, maximaal 15 en er ontstaan weer een paar buien. Een enkel exemplaar kan gepaard gaan met onweer en het kan even flink plensen. Maar er zijn ook andere plekken die krijgen slechts een lichte bui. Nou, vanavond dooft de laatste bui uit en komende nacht is het bij rustige condities een beetje mistig.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
10: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Studio Steenbergen.
14: 60s en 70s.
13: Met René Steenbergen.

0: tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

The Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Ook nog Labi Cifre met It Must Be Love. En Elvis Presley en It's Now or Never. Oftewel, oh Sole Mio, maar dan op zijn Elvis. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer. Drie plaatjes na 3:30, dat is de tijd. En ja, het begint een beetje in te sluipen. Hè? Dat ik dan altijd een beetje zo'n oh ja plaatje tevoorschijn trek. Zo'n liedje waarvan ik hoop dat je het wel kent, maar dat het echt al een tijd geleden is dat je het gehoord hebt. Ik denk dat vandaag wel weer gelukt is, eerlijk gezegd. Al zeg ik het zelf. Ach ja. Aan de andere kant, als ik met mijn mijnwerkershelmpje op het muziekarchief hierin ga, ach, daar kom je altijd wel weer dat soort dingen tegen. Zo liep ik vandaag tegen een singeltje aan van de Britse band Jigsaw uit 1975. Het liedje Sky High. Het werd destijds gebruikt in de film The Man from Hong Kong. Geen idee waar die over gaat, maar nou ben ik ook niet zo'n filmkenner, moet ik eerlijk zeggen. Het liedje ken ik natuurlijk wel. En dat vond ik meer dan de moeite waard om even te draaien. Het was een grote hit in de nazomer van 1975. Eerst in Engeland, toen in Amerika. En ja, toen was de rest van de wereld eigenlijk ook aan de beurt. En nou vooral eigenlijk hetzelfde. En wat wel lollig was, het liedje kwam ook uit in Australië. Alleen, daar was ook al een band die ook Jigsaw heette. Dus toen hebben zij, de Britse band, hebben hun naam een beetje veranderd in British Jigsaw. Om dat verschil eventjes duidelijk aan te geven. Ja, ik vond het wel een creatieve oplossing. Hartstikke leuk liedje en meer dan de moeite waard om weer eens even een keertje te draaien in dit speciale 60s en 70s uurtje. Hier zijn ze, Jigsaw en Sky High.

Lekker dit, hè? Sister Sledge en Lost in Music. En daarvoor nog Jigsaw met Sky High. En daarmee is het al bijna weer gebeurd voor het 60-70 uurtje voor vandaag. Ja, het is zo'n cliché en ik roep het elke dag, maar het is ook gewoon zo. Het is altijd weer voorbij voor je er erg in hebt. Maar goed, nog niet helemaal, want ik heb nog twee liedjes uit onze jukebox voor vandaag. En daarin vandaag aandacht voor Albert Hammond. Hij is jarig vandaag, 82 jaar geworden. Respectabele leeftijd en... is nog wel belangrijker, een respectabele carrière. Kijk, als singer-songwriter had hij zelf grote hits. Bijvoorbeeld I'm a Train, The Free Electric Band, It Never Rains in Southern California. Maar als je eens even verder in zijn cv'tje duikt... tjonge, jonge, hij heeft nogal wat op zijn naam staan. Bijvoorbeeld schreef hij mee aan I Don't Wanna Lose You van Tina Turner... One Moment in Time van Whitney Houston. The Air That I Breathe van The Hollies. So, To All the Girls I Loved Before van Julio Iglesias en Willie Nelson. Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship. When I Need You van Leo Sayer. Nou, toch allemaal wereldhits waar hij dus achter zat. Maar goed, zoals gezegd, zelf kon hij er ook wat van. En ik dacht, nou, om dan onze jukebox af te sluiten vandaag... pak ik dan net eventjes twee van die... ja, B-hits, dat klinkt dan ook weer zo oneerbiedig. Maar dan net eventjes twee hits die je misschien wat minder vaak hoort... dan de Free Electric Band of I'm a Train. Zometeen hoor je I Don't Wanna Die in an Air Disaster. En eerst gaat het muntje in de jukebox... en de naald op de plaat voor Down by the River.

0: sta-opstoel nodig? Mobifit.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
3: Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
5: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
6: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
7: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
8: Aan tafel! Zo.
9: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
8: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
9: Heb je een nieuwe vriend, oma?
8: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
10: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
14: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
13: Borgstee, Assen.
15: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met Met aandacht, meer rendement.
0: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen.
15: Radio Drenthe.
23: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: wat ik dus heel irritant vind, is als je heerlijk in de bioscoop zit en er zijn mensen die de hele tijd de behoefte voelen om te praten tijdens de film.
1: Zo,
0: dat ik denk, hallo, ik ben me aan het concentreren op de film en dan hoor je het zo.
1: Ja.
0: Ik wil in stilte die film bekijken en door niks en iemand worden afgeleid.
1: Ja, ik betrap mezelf hier af en toe.
0: Dat jij dit doet?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja. Dat als ik dan nu even terugdenk dat ik met Ro in de bios zat en dan af en toe in zijn oor dat ik gewoon wat zeg. Ik kan het niet delen dan. Ik moet het zeggen.
0: Ja?

0: ben er nog nooit in tegengekomen, Maneater. Maar in de spannende dromen van Hall en Oates blijkbaar wel. Het liedje Maneater was een grote hit in 1982.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 1982 zeg. Sebastiaan, toen was jij er nog lang niet, denk ik, hè?
3: Nee, ik wist dat je die ging maken. Nee, toen was ik er nog niet, René.
0: Een van onze jongste bediendes.
3: Ja.
0: Hoe lang duurde het toen nog?
3: Tot de daad, denk ik. Nou ja, wel.
0: Nou, ik hoef niet het precieze tijdstip van bevruchting te hebben, hoor.
3: Dik 15 jaar nog.
0: Ja, dat dacht ik al een beetje, ja. Nou, goed. Hoe dan ook, je bent inmiddels een grote jongen. En het is fijn dat je er weer bent. We hebben een muzikale week deze week op Radio Drenthe. Want we geven volop vrijkaarten weg voor het Boerenrockfestival. En dan hoor ik iedereen er wel een beetje denken van... Hey, hallo, kijk eens naar buiten en kijk eens op de kalender. Dat is nog lang niet. Nou, 3 maandjes. Let maar eens op hoe snel dat weer is, hoor.
3: Gaat zo snel.
0: En dan heb je die kaarten maar vast in huis. Laat eerlijk zijn.
3: Ja.
0: We hebben een hartstikke leuk boerenrockspelletje omheen verzonnen. En dat gaan we straks na 4:30 weer spelen. Maar er zijn uiteraard ook andere zaken, Sebas.
3: Ja, ik heb even onze blik gelegd buiten de landsgrenzen. Ik dacht, laten we even kijken naar de Trevi-fontein. Dat is natuurlijk Dia.
0: Ja, Rome.
3: Spetter Pieter Pater.
0: Lekker Dia. In het water, ja.
3: Ja, die is natuurlijk super bekend van die beroemde scène uit de film La Dolce Vita. Hè? Ah, we kennen hem allemaal.
0: Dat Anita Ekberg door dat water heen loopt met Marcello Mastroianni achter haar aan.
3: Precies, echt een iconische scène.
0: Ja.
3: Maar ja, dat mogen mensen in het echt natuurlijk niet doen. Dat willen ze daar niet in Italië.
0: Ja, nee, ja, dat snap ik. Maar ja, als ik in Londen ben, wil ik ook over het Abbey Road zebrapad lopen.
3: Ja, maar goed, daar kan natuurlijk niet zoveel aan kapot gaan.
0: Nee, dat is waar. Ja.
3: Nou,
0: maar bij die fontein willen ze het niet hebben dus.
3: Ja, dat is elke keer weer gesodemieter. En dit weekend opnieuw, want voor de zoveelste keer is er een toerist, ditmaal eentje uit Nieuw-Zeeland, ja, de kleren uitgegaan en in de fontein gedoken. Klopt. Die zwemmen dan een paar rondjes, doen gek, drinken alcohol in die fontein.
0: Ja, zend het live uit op Facebook waarschijnlijk.
3: Ja, met zo'n selfie-camera erbij, precies, weet je wel, selfie-stick.
0: Ja.
3: Ja. En tegenwoordig kost dat dan €500.
0: Zo.
3: Dat maakte hem niet uit, want hij ging dus gewoon uit de kleren. Maar dat was het nog niet, want later op die zaterdag gingen er ook nog eens 2 bendes met elkaar op de vuist.
0: Die fontein heeft een rare invloed op mensen.
3: Precies.
0: Yeah.
3: Ja, en daar raakten dan ook nog eens weer toeristen bij gewond. Dus nu is het idee in Italië om die boete te verhogen van €500 naar €5000.
0: Zo.
3: In de hoop dat de historische Trevi-fontein met rust wordt gelaten. Nou, waar zo'n film al niet toe kan leiden.
0: Ja, nou, we gaan kijken of het lukt.
3: Heb je groene vingers?
0: Nee.
3: Oh, oké. Ik wel, denk ik.
0: Ik heb van die vetplanten op de vensterbank staan.
3: Ja.
0: Waar maar 1 keer in de zoveel tijd een klein druppie water bij hoeft.
3: Precies.
0: En zelfs die weet ik te verknallen.
3: Ja, hoe lang gaan ze mee bij jou, die vetplantjes dan?
0: Ja, ik ben dan ook weer te lui om ze weg te halen. Maar die blaadjes zijn al bruin.
3: Dat vind ik echt erg.
0: Ik zie het ook niet.
3: Nee. Oké. Nou ja, cactussen. Dat is misschien dan de laatste stap voordat je het helemaal op moet geven. Ja.
0: Maar hoezo, groene vingers?
3: Nou, wat denk je dat de meest populaire planten zijn in Nederland?
0: Is dat nou weer voor een vraag? Vetplantjes misschien wel.
3: Nee. Het zijn die mooie hortensia's.
0: Oh ja.
3: Het zijn van die planten met van die, ronde bloemen. Mm-hmm. Vaak blauw, soms roze. Die had mijn oma vroeger ook altijd trouwens. En die zijn super populair.
0: Ja, geen onderhoud, hè?
3: Nee, winterhard.
0: Winterhard heet dat?
3: Ja, dus je hoeft er niet zoveel mee te doen. Je moet hooguit een keertje snoeien. En dan kunnen ze gewoon de hele winter mee.
0: Nou, wat een heerlijk wist u dat je. Maar ik zei het al, ik ben er absoluut niet van. Ik zou het zelfs voor elkaar krijgen om zelfs hortensia's dood te kunnen laten gaan. Dus het enige wat er voor mij nog rest, dat is een buxushaar of zo.
4: Met hun perfect recht onderhouden, recht gesneden buxushaar. Wie de fuck heeft dat ooit bedacht? Heb je dat ooit in de natuur gezien of niet? Spannen ze zo'n touwtjes op? Nee, struik, jij groeit nu precies in de vorm van de kubus. Precies, ja. Zo'n perfect onderhouden voortuin, dat is een werk, jongens. Wow. Een werk, dan hebben ze bestrating. Bijvoorbeeld hebben ze in de voortuin een bestrating. Daar komt dan onkruid tussen. Dan moeten we krabben. Krabben, krabben, krabben. Krabben, krabben, krabben. Krabben, krabben, krabben. Krabben, krabben, krabben, krabben, krabben, krabben, krabben, krabben. En dan 2 weken later, het is er weer. Krabben, krabben, krabben. Krabben, krabben, krabben. Krabben, krabben, krabben, krabben. Ik heb een hele simpele regel. Als je bij mij binnen 2 weken weer terug bent, dan heb je gewoon gewonnen. Ik geef me over, oké? Of harken, hè? Dan heb je een boom staan en dan vallen blaadjes af. Oeh, blaadjes. Nee, dat mag niet in de tuin. Nee, dat wil ik niet. Harken, harken, harken, harken, harken, harken, harken, harken, harken, harken, harken, harken. Ja, ik heb het allemaal. Fijn, fijn. Oh nee, de wind. En maar hark. Onder die blaadjes, hè, die je weghaart, dat is lekker nat en warm. En daardoor leveren heel veel insecten. En die insecten die voeden dan weer egels en vogels. Maar omdat je zo dwangmatig de hele tijd aan het harken bent, maak je eigenlijk die keten des levens kapot, ja? Waar bemoei je je mee? Terwijl je maakt niet eens deel uit van deze keten, hè? Heel misschien, hè, doe je er even de harken, loop je naar binnen, kijk je misschien heel even door je vooruit, zeg, oh, wellicht de tuin er weer mooi bij. Was dat massagraf goed verzorgd?
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: uit die onuitputtelijke doos van eendagsvliegen. Brooke Fraser en Something in the Water.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, en Aldert, die kun je wel naar een feestje sturen. Zoals in het geval van vandaag naar Meppel. Want racehoort, Aldert, daar moet je wezen.
3: Ja, joh. Ja, joh, een groot feest in Meppel, inderdaad. Ja, dat moet je inderdaad weten. Ik heb het gebak nog niet zien, maar dat kan ik wezen. John, ben ik te laat voor het gebak?
4: Voor het gebak ben je te laat, ja. Vanmorgen is de burgemeester geweest en ja. Dan hebben we...
3: Hij wel, hè?
4: Ja, hij wel, ja. Ja, ja, ja.
3: Dan ga je weer, hè?
4: Hij wilde trouwens niet.
3: Niet?
4: Nee. Hij heeft hem geweigerd.
3: Oh, dat is misschien wel goed.
4: Maar voor al die andere mensen die hier wonen, die hebben wel het gebakje genomen.
3: Ja, ja. Voor mij misschien ook wel goed. John en Siske staat hier bij
5: me, ja, zeker.
3: Van de feestcommissie, hè?
5: Van de feestcommissie.
3: 50 jaar racetour in Meppel.
5: Ja, klopt. Ja, dus het is de hele week feest.
3: Moet je me eens misschien wel in toezicht leggen, wat is nou eigenlijk Reestoort?
5: Ja, Reestoort is een woonzorgcentrum in Meppel.
3: Ja. Ja, niet meer en niet minder.
5: Niet meer en niet minder, dat is het. Ja.
3: 50 jaar, ook 50 jaar op dezelfde locatie, hier aan de Reest?
5: Ik denk dat je dan even mijn collega John moet vragen.
3: Oh, dan vraag ik even John.
4: Ja hoor, het staat al 50 jaar aan de Reest. Ja. Reestoort, en vanmorgen bij de burgemeester zelfs bekend, ook bekend staat als Feestoort.
3: Ah.
4: Hè? Ja. Dus wij proberen gewoon met al onze ouderen hier... het gewoon heel erg gezellig te hebben.
3: Ja, ja, ja.
4: In het laatste stukje van hun leven eigenlijk.
3: Wat is normaal je functie hier?
4: Mijn functie is welzijnscoördinator.
3: Oh, dan pas je dit feestje hier geweldig.
4: Ja,
3: natuurlijk.
4: Dat past me enorm, ja.
3: Ben jij ook welzijnscoördinator?
5: Nee, ik ben de regieverpleegkundige hier. Dus ik ben geen welzijnscoördinator.
3: Oké, dat is wel een andere tak van sport.
5: Dat is een heel andere tak van sport. Maar een feestje organiseren is altijd leuk.
3: Dat vindt iedereen wel fijn.
5: Zeker,
3: hè?
5: Ja.
3: Maar goed, ik heb John vanmorgen het feestje mist. In die zin dat de burgemeester was hier. Maar van die officiële momentjes natuurlijk. Of niet?
4: Ja, de burgemeester was voor het officiële momentje.
3: Ja, maar ga je ook een toespraak houden dan?
4: Hij heeft ook een toespraak gehouden, jazeker. En hij had die hele mooie woorden voor Reestoort. Zoals ik al zei, hij wist dat het ook Feestoort in de volksmond genoemd wordt.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Zo.
3: Want we staan hier ook in een feestlocatie. Dit is de brasserie.
4: Ja, dit is de brasserie. Hier zo kunnen de mensen 's morgens een bakje koffie drinken met wat lekkers van de brasserie. Een broodje eten en hun familie ontvangen.
3: Ja. Hè? Ja.
4: Maar dat mag natuurlijk ook op kamer, maar dat mag ook hier.
3: Nou zit hier een heel kabbelie, met name, allemaal dames hier. Ja, bewoners neem ik aan, daar mevrouw. Je woont hier?
6: Ja, ik woon hier, ja.
3: Ja. Hoe lang al?
6: Een jaar.
3: Een jaar? Oh, dat is nog niet zo lang.
6: Nee, dat is nog niet zo lang.
3: Dan valt er weer niet.
6: Jawel hoor.
3: Ja, dus, ik moet nou zeggen dat niet zo.
6: Ja, dat moet ik ook zeggen, ja.
3: Ja. Maar kon je ook daags hier allerlei spelletjes doen of zo?
6: Nou, dat zoek je een beetje uit, hè. Het is niet zo dat je alles doet, maar...
3: Nee.
6: Nou ja, regelmatig, ja.
3: Ja, ja, ja. Dus je komt hier geregeld hier in de brasserie in wat dingetjes doen. Of misschien ook wel lekker eten.
6: Nee, dat doen we boven.
3: Wat zeg je? Op bijkletsen. Wacht even, ik loop even naar de andere kaart. Want mevrouw die wil wel even... Ja, die wil wel even bijkletsen. Nou, dat wil ik ook wel even. Oh, je wilt niet bijkletsen?
7: Nee, dat is geken wij.
3: Oh, geken wil dat dan?
7: Geken wil dat.
3: Gewoon een gast naar elkaar wezen. Ja, dat schudt niet op.
7: Ik vind alles best.
3: Nee, maar wat, ik klets hier ook vaak in bij, begrijp ik.
7: Ja, tuurlijk. Gezellig. Ik ben de smans aan vroeg.
3: Ja?
7: Ja, een van de eerste.
3: Ja, hoe vroeg is vroeg?
7: Half tien ongeveer.
3: Oh, dat is mooi tiet, ja.
7: Eén keer die er allemaal al zit.
3: En dan komt ze een koffie brengen, denk ik?
7: Nee, die bestel ik en die haal ik zelf op.
3: Oké.
7: Ja, ik moet wel wat doen.
3: Ja, is ook zo. Ja, en waarom ook niet?
7: Ik bedoel, we zijn hier op visite, maar...
3: Oké.
7: Nou, nee, niet op visite. We slapen hier ook.
3: Oh, ja. En hoe lang woon je hier dan, hè?
7: Anderhalf jaar.
3: Anderhalf jaar?
7: Ja.
3: Allemaal nog vrij. Kan
7: ik inmiddels alles.
3: Ja, je weet alles, hè?
7: Ja, ik ben wel bij de hand wat dat betreft.
3: Ben je ook Meppeler dan, van oorsprong?
7: Ja, ja, ja.
3: Dus je kent dit ook wel, dit gebouw dat er al 50 jaar stiert?
7: Ik ben gewoon in Meppel, ik heb er altijd al gewoond. Ja. In de Oosterboer zelfs.
3: Ja, ja, ja.
7: En hier.
3: Ja. Valt goed hier?
7: Ja, super.
3: Ja, mooi.
7: Ja, heel mooi, gezellig.
3: Nou, mooi man,
7: ja. We zien toch zo.
3: Ja, dat hoor ik maar. Ja. Bultpraterijen, dat komt allemaal wel goed. En toen is het ook nog eens groot feest. Dan loop ik alleen weer naar John. Want John, dat was dan wel vanmorgen de officiële opening. Maar we zijn er nog niet helemaal. Hè? Er mag nog wat gebeuren van de week, toch? Qua feestelijke
4: activiteiten. Jazeker. Vanavond hebben we een playback show. Wordt door collega's treden wij op voor onze bewoners. Ja. Nou, dat moet een spektakel worden natuurlijk. Hè? Daar kan je wel iets bij voorstellen.
3: Ja, wat
4: dan. Dan hebben we morgen een pubquiz. Er komt Mr. Smart komt een seniorenquiz hier doen. We hebben een enorme mooie bingo nog staan met enorme mooie prijzen. Gesponsord ook door de middenstand hier in Meppel.
3: Ja.
4: Vrijdag komt Ken Bezuijen optreden. En we hebben donderdag nog een high tea. Dus ja, het kan niet op de hele week.
3: Man, ik wou haast dat ik hier bewoner was, zeg je.
5: Nou, we hebben nog wel wat ruimte.
3: Is het niet dat? Meestal staat het er een bak ligt, maar dat is hier niet zo.
5: Nou, nee, niet altijd. Nee.
3: Maar als ik nou als buitenstaander, ook bij al die festiviteiten, want het klinkt mij wel heel erg lekker in de oren. Ja. Mogen wij ook even zo even komen kijken van de week, of is dat niet de bedoeling?
5: Nou, het is eigenlijk de bedoeling dat het toch wel voor onze bewoners is. Dus liever niet van buiten.
3: Nee. Oké. Okay. Nee. Intern feestje, dat is al.
5: Intern feestje, okay. Ja.
3: Maar goed, René, het mooie is, ik ben op dit moment intern, dus ik stel voor dat het feestje dat giet hier nog wel in de deur. Je hoort wel, het giet hier weer hier aan.
0: Giet erbij, hè?
3: Bij Restoort. Ja, drum. Dus ik blijf hier nog even.
0: Goed, groot geluk hebben je. Dankjewel, Aldert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: beeldschermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Het is bijna 1 minuut over 4:30 en daarom snel naar Sebastiaan Meiwaard voor het regionale nieuws.
3: Goedemiddag. Ondernemer Henny van der Most ligt in het ziekenhuis. Naar eigen zeggen is de stress door de gedwongen verkoop van zijn attractiepark Rivoli in Rotterdam hem te veel geworden. Vorige week legden schuldeisers onder andere beslag op speelstad Oranje, omdat de verkoop van Rivoli te weinig geld opleverde. Van der Most laat aan RTV Rijnmond weten dat hij zich aangeslagen en vermoeid voelt. De kerk Openhof in Kampen heeft een prijs gewonnen voor het kerkasiel dat ze geven aan de Oezbeekse familie Baba Jans. Het uitgeprocedeerde gezin uit Emmen woont nu al bijna 550 dagen in de kerk. Sindsdien is daar dag en nacht een kerkdienst om uitzetting van het gezin te voorkomen. Ongeveer 3000 vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen €25.000. Het Openbaar Ministerie heeft ruim 2 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man uit Assen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en het witwassen van tienduizenden euro's in 2020. De rechter doet op 1 juni uitspraak. En tennisser Max Houkes uit Sleen is uitgeschakeld op Roland Garros. Het was zijn debuut op een Grand Slam toernooi, maar Houkes verloor met 2-0 in sets van de Italiaan Marco Cecchinato. Het werd 7-6 en 6-2 in het voordeel van de Italiaan, die in 2018 nog de halve finale haalde op Roland Garros. Bij een 1-0 tussenstand in sets werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd door een blessurebehandeling bij Houkes. Hij kon daarna wel door, maar draaide de wedstrijd niet meer om. Ondanks dat het avontuur in Parijs erop zit, lijkt het volgende Grand Slam toernooi alweer voor de deur te staan. Houkes maakt ook een goede kans om volgende maand zijn debuut te maken op het heilige gras van Wimbledon.
2: Sebastiaan.
3: Tot zover het nieuws.
2: Doe nog even voor mij een keer de naam van die tegenstander.
3: Marco Cecchinato.
2: Nou, hij klonk net mooi.
3: Okay.
2: Cecchinato, toch?
3: Cecchinato.
2: Ja, zoiets. Mooi. Prachtig naam.
3: Dat is het.
2: Meer nieuws, maar wat wil je zeggen, hè?
3: Op Radio Drenthe straks. En op RTV Drenthe, op onze website.
2: En in de app. Ja, dankjewel. Ah, die arme jongen, helemaal van slag. Snel naar het weer. Hier is Roland van der Zwaag.
4: Vanmiddag is het een graad of 14, maximaal 15. En er ontstaan weer een paar buien. Een enkel exemplaar kan gepaard gaan met onweer. En het kan even flink plensen. Maar er zijn ook andere plekken die krijgen slechts een lichte bui. Nou, vanavond dooft de laatste bui uit. En komende nacht is het bij rustige condities een beetje mistig.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden.

0: was 1980, de hele disco-hype die tot dan toe de hele wereld in zijn greep had gehouden. Ja, die disco-hype die liep wel een klein beetje op zijn eind. En toen kwam toch nog dit liedje uit. En met een van de grootste disco-klassiekers aller tijden. Relight My Fire van Dan Hartman. En daarvoor nog een zogenaamde mash-up, zou je kunnen zeggen. Zoals we dat veel later gingen noemen. Uit 1991. Combinatie van twee liedjes van Marvin Gaye. En er werd dan één liedje van gemaakt door Robert Palmer. En dat heet dan ook Mercy, Mercy Me, schuine streep, I Want You.
1: Win kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Nou, zo zitten we zomaar ineens van het een in het ander. Hè? De disco van Dan Hartman, de soul van Marvin Gaye, vertolkt door Robert Palmer. En dan gaan we naadloos door naar de Boerenrock, Sebastian.
2: Maar niemand kan dat zo soepel als jij, René.
0: Ja, maar er is door onze 13-koppige redactie ook weer het hele weekend over nagedacht. Hè? Hoe je daar een beetje een lijn in kunt krijgen. En dat hoor je ook altijd zo goed af aan dit programma.
2: Ja, wie ergens tijd en energie insteekt, die krijgt er ook wat voor terug.
0: Juist. Boerenrock, daar draait het allemaal om deze week op Radio Drenthe. Want voor je het weet is het weer zover. Half augustus, Drouwende Mond. Eén groot spektakel. Dat is een feest waar je bij wil zijn. Nou, er zullen ook ongetwijfeld weer heel veel mensen bij zijn. En dat zou nog wel eens een probleem kunnen worden op termijn om daar kaartjes voor te krijgen. Maar dan zijn wij er, je vrienden en vriendinnen van Radio Drenthe. Want wij gaan deze hele week vrijkaarten weggeven voor de zondag van Boerenrock. En ja, dat is ook een superleuke dag. Want ja, het hele spektakel met de races en toestanden, dat niet alleen. Maar optredens, onder andere van Jannes, André Hazes, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Sven Versteeg. Kortom, de top van de Nederlandse muziekwereld is dan in Drouwende Mond te vinden. Hoe leuk is dat?
2: Mooie lijst.
0: Ja, daar ben je toch naartoe. Nou, dat kan. We hebben een boerenrockspel bedacht. We hebben daarvoor drie van onze chauffeurs, of beter gezegd onze trekkertochtboeren, ingehuurd. Ingezet, hoe je het ook maar zeggen wil. En vooral die kreet trekkertocht, hou dat nog even in je achterhoofd. Want daar gaan we het later deze zomer nog veel meer over hebben. Maar goed, dat zijn Robert, Aldert en Harm. En die gaan afwisselend eventjes op de trekker een rondje rijden. Om ja, een stukje op land te werken of wat dan ook. En ja, daar moet je natuurlijk wel de radio bij aan hebben. En daarvoor hebben ze een nodige voorraad aan boerenrock meegenomen. Alleen is de ellende wel, als je een beetje op zo'n lawaaiige trekker zit, dan is het lastig om te horen welk liedje er op die radio is. Maar goed, daar maken wij dan meteen weer een spelletje van. Want zo zijn wij, creatief als altijd. Nou, Aldert is de chauffeur van dienst. Kun jij horen welk liedje er op zijn radio klinkt?
3: Zo, nu is hij helemaal klaar aan het werk. Radio aan en hup met de weer.
0: Oeh, het was kort. Het was een beetje onduidelijk, er zat ook nog een koe doorheen. Maar ik ga het hier wel bij laten. Ik ga het niet nog een keer laten horen, dit moet het zijn. Mag er ook wel een beetje wat voor doen. Hè? Een beetje moeite. Hè? Die twee kaartjes die krijg je niet zomaar. De zondageditie van het Boerenrock Festival. Daar kun je naartoe als jij hebt gehoord welk liedje daar klonk. En dan zullen we niet zo streng zijn van titel en artiest als je een van tweeën weet. Als we maar een beetje weten wat je bedoelt, dan vinden wij het al mooi. Stel je maar in verbinding met de studio, het zenuwcentrum van de Drentse Omroep. En dat kan via app, het kan via telefoon. En de nummer, dat ken je wel, hè? 0592 33 11 88.
4: Hoe was

0: In de jaren 60 had je de Birds, die gingen op een gegeven moment uit elkaar. En jaren later dachten drie van die Birds, ach, we hebben eigenlijk ook wel zin om weer een beetje muziek te maken. En dat deden ze dan onder het kopje McGuinn, Clark en Hillman. En Don't You Ride Her Off Like That. En daarvoor nog een prachtig liedje van Zoe Levi en Sluit Me In Je Armen.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Ik denk niet, Sebastian, dat we Zoe Levi gaan tegenkomen op het Boerenrockfestival.
2: Nee, zou wel mooi zijn.
0: Ja, wel verrassend. Ja. Nee, dan moet je op andere festivals zijn waar Zoe dan weer optreedt. Ja, nee. Boerenrock is wel even iets heel anders. En dan mag het zo zijn dat dat nog 3 maanden weg is, maar zo een beetje aan de reacties te oordelen, hebben de mensen er al wel een beetje zin in. Die eerste kriebels zijn er al wel.
2: De lijnen staan roodgloeiend. Ja, mooi om te zien.
0: Ik denk dat we die kaartjes wel kwijt gaan raken deze hele week. Misschien wel aan Rudy uit Westerbork. Mooi, Rudy.
3: Ja, mooi, René.
0: Ben je een beetje festivalganger?
3: Niet echt.
0: Oh. Dat zou de logische vraag zijn. Waarom doe je dan mee aan het spelletje?
3: Nou, mijn buurman die gaat altijd wel in.
0: Oh.
3: En ik denk dat ik ze daar ook wel kwijt kan. Nou. Ik weet nog niet of ze kaarten hebben. Maar...
0: Wat nobel van jou. Het had ook zo kunnen zijn dat je zegt van, nou, ja. je moet alles een keer meegemaakt hebben. Dus ik ga nog een keertje.
3: Nou, dat is
0: wie. Nou ja, daar heb je nog tijd zat voor om daarover na te denken. Laten we eens even bij het begin beginnen, Rudy. Want laten we eerst maar eens even kijken of het allemaal lukt om die kaarten binnen te halen.
4: Zo, nu is hij helemaal klaar aan het werk. Radio aan en hup bij de leer.
0: Ja, Aaldert, onze trekkerchauffeur. Maar welk liedje had hij op zijn radiootje?
3: Bon Jovi met Living on a Prayer.
0: Nou, vond ik dat op zich wel knap. Beetje een instinker, Rudy. Want ik geloof dat hier in de appcentrale zo ongeveer alle hits van Bon Jovi ons om de oren vlogen. En ja, soms dan lijkt het ook wel eens een heel klein beetje op elkaar. Maar het was inderdaad niet You Give Love a Bad Name. En het was ook niet It's My Life. Maar het was toch echt a Living on a Prayer. En dat betekent
3: twee. Ik moest wel een meezingen. Ja. Anders kwam ik er ook niet aan. Nee, snel.
0: Dat is vaak wel de truc, ja. Meezingen, dan kom je op een gegeven moment echt wel op de titel uit. Dus een goede tactiek. Dus misschien hebben andere luisteraars dat ook wel aan voor een volgende ronde. Maar deze twee kaartjes, die zijn voor jou, Rudy. Die gaan we zo snel mogelijk naar je toe sturen. En dan horen we wel wat je ermee doet, hè?
3: Ja.
0: Hey, dankjewel voor het meedoen. Fijne dag verder.
3: Jo, ook bedankt, hè. Jo.
0: Dit liedje, daar ging het om. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
6: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via de Nieuwe kolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
7: Scootmobiel nodig? Mobifit.
8: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
9: Blijenberg.nl.
10: Oh, die van die deuren.
9: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
16: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen.
11: Met René Steenbergen.

0: muzikale treintjes, mooie beweging met deze van de Doobie Brothers en Long Train Running.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 is de tijd op een iets wat regenachtige maandagmiddag. Sebastiaan, het is ideaal weer om lekker de radio aan te houden. Hè?
3: En heerlijk.
0: Alles een beetje in de gaten te houden wat er zoal gebeurt in Drenthe. Wat speelt er?
3: Ondernemer Henny van der Most ligt in het ziekenhuis. Naar eigen zeggen is de stress door de gedwongen verkoop van zijn attractiepark Rivoli in Rotterdam hem te veel geworden tegen RTV Rijnmond. Vertelde Henny van der Most dat hij last heeft van hartkloppingen. En we hebben er een lintje bij in Drenthe. De 80-jarige dirigent en organist Johannes Rodehuis uit Nijenveen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau als erkenning voor zijn decennia lange inzet voor de koorzang en het culturele leven in Drenthe. En we hebben natuurlijk de hele dag hebben wij Max Haukes uit Sleen gevolgd op Roland Garros, die in actie kwam tegen de Italiaan met die geweldige naam Marco Cecchinato.
0: Ja, en het heeft even stilgelegen vanmiddag en toen ging het toch weer door. Wat was er aan de hand?
3: Ja, hij had een blessure. We weten nog niet precies waaraan. Ja, helaas heeft Haukes het niet gered vandaag op Roland Garros. Bij zijn debuut op een Grand Slam toernooi verloor hij met 2-0 in sets. 7-6, 6-2 werd het voor Cecchinato. Maar niet getreurd, want over een klein maandje kan Haukes wellicht zijn debuut maken op Wimbledon. En
0: hoe
3: dat is toch
0: dat
3: wel
0: zijn?
3: Het allermooiste toernooi.
0: We blijven deze man volgen. Hè?
3: Gaan we doen.
0: Lijkt me een goed plan. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app.

0: Dat begon ooit. Dat we ons met z'n allen afvroegen, wie is toch dat blonde meisje in de smeerkaasreclame? Nou, langzaam maar zeker zijn we bijna 20 jaar verder en kan niemand meer om deze Miss Montreal heen. Het liedje heet Adem. En daarmee is het 13 minuten over 5 op de maandagmiddag. Erik Mensen, voorzitter van sjoelvereniging De Brikkenmikkers uit Klazinaveen, die kijkt met een goed gevoel terug op het WK van afgelopen weekend. De club organiseerde het evenement waarbij de sjoelende wereldtop naar Zwarte Meer kwam.
1: Ja, het was een geweldig weekend. De hele voorbereiding was best wel een beetje stressig en continu doorgaan. En dan heb je zo'n WK, je leeft in een flow. En dan loopt alles precies in plan zoals je wil. En dat is gewoon fantastisch. En vooral de mensen, hoe ze reageren. Ja, het was een super WK, fantastisch. Locatie, landgoed was goed. Ja, heel veel lieve, mooie woorden. Van eigenlijk van alle landen wel.
2: Ja,
1: was fantastisch
2: van
1: geregeld.
2: De
1: beste WK
2: zelf.
1: Ooit. Ja, de beste WK ooit, wordt er gezegd. Goed geregeld. En wel nog veel belangstelling.
2: Ja, want het is niet niks hè, om zo'n WK te organiseren. Vertel eens, wat komt er zo al bij kijken?
1: Nou, je begint een beetje plannen te maken. En dan eerst een locatie, een goede locatie. Je gaat dingen meten. Je had de bouwtekenings erbij van zalen. Van hoe kunnen we dat het beste opzetten? Je maakt schematische tekenings. En dan ga je vellen van wat kost het allemaal? Je maakt begrotingen. Je praat met verschillende mensen wie wat kunnen betekenen voor ons. Ja, en zo ga je dat opbouwen. En op laatst is het gewoon heel hectisch om alles nog even klaar te krijgen.
2: Ja.
1: En de laatste week is gewoon de score kaartjes voor elkaar krijgen. Er worden 700 kaartjes geschreven en ingedeeld. Dus ja, daar komen we bij te kijken. Vooral als je afmeldingen hebt, weer aanmeldingen, afmeldingen. Ja, dat is tot op het laatste moment zijn we nog aan het schuiven geweest met mensen.
2: Honderden deelnemers, 250 deelnemers, verschillende landen.
1: 350, sorry.
2: Welke landen hebben je verrast?
1: Oekraïne was voor de eerste keer erbij. En er zaten een paar jonge speeltjes, jeugdspelletjes erbij. Ja, die toch in 3 maanden tijd toch nog een leuk niveau aantikten. Voor de rest, de Zweden, ja, niet echt verrast, maar toch een tweede plaats in de landenteams.
2: Mm-hmm.
1: En die waren wel een beetje opgebrand en dat niveau gaat daar razendsnel omhoog.
2: Ja, dus we krijgen wat meer concurrentie. Ik zeg we, want Oranje heeft het goed gedaan, hè?
1: Ja, Oranje die, ik heb al vaker gezegd, wij worden grootgebracht met een sjoelbak. Ja, de buitenlanders, die leren het van ons. Ja, dan liggen ze toch achter.
2: Ja.
1: Maar je ziet nu toch wel door ontwikkelingen zo dat ze sneller dichterbij komen. En Duitsland die vele goede spelers. Eentje, Matthias Oltmans, die gooide de oud-kampioenen aan de kant.
2: Okay.
1: Dus dat was best wel een verrassing. Dus
0: Ja, een hele tevreden voorzitter, Erik Mensen. En dat WK Sjoelen, dat is een tweejaarlijks evenement waar de editie van 2028 wordt gehouden. Dat wordt door de Sjoelbond op een later moment bekendgemaakt.

0: Het is een van de Bee Gees en dat is ook duidelijk te horen. En Robin Gibb, dit was een solo hit voor een Juliet. Ja, het Limburgse Landgraaf heeft Pinkpop, maar ons eigen Drentse Ansen heeft Pinkenpop. Of beter gezegd, had Pinkenpop. Een muziekfestival in het Weiland in Ansen. Afgelopen weekend was het voor de laatste keer. En medeorganisator Jan Middelbrink vertelt waarom het festival gaat stoppen.
1: Ja, aan alles komt een eind. We hebben 10 jaar met heel veel plezier gedaan. En we hebben nu nog steeds plezier, maar we stoppen op het hoogtepunt.
2: Maar waarom? Waarom heb je besloten van het is genoeg geweest?
1: Ja, het is hartstikke leuk om te doen. Alleen, daar gaat ook wel heel veel tijd in zitten. En ja, na 10 jaar, op een gegeven moment geloof je het wel, om zo maar te zeggen.
2: Ja, Jan, neem ons even mee. Hoe is dat 10 jaar geleden ontstaan? Want dat begon heel klein, hè?
1: Ja, we zijn ooit met het idee gekomen toen we zijn 's middags een keer met elkaar in de tuin. Gezellig een pil zitten drinken. En we zijn, een beetje muziek zou het nog mooier maken. Een beetje live muziek zou het nog veel mooier maken. We huren dus een bandje in. En we kijken eens wat er komt. Nou ja, dat ene bandje, dat werden er 2. Er moest toch ook maar een tentje bij. Er moest ook maar een tappie bij. En het eerste jaar hadden we, ik meen iets van 250 man. Dat was hartstikke gezellig. En zo is het in de loop van de jaren een beetje doorgegroeid.
2: Ja, en zo had je afgelopen weekend 500 man in het weiland.
1: Ja.
2: Ja, ik moest ook wel een beetje lachen toen ik hoorde van jullie woordspelingen op het festival. Want jullie boekenbal, dat is iets heel anders dan waar ik dan in eerste instantie aan moet denken, hè?
1: Ja, we proberen altijd een beetje gekheid op trein te krijgen. En boekenbal hebben we inderdaad ook gehad. Dat was een grote muur met foto's van allemaal boeken. En dan kon je stemmen op je favoriete boek. En een boek was in dit geval een buik.
2: Ja, allemaal blote buiken had je er staan. Allemaal dikke boeken.
1: Ja,
2: ik vind dat grappig. En dan had je afgelopen weekend iets met wasgoed?
1: Ja, omdat de laatste keer was, hebben we gezegd, Pinkpop wasgoed. Dus hebben we een waslijn gemaakt met allemaal was. Dat was onze entree. Ach, zo hebben we altijd wat apartigheid her en der.
2: Ja, ik vind het grappig. Hey, en 500 man waren de afgelopen zaterdag. En die zeurden je niet allemaal op de kop van, nog 1 jaar?
1: Ja, daar hebben we wel een paar vragen over gehad. En dat is ook precies wat we voor ogen hadden. Stop, nou iedereen het nog jammer vindt, dan stop op het hoogtepunt.
2: Ja. Wat was het hoogtepunt in die 10 jaar?
1: Poeh, om er daar nou eentje van uit te noemen. Het afgelopen jaar, afgelopen editie, hebben we Bovoito gehad. Vond ik zelf een fantastisch mooi optreden. We hebben de man van Op Nijs een keer gehad. Was ook erg mooi. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, en dit heb je met een paar jongens georganiseerd, hè, 10 jaar lang?
1: Ja, we organiseerden het met z'n vier.
2: Ja.
1: Met natuurlijk een heel leger aan vrijwilligers en mensen die ons met van alles en nog wat helpen. Spullen die we mogen lenen. Uiteindelijk doe je het toch met een hele club, hoor.
2: Ja, en wat moet je nou wel met je vrije tijd dan, Jan?
1: Nou ja, ik heb inmiddels het gras in de tuin bijna een meter hoog staan.
2: Er ligt toch wel wat werk.

0: Het is de Spencer Davis Group en Keep On Running. Steeds meer zandpaden verdwijnen uit onze provincie. Van ruim 800 kilometer is nog maar 100 kilometer aan zandpad over. En dat aantal geldt alleen nog maar voor de gemeente Coevorden. Dat concluderen onderzoekers van Landschapsbeheer Drenthe. De grondboor wordt een zandpad in Meppen laag voor laag bekeken.
1: Zelfs te laag, denk ik.
2: Ja, volgens mij wel. Het lijkt een beetje een dikke laag hier.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, we zijn hier onderzoek aan het doen naar zandpaden. Drentse zandpaden om precies te zijn. We zijn hier in de omgeving van het dorp Meppen. En we proberen in kaart te brengen hier specifiek hoe de ondergrond van zandpaden eruit ziet.
2: Oh, daar komt er iets anders. Dat is wel interessant.
1: Oh ja.
2: Nou, dit is wel echt heel mooi. Fijn dat je dan toch weer die bruine vlekken in, hè?
1: Ja. Als we dan de boringen zetten, dan kunnen we aan het zand ook zien, aan de korrelgrootte en de uiterlijke kenmerken, wat voor type zand het is.
2: Hier, dit is echt een oude bodem.
1: Ja.
2: Dit is misschien wel je oude...
3: De oude toplaag.
2: Ja, de oude toplaag, denk ik wel. Het is vettig van de organische stof.
1: Ja.
2: Toch ook wel zandig. Zand wat hier is afgezet in 3 ijstijden geleden in het Elstrium.
1: Hoe gaat het met de zandpaden? Ja, nou, de zandpaden die zijn de afgelopen decennia behoorlijk afgenomen in aantal, in lengte in Drenthe. We hebben hier in de omgeving van de gemeente Coevorden onderzoek gedaan, een inventarisatie. En er blijkt dat sinds de jaren 60 hier het aantal zandpaden met 80% is teruggedrongen. Nou, dat is toch wel een drastische achteruitgang.
4: Want hoeveel kilometer was het oorspronkelijk en hoeveel is het nu ongeveer?
1: Ja, nou, in de jaren 60 was het dus... hier in het onderzoeksgebied, om het zo maar te zeggen, ruim 800 kilometer aan zandpaden. En daar is nu nog ruim 100 kilometer van over.
4: Hoe kan dat?
1: Ja, dat is onder andere door ruilverkavelingen is veel verdwenen. Daardoor is het landschap efficiënter ingericht. Destijds met name voor de landbouw. Toen zijn heel veel paden of verdwenen of verhard. Met bijvoorbeeld puin, asfalt, beton, noem het maar op.
4: Maar waarom is een zandpad eigenlijk zo belangrijk?
1: Nou, zandpaden zijn belangrijke verbindingen in het landschap, als het ware. Niet alleen hebben ze een cultuurhistorische waarde. Hè, ze werden al vele eeuwen worden ze gebruikt door de mensen hier voor allerlei redenen. Je had vroeger hooiwegen. Nou, dit is dan een iets hoger dijkje door een wat natter gebied. Kerkenpaden zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden daarvan. En dat verhaal willen we graag in leven houden door letterlijk het zandpad te bewaren. Maar ook heeft het een belangrijke waarde nu nog voor beleving. Het wandelen over een zandpad, Drentse dan dat wordt het haast niet, zou je zeggen. En het heeft ook ecologische waarde.
4: En nu dan? Kunnen die paden nog weer terugkomen?
1: Dat is een hele mooie. Alleen ik denk wat het belangrijkste is dat de zandpaden die er nu nog zijn, dat we die proberen te behouden. En dat we ook in het beheer ervan rekening houden met onder andere de ecologie die daar gebaat bij is. En het terugbrengen daarvan zou helemaal mooi zijn waar mogelijk.
0: En dat waren onderzoekers Jens de Goede en Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe tijdens hun onderzoek naar zandpaden in Drenthe.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
3: Het is 5:30 op een paar seconden na. Het regionale nieuws krijg je van Sebastiaan Meijwaard.
4: Goedemiddag. Ondernemer Henny van der Most ligt in het ziekenhuis. Naar eigen zeggen is de stress door de gedwongen verkoop van zijn attractiepark Rivoli in Rotterdam hem te veel geworden. Vorige week legden schuldeisers onder andere beslag op speelstand.

0: Vrijwilligers uit het hele land werken mee aan het kerkasiel. Met het winnen van de prijs ontvangt de kerk in Kampen 25.000 euro. Het Openbaar Ministerie heeft ruim 2 jaar cel geëist tegen een 33-jarige man uit Assen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en het witwassen van tienduizenden euro's in 2020. De rechter doet op 1 juni uitspraak. En tennisser Max Houkes uit Sleen is uitgeschakeld op Roland Garros. Het was zijn debuut op een Grand Slam toernooi, maar Houkes verloor met 2-0 in sets van de Italiaan Marco Cecchinato. Het werd 7-6 en 6-2 in het voordeel van de Italiaan, die in 2018 nog de halve finale haalde op Roland Garros. Bij een 1-0 tussenstand in sets werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd door een blessurebehandeling bij Houkes. Hij kon daarna wel door, maar draaide de wedstrijd niet meer om. Ondanks dat het avontuur in Parijs erop zit, lijkt het volgende Grand Slam toernooi alweer voor de deur te staan. Houkes maakt ook een goede kans om volgende maand zijn debuut te maken op het heilige gras van Wimbledon.
1: Nou, van het heilige gras van Wimbledon naar het heilige gras bij Roland van der Zwaag voor de deur. Ja. Het is een bruggetje van niks, Roland. Ik weet niet eens of je gras hebt.
2: Nee, ik heb geen gras. Ik heb natuurlijk een bloemenweide. Ja, je weet het.
1: Ik kan me ook niet voorstellen dat jij alles vol poft met tegels.
2: Nee, tegels zijn omgezet in een alpenmuurtje. Het is allemaal natuur bij mij.
1: Ja, zo verwacht ik het ook. Hé, hey Roland, gevarieerde dag vandaag, hè?
2: Zeker. Ja. Zeker. Er was van alles wat. Er was zon, er was een fletse zon. Er was af en toe eventjes een heel klein beetje een felle zon geweest. De middagtemperatuur is zelfs opgelopen naar 15 graden, ruim 15 graden. Ja, de lucht was onstabiel van opbouw. En toen ontstonden er een paar buien. Sommige waren plensachtig, in Dieverbrug 7 mm. In Diever zelf was het zelfs nog 1 bliksemontlading. Ruim 14 mm in Holsloot. Nou, bij mij is het ook wel weer een plensbui gekomen. En nou, misschien kunnen we het zo samenvatten en zeggen van dat de natuur, de landbouw, de samenleving misschien het wel fijn vindt dat we nu eventjes in een nat deel van de lente vertoeven. Het is namelijk een strategisch moment misschien wel. Want als je namelijk hele hoge temperaturen krijgt en je krijgt veel zonnestraling. En de zonnestraling is die zit op 7 van de 10 op die schaal. Echt goede instraling. En als al het vocht gaat weer verdampen, dan mag je blij zijn dat je een reservoir hebt. Nou, dat reservoir hebben we nu opgebouwd. We hebben nu echt wel 30 mm in deze maand gekregen. En de laatste buien zijn nu een beetje aan het uitdoven. Er zitten nog een paar in het zuiden van Drenthe. Die gaan ook zometeen waarschijnlijk wel oplossen. Het kan zijn dat er nog een bui een beetje het onweersgerommel bij zit. Maar het gaat de komende uur heel snel in activiteit afnemen. Daarna ontstaan er opklaringen. Gaat de temperatuur naar beneden. En komende nacht komen we uit op de koudste plekken zo rond de 4 graden. 3, 4 graden. En dat is voldoende om toch her en der wel wat mist te gaan veroorzaken. Dus morgenochtend voor de vroege vogels een beetje een grijze start.
1: Ja, maar ik voel wel, het is een beetje de week van een omwenteling dus.
2: Jawel, maar dat was ook wat te merken buiten. Het was ook niet, de echte kilte was eraf. Dat was weg. En dat komt ook omdat we in een andere luchtsoort zijn beland. Morgenochtend, als de mist snel weg is, komt de zon erbij. Die blijft een paar uur een beetje schijnen door de hoge bewolking heen. Want er komt alweer meer bewolking, maar toch even genieten. Daardoor gaan de temperaturen bij een zuidelijke wind naar 17 graden. Alweer 2 graden meer dan vandaag. Dat is op zich al bijna rond het langjaar gemiddelde. Nou, 's middags hebben we meer bewolking. Is het zo dik uiteindelijk dat in de namiddag of avond gaat er een beetje lichte regen vallen. Veel is dat allemaal niet. Ook woensdag kan er nog een bui vallen. En dan in de namiddag gaat het opklaren, komt de zon erbij. Dan is het ondertussen al 18 graden. En als we één dag verder kijken, de donderdag. De donderdag die brengt waarschijnlijk een warme dag. Officieel dus boven de 20 graden. Het gaat 's middags wel lukken. Niet al te veel wind. Een droge dag met een mengelmoes van zonneschijn en stapelwolken. En bij die temperaturen boven de 20 graden is dat in ieder geval aankomstig. Aankondiging dat het daarna warmer gaat worden.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar

0: dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rangupgrade bij de Powerpop Musical En Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
4: Ook voor tuinhout ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een schutting, een verkapping of een haardhoutstelling wil bouwen, alles is op voorraad. Ze denken echt mee en ik word er super geholpen. En heb je hulp nodig? Ze hebben zelfs een eigen klusteam die het beste voor je kan bouwen. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
5: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: Billy Joel en Tell Her About It. In het kader van 80 jaar regionale omroep in Noord-Nederland gaat collega Wim Boer elke maandagochtend terug in de geschiedenis en neemt hij samen met oud-collega en mediaconservator Sjoerd Looyinga een duik in de mediaarchieven. En vandaag was er aandacht voor Harry Musquet, een Drents muzikaal fenomeen. Alhoewel...
1: Ja, fenomeen, zo noemde Harry Musquet zichzelf trouwens liever niet. Hè?
0: Nee, hè?
1: Wereldberoemd in Drenthe, nou, daar was hij het ook helemaal niet mee eens.
2: Ik ben beroemd bekend bij een grote groep mensen die van deze muziek houden. Maar ik heb mezelf nooit als een beroemdheid gezien. Ik ben gewoon die ik ben. En hier in Drenthe zijn ze ook gewoon... Ze zien mij gewoon als een van hun en dat vind ik heel prettig.
3: Was getekend Harry Musquet. Geboren in Assen, in dit geval muzikaal doorgebroken vanuit Grol natuurlijk. En de grondlegger van de Nederblues.
1: Ja, we gaan bijna terug naar het echte begin. Het oudste fragment van Musquet wat ik kon vinden, komt uit een jongerenmagazine. View van de Afro TV, ook gebruikt door de regionale omroep Noord. Dan hebben we het over 1966. Toen kwam de presentatrice Ilona Hofstra de toen al in heel Nederland bekende bluesboerderij aan de Voorstreek in Grollo bezoeken. Nou, ze had gelijk een goede binnenkomer.
4: Hoe maken jullie deze muziek eigenlijk?
5: Je moet niet zomaar klakloos gaan imiteren. Want ik bedoel, dan wordt natuurlijk een aanvulling zoals verschillende groepen hier in Nederland doen. Ik bedoel, je moet gewoon op de bühne staan en dan ook als mensen staan voor mensen in de zaal. Dus. Nee. Zo vind ik het. En niet als Jan de artiest van, allee, hier ben ik en jullie zijn allemaal maar jongetjes of zoiets of meisjes waar ik eens even lekker op neerkijk. Ik vind gewoon, je bent een mens tegenover een aantal mensen die mensen tracht te amuseren en dan ook nog ergens jezelf ergens tracht te communiceren met die mensen. Dus.
1: Jan Muzikant noemde hij zichzelf even, Harry. Ja, we maken even een sprong. De luisteraars van Radio Drenthe die maken op 6 oktober 1991... kennis met een heel andere kant van Harry. Namelijk die van radiopresentator.
6: Radio Drenthe. Harry's Blues.
7: Welkom, luisteraars, bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een programma waarin de persoon en de muziekkeuze van Harry Musquet centraal staat. Dag Harry.
8: Hallo Albert.
7: Wanneer je ervaring voor hoe dat je vandaag elke week in de studio zit?
8: Ja, het zal even wennen wezen, want het is regelmatig werk, hè?
7: Ja, het is niet als zanger achter de microfoon, maar als presentator samensteller.
8: Ja.
7: Laten we wat moois van maken.
8: Ja, dat doen we zeker.
3: Ah, mooi. 10 jaar lang, hè? Maar liefst presenteert hij samen met Albert H. Je hoort hem ook. Het programma Harry's Blues. Gewoon in Drents. Het programma daar natuurlijk vooral om de blues, hè?
1: Nou, Harry sprak zelf liever van handgemaakte muziek. Met veel gasten. Regelmatig ook live muziek. Hoogtepunten, ja, dat zijn de reizen die Albert en Harry samen maakten naar Amerika. Op zoek naar de wortels van de blues. Hier een voorbeeld, een fragment van een bezoek aan Houston in 1993.
9: Een beetje een duister buurt hier trouwens, Harry.
10: Ja, we rijden hier door een overstraat. Die heet Scotts. En het is inderdaad een ontzettend arme buurt hier. Dat is verschrikkelijk. Dit is echt de buurt waar je alleen maar de blues kunt hebben. Want je ziet echt van die one-room country shacks en zo. Als je die muziek dan hoort, dan denk je van ja, dit is het allemaal gewoon. Dit is, zo zit het in elkaar. Maar het is wel een fantastisch beeld van hoe het is.
3: Mooi.
1: Niet alleen Harry en Albert leren zelf veel over de essentie van die bluesmuziek, maar ook de luisteraars waarderen deze reisafleveringen enorm. Ja, dan wordt het 2010. Musquet begint een beetje te kwakkelen met zijn gezondheid. Reden voor mij om live in de middaguitzending op 7 december 2010 maar eens even met Musquet te gaan bellen.
11: Hoe gaat het met je, Harry? Want er kwamen wat vervelende berichten. Harry zat in de lappenmand. Griep, keelontsteking, nierstenen. Hoe gaat het met je?
12: Nou, ik ben nou langzamerhand weer wat beter. Ik heb het vorige weekend, of dit weekend niet, maar het weekend ervoor helemaal af moeten zeggen. Maar goed, het ziek is ziek en als je niet kunt leveren wat je wel wilt doen, dan moet je dat gewoon niet doen. Want er is voor niemand wat aan, niet voor die mensen en niet voor jou. Dus, dus er is een heleboel dingen, want ik word er nog een keer 70, mama wat.
11: Oh. Dan heb je echt de blues, hè, tegen die tijd, ja.
12: Dus ik denk dat er wel een golf van publiciteit zal ontstaan tegen die tijd. Dus,
11: dank je voor je tijd. Beterschap, veel succes komend weekend weer met optredens.
12: Ja, Sjoerd, jongen, bedankt. Hè.
11: Prettige dag, Harry.
12: Oké,
13: voor de top 100 Anne Drenthe.
3: Oh. Muske, vlak voor de jaarwisseling in dit geval van 2010-2011. Je klonk Harry toch nog redelijk optimistisch. Maar in de loop van 2011 stapelen toch de slechte berichten zich op, hè?
1: Ja, de bluesman stapt eerst nog wel in het huwelijksbootje. En het C plus B-scherm in Grollo wordt door hemzelf geopend. Op 1 juni 2011 is dat. Mm-hmm. Ja, en op 10 juni viert Muske dus die 70ste verjaardag. Een dag later treedt hij nog op tijdens zijn eigen groeten uit Grollo Festival. Zichtbaar ernstig ziek. Nou, later zo blijken wordt dit ook zijn allerlaatste optreden.
3: En dan iedereen die ziet uiteindelijk wel dat het niet zo goed gaat met Muske. En dan toch komt het nieuws van zijn overlijden toch nog op een onverwacht en heel raar moment, hè?
1: Nou, mag je wel zeggen. Johan Derksen op 26 september 's avonds live op tv meldt het nieuws van het overlijden. En Radio Drenthe onderbreekt op dat moment onmiddellijk de non-stop muziek die toen 's avonds ook op de zender te horen was voor een extra nieuwsbulletin.
14: De Drentse blueslegende Harry Muske is in zijn woonplaats Rolde overleden. Harry Muske werd bekend met Cubby and the Blizzards. Deze bluesgroep werd in 1964 opgericht en brak een jaar later nationaal en internationaal door. Harry Muske is 70 jaar geworden.
3: En dan hebben we het over 26 september 2011. De volgende dag draait het in alle nieuwsuitzendingen vooral om Harry Muske.
1: Ja, verslaggevers rukken massaal ook naar Grollo, zoals namens Radio Drenthe Steven Stegen.
15: Het is hier best een beetje druk aan het worden. Het beeld van Harry staat natuurlijk hier tegenover het café. En daar liggen bloemen bij en er worden ook heel veel foto's gemaakt. Mensen nemen daar een kijkje. Ik zit hier dus in het plaatselijke café met John Hofstegen. Hoe ging dat gisteravond?
16: Nou ja, dat kwam als een slag bij heldere hemel, zeg maar. Je wist natuurlijk dat het wel eraan zat te komen. Maar niet dat het zo snel ging. En ik moet eerlijk zeggen, het was wel een beste domper. We zijn toevallig met de familie bij elkaar, want we zijn 's maandags gesloten. Dus dat was wel hartstikke mooi. Dat konden we de eerste slag met elkaar een beetje verwerken. En een beetje op onze eigen manier erover praten. Hij kijkt nog wel mee, hè. Ik bedoel, hij is niet helemaal weg, hè.
15: Dat is letterlijk zo. Ja, en de plek aan de bar...
16: Ja, nou ja, goed. Die blijven hem leeg, maar die wordt ook wel opgevuld. Kijk, maar als ik nou op het terras loop en ik zie dat beeld die ding overstaan, dan denk ik, ik geef hem elke dag in mijn vette knipoog. Ik denk dat ik dan ook wel heel goed met door de bocht kan.
3: Ook heel veel reacties natuurlijk uit de muziekwereld van de collega's en de vrienden van Harry Muske.
1: Ja, hier hoor je bijvoorbeeld het neefje van Muske, zoals Harry zelf Daniel Lohuis liefkozend het noemt. Ja, Daniel is duidelijk aangeslagen.
17: Ja, laat ik eerst zeggen dat er een hele... bijzondere man uit de tijd komen is en een bijzondere kerel en die zoveel mensen zoveel bracht heeft en de man die zo verschrikkelijk mooi kon zingen, zoals het uit de tien en met gevoel en met het hart op de goede steen. Ik zat laatst naar een serie te kijken over cowboys en indianen en er was een Indianenstam en die zaten in de grote wigwam. En er zat ook eens een oude Indiaan bij. En dat was net Mus. Dat was, heb ik hem ook verteld. Harry was ook een soort oude Indiaan. En een oude bedoel ik op een goede manier. Een wijze oude man. Het was een wijze man, hoor, Harry.
3: Ah, Daniel Lewis. Mooi, hè? Harry, de oude wijze Indiaan.
1: Ja, mooie beelden en omschrijving van een bijzondere man. Ja, die ook zelf heel filosofisch kon worden. Zeker als het over muziek ging.
2: Muziek is altijd iets waarvan men niet weet waarom men dat mooi vindt. Het komt zo bij je en zo wordt het ook gespeeld. Dit is het laatste geheim en dat komt ook op mijn grafsteen. Ik wil daar gewoon op. Muziek is het laatste geheim en laat het alsjeblieft zo blijven. Dat vind ik, dat is het voor mij. I keep on looking
3: for a reason which is not here. Ja, weer bijna 15 jaar geleden dat Harry overleed. Maar zijn nalatenschap is er natuurlijk nog steeds. Bijvoorbeeld in het QB Museum in Grollo. En wat ook nog een mooie tip is, zoek eens de 6-delige podcast van collega Roy van Gool over Harry Muske eens op. Te beluisteren via rtvdrenthe.nl/Harry. En natuurlijk ook via de verschillende podcast-apps.

0: Onverslijbaar dit, hè? QB and the Blizzards en Window of My Eyes. Ja, dirigent Johan Rodenhuis uit Nijeveen is geridderd. Afgelopen vrijdag werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ruim 50 jaar stond hij voor ongeveer 40 koren en zanggroepen. Nou, onze Aaldert ging vanochtend bij hem langs om zijn verhaal te horen.
1: Ik ben wel met name ook dirigent, heb ik een soort meer die aftast, Johan, van mankoren. En dat heeft al je vurken, begrijp ik?
2: Ja.
1: Waarom eigenlijk?
2: Ja, nou, ik denk dat het met vroeger te maken heeft met van huis uit. Mijn vader die zong altijd bij mannenkoor. En ik ging altijd mee. Ik vond het prachtig.
1: Ja.
2: Zo is dat gegroeid.
1: Ja. Maar en laat niet vergeten, je hebt ook wat mannenkoor opricht. Zoals bijvoorbeeld het mannenkoor Hollandse Veld.
2: Ja, in 1983.
1: Ja, en Byzantijns Koor Drenthe, om zomaar in een voorbeeld te nemen.
2: Nou, toen was ik dus met een projectkoor in Oekraïne. En toen met een paar man die mee waren, met z'n vieren onder het genot van, hebben gezegd, wat ze hier in Oekraïne kunnen, dat kunnen wij in Nederland ook. En zo is het Byzantijns Koor ontstaan in...
1: Ja. Ja, en laat niet vergeten, Johan, je hebt natuurlijk ook heel wat koren tot grote hoogte gebracht. De christelijk mannenkoor Beelden. Ja. Assen heb ik voorstaan.
2: Ja.
1: Politiemannenkoor.
2: Politiemannenkoor vanaf de oprichting. En Zutphense mannenkoor, koninklijk Zutphense mannenkoor, Potjegaard.
1: Maar laat eerlijk wezen, Johan, is het succes ook een klein beetje te danken, mede te danken aan Rut Pos, die als nog zo zit?
2: 100%.
1: 100% zeg je, ja. Wat zeg je, Rut?
3: Dat is wel heel veel, 100%.
1: Nou ja, maar goed, ik begeleid de koren van Johan bijna allemaal, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker. Ik heb op het concert ook gezegd, van de 50 jaar dat Johan dirigent is, ben ik 36 jaar zijn vaste begeleidster.
1: Dat bedoel ik.
3: Dus we hebben samen heel wat beleefd.
1: Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook gewoon eenheid, hè? Want elk koor, de meeste koren, ben ik gewoon begeleiding nodig, tenslotte.
3: Ah, is altijd mooi. Toch? Zeker, ja. En wij zijn natuurlijk zo op elkaar ingespeeld. We kunnen blindelings op elkaar varen. Hè?
1: Ja.
3: Dus dat is voor ons allebei heel fijn.
1: Ja. Dus eigenlijk Johan, had Rut ook wel zo'n lintje hebben mocht, eigenlijk.
2: Dat twee.
1: Maar goed, het heeft majesteit behaagd. In ieder geval, dit is een koninklijk boeket, hè, waar de Feur ons stiert.
2: Jazeker, mooi rood blauw lintje erbij.
1: Ja. Lid in de Orde van Oranje Nassau. Maar ja, je zegt de verrassing was groot. Maar wat doet het met je?
2: Nou, het geeft je een gevoel van een kroon op je werk. En ook een stuk waardering vanuit de koorwereld. Want er zijn dus ook diverse instanties die dit hebben aangevraagd. Ik heb daar overigens helemaal niets van gemerkt. Rut heeft dat samen gedaan met mijn jongens. Mijn oudste zoon die heeft daar ook veel werk aan gedaan. Maar het is onlangs meegegaan.
1: Ja.
2: Het moet voor Rut bijzonder moedig geweest zijn om dit allemaal stil te houden. Maar ik heb echt waar 0,0 gemerkt. Niks, helemaal niks.
0: Ja, daar gaat het natuurlijk altijd om, hè. Nou, na 50 jaar is meneer Rodenhuis nog lang niet van plan om te stoppen, want hij is nog steeds bij verschillende koorprojecten betrokken. Mooi. Tot zover voor dit moment. Zometeen na 6 uur zit hier weer, hoor, de enige echte Johan Derksen met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Veel luisterplezier daarbij en een mooie avond.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
4: Mmm, ze zijn er weer.
5: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
3: Wandelschoenen op maat. Herqua.nl. herqua.nl.
6: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Sta op stoel nodig. Mobifit.
12: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
13: Kurk 24.
12: Kurk24.nl.
11: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
16: Creon kozijnen.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
19: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
18: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
19: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
18: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
19: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Radio Drenthe.
20: Muziek voor volwassenen.
6: Met Johan Derksen.

0: Wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Radiostations in Boston weigerden het nummer te draaien wegens suggestieve teksten en desondanks werd het de nummer 1 hit in Amerika en tevens een grote hit in Europa. In 1981 werd het nog eens een keer gecoverd door Simon & Garfunkel. The Everly Brothers, Wake Up Little Susie.

The Avery Brothers, Wake Up Little Susie. Eddie Hodges uit Mississippi coverde op 14-jarige leeftijd een nummer van de Isley Brothers. En Eddie Hodges was een kindster. Hij zat al in films met Frank Sinatra en Edward G. Robinson. En hij vertolkte al rollen in de tv-series Bonanza, Gunsmoke en The Dick Van Dyke Show. Na deze wereldhit moest hij in dienst. Hij werd naar Vietnam gestuurd en toen hij terugkwam ging hij studeren en uiteindelijk werd hij psycholoog. Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door.

Eddie Hodges, I'm Gonna Knock On Your Door. Het origineel is van de Engelse zanger David Whitfield en hij had al een nummer 1 hit mee in Engeland. Maar het nummer werd gecoverd door Jay and the Americans uit New York, de band van Jay Black. En die versie werd een grote hit in Amerika, Engeland en in Nederland. Jay and the Americans, Cara Mia.

Jay and the Americans, Cara Mia. The Four Seasons uit New Jersey, de band van zanger Frankie Valli. Dat was een echte hitmachine en later werd er een musical gemaakt over de band, Jersey Boys. Dat werd ook weer een succes en in 2014 werd die musical nog eens een keer verfilmd door Clint Eastwood. The Four Seasons, Big Girls Don't.

The Four Seasons, Big Girls Don't Cry. Del Shannon uit Michigan scoorde maar liefst 31 hits, maar hij begon met een wereldhit. Dat werd de nummer 1 in Amerika, Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. Maar daarna werd de man depressief en in 1990 pleegde hij zelfmoord op 56-jarige leeftijd. Del Shannon, Runaway.

Del Shannon, Runaway. Jan en Dean, dat is een duo uit Los Angeles met Jan Barry en Dean Torrance. Jan Barry overleed in 2004 en vanaf dat moment ging Dean Torrance verder met The Surf City All-Stars. Het duo had maar liefst 28 hits en dit was een top 5 hit in Amerika. Jan en Dean, The Little Old Lady from

Janandine, The Little Old Lady from Pasadena. Het origineel is van Mary Clayton en er verschenen covers van Romana King, Linda Lewis, Linda Ronstadt en Cher, maar Betty Everett had er de grootste hit mee in Amerika, al werd ze in 1991 geklopt door de cover van Cher, want dat werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Oostenrijk, Denemarken, Ierland, Israël, Noorwegen, Engeland en Zimbabwe. En in Nederland was het de top 5 hit, maar dit is de versie van Betty Everett. It's in His Kiss.

Betty Everett, It's in His Kiss. De Penguins, dat is een band uit Los Angeles met zanger Cleveland Duncan. En de Penguins hadden een nummer 1 hit in Amerika, daar bleef het wel bij, maar met een nummer 1 hit in Amerika heb je ook je hele leven werk in Amerika. Cleveland Duncan overleed in 2012 op 77-jarige leeftijd. De Penguins, Earth Angel.

0: The Penguins, Earth Angel.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
0: The Way the West Was Won van Dallas Burrow is het album van deze week. En Dallas Burrow is een singer-songwriter uit New Braunfels in Texas. En hij is een echte ouderwetse storyteller. Hij vertelt over zijn vader die een kroeg runde in Elliston Place en over de gewone mensen uit New Braunfels. En de singer-songwriter Ray Wiley Hubbard speelt als gast mee op dit nummer. Dallas Burrow, Rhythm and Weep.

Dallas Burrow, Rhythm and Weep. Dion kwam uit de Bronx in New York en zijn muziek werd dan ook Bronx Blues genoemd. Dit werd de nummer 1 hit in Canada, Nieuw-Zeeland en in Amerika en er verschenen nog covers van Chubby Checker, Del Shannon, de formatie Razy en Leif Garrett. Dion, Runaround Sue.

Dion, Runaround Sue. Bobby Day uit Texas, dat was een drukbaasje. Hij nam platen op als Bobby Day, maar ook als The Jets, The Voices, The Sounds, The Crescendos en The Satellites. En hij was de helft van het beroemde duo Bob en Earl met de wereldhit Harlem Shuffle. Dit nummer werd een grote hit voor de Engelse Dave Clark 5, maar in 1958 had Bobby Day zelf er al een nummer 1 hit mee in Amerika. Bobby Day, Over.

Bobby Day, Over and Over. De Shirelles uit New Jersey. Dat was een high school groep met vier dames. Ze speelden het voorprogramma van Little Richard en Etta James en ze stonden model voor andere meidengroepen zoals de Chiffons, de Supremes, de Ronettes en de Crystals. De Shirelles scoorden 35 hits, maar dit was de enige nummer 1 hit in Amerika. De Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow?

de Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow. Dion zag er geen single in. Hij nam het nummer als eerste op, maar slechts als albumtrack. Bobby V uit North Dakota zag de hitpotentie van het nummer wel en scoorde met de cover een nummer 1 hit in Amerika. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. De Bobby Fuller uit Texas scoorde een top 10 hit in Amerika met een cover van The Crickets. En even later, Bobby Fuller was pas 23 jaar, was zijn carrière voorbij. Hij werd in Hollywood dood aangetroffen in een geparkeerde auto en de moord werd nooit opgelost. De Bobby Fuller, I Fall.

De Bobby Fuller Four, I Fought the Law. The Crests, dat was een band uit New York met zanger Johnny Maestro. En Patricia Vendross, dat was de zus van zanger Luther Vendross. De band had 12 hits en dit werd net geen nummer 1 hit. Het nummer bleef op 2 steken in de Amerikaanse Hot 100. The Crests, 16 Candles.

The Crests, 16 Candles. Het nummer is van Ray Charles uit 1959 en het werd 241 keer gecoverd, onder meer door Cliff Richard, The Searchers, Etta James, Roy Orbison, Elvis Presley, The Righteous Brothers, Jerry and the Pacemakers, John Mayall, Albert King, Eddie Cochran, André Hazes met Herman Brood, John Lee Hooker en Jan Akkerman. Jerry Lee Lewis, What Did I Say?

0: gotta know. Baby, I'm on the low line now. Baby, I'm on the low.
1: Jerry Lee Lewis, What Did I Say? Het nummer is geschreven door John Sebastian, de zanger-gitarist van The Love and Spoonful uit New York. En het werd een top 10 hit in Amerika en Canada. Later werd het nummer nog een keer gecoverd door Sean Cassidy. En toen werd het opnieuw een grote hit in Amerika en ook weer in Canada. The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic?

The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? Het was de enige nummer 1 hit in Amerika voor de Turtles. Het nummer eindigde op de tweede plaats in Canada en Nieuw-Zeeland, 3 in Zuid-Afrika, 6 in Zweden en 9 in Noorwegen. Het was een echte radiohit. Het nummer werd op de Amerikaanse radio evenveel gedraaid als Yesterday van de Beatles en Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel. The Turtles, Happy Together.

The Turtles, Happy Together. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ricky Valens, dat is een zanger uit Wales. U moet hem niet verwarren met de Amerikaanse zanger Ritchie Valens, de man van de hit Donna. Ricky Valens coverde een Amerikaanse hit van Ray Peterson en daar had hij een nummer 1 hit mee in Engeland. Ricky Valens, Tell Laura I Love Her.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
9: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
8: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
10: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers We zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
8: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker €67.000 aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenermond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Madison Show is zaterdag overleden. Dennis Le Corriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Le Corriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Zij zeggen wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
1: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenenmond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

Je voelt je heel goed, zeg jij. Je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen, dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst. Ik

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
2: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
1: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
3: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Katshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrustende komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het ruim van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boeren. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 13 tot en met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Boerenrock. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.